0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Een salade maken voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Voilà, een salade...

Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op

0: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzeker. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Meer merk.
1: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
3: Clara Live.

0: Go Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
2: Wat? 3?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
4: Meer merk?
3: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Clara Life.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké. Okay.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Clara Live.

0: continuo. Het is 6:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Er zijn voor het tweede jaar op rij meer kandidaten voor het toelatingsexamen arts, tandarts en dierenarts. Het record van vorig jaar is al opnieuw gebroken. Voor het ingangsexamen arts zijn er bijna 7000 mensen ingeschreven, voor dat voor tandarts ongeveer 2500 en voor dierenarts bijna 1000. Er zullen dit jaar ook iets meer mensen mogen beginnen aan de opleidingen. De Vlaamse regering heeft de maximum aantallen opgetrokken. Vorig jaar was er veel te doen om kandidaten die artificiële intelligentie gebruikt zouden hebben tijdens het ingangsexamen. Dat zal nu niet meer lukken, want de examens zijn op papier. De voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij, Anderlechtse Haard, wil ondervraagd worden in het Brussels parlement. De man, een schepen van de PS, kwam in opspraak in een panoreportage. Hij zou zijn functie misbruiken om mensen voorrang te geven bij de toekenning van een sociale woning. Het parket opende een onderzoek naar de reportage en mogelijk komt er ook een parlementaire onderzoekscommissie over de zaak. De voorzitter van de huisvestingsmaatschappij vraagt nu in een mededeling zelf om gehoord te worden in de commissie huisvesting van het Brussels parlement. Israël heeft gisteravond opnieuw bombardementen uitgevoerd in het oosten van Libanon. Dat meldt het Libanese persbureau. Ook in het zuidwesten van Libanon waren er aanvallen, zegt het Franse persbureau AFP. In de stad Tyrus zouden 2 gebouwen getroffen zijn. Volgens het Israëlische leger werden die gebouwen gebruikt door de pro-Iraanse militie Hezbollah. Er is officieel een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. Vanochtend kans op wat wolken en het wordt vooral een erg warme dag. 27 graden aan zee tot 31 in het binnenland. Ook morgen nog tot 30 graden met eventueel een lokale bui. En het blijft zonnig en warm, al zeker tot en met dinsdag. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: düşünüyor.
1: Het is 7:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Voor het tweede jaar op rij is er een record aantal kandidaten voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Voor arts zijn er bijvoorbeeld 12% meer deelnemers, bijna 7000. Uiteindelijk zullen er minder dan 2000 van hen mogen beginnen aan de opleiding geneeskunde. Maar dat er zoveel mensen willen meedoen is zeker positief, zegt Jonas Brouwers, de voorzitter van de examencommissie.
2: Het lijkt er toch op dat studenten die zich inschrijven voor de examens wel duidelijk maatschappelijk geëngageerd zijn. We zien elk jaar een stijging van het aantal inschrijvingen. Maar het lijkt er zeker niet op dat er minder kandidaten geïnteresseerd zijn in deze opleidingen. Wat een goede zaak is, want we hebben tekorten op het terrein in bepaalde disciplines. En het is belangrijk dat de instroom op een niveau blijft dat die opleidingen kan vullen.
1: Vorig jaar was er veel te doen over computerfraude, maar dit jaar is het examen op papier. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde start met een campagne tegen drugs in het verkeer. Ze is vooral gericht op jonge bestuurders, want volgens recente cijfers rijdt 1 op de 8 wel eens onder invloed van drugs, zegt Werner de Dobbeleer.
3: 13% van de jonge bestuurders, en dan bedoel ik bestuurders tot de leeftijd van 35 jaar, dat die eigenlijk onverantwoorde risico's nemen, omdat zij dus zeggen dat zij wel eens het afgelopen jaar onder invloed van drugs hebben gereden. En dat betekent dan minder dan 1 uur na drugs te hebben gebruikt.
1: Donderdagnacht was er nog een ongeval in Herentals met een 17-jarige bestuurder die reed onder invloed van drugs en zonder rijbewijs. De Wereldgezondheidsorganisatie verhoogt de waarschuwing voor de ebola-uitbraak in Congo. Het virus verspreidt zich daar snel en dat is een zeer hoog risico, zegt topman Tedros Ghebreyesus.
4: We are now revising our risk assessment to very high at the national level, high at the regional level and low at global level.
1: Voor de regio is het risico dus hoog, in de rest van de wereld is het laag. Er zijn tijdens deze uitbraak al 177 mensen gestorven, vermoedelijk aan ebola. Ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk heeft vannacht een nieuwe versie van de raket Starship gelanceerd. Het was een onbemande testvlucht. Gisteren werd de lancering nog uitgesteld door een technisch probleem. En ook nu verliep het niet allemaal vlekkeloos. Er werkten onder andere maar 5 van de 6 motoren. De raket slaagde er wel in om zoals gepland neer te komen in de Stille Oceaan. Ze is ook ontworpen om alle onderdelen te kunnen hergebruiken. Vanochtend kans op wat wolken, daarna wordt het vooral een erg warme dag. 27 graden aan zee tot 31 in het binnenland. Ook morgen nog tot 30 graden met eventueel een lokale bui. Het blijft zonnig en warm tot en met dinsdag. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
6: Een heel goede morgen. De zon zal zich laten voelen vandaag met die warme temperaturen, maar toch blijven wij nog even bij de maan met dit lied aan de maan van Antonin Dvorak.

Antonin Dvorak voelde dat de sterren juist stonden. Hij speelde 9 jaar lang altviool in het Theater van Praag. Had daardoor heel wat operapartituren op zijn pupiter zien passeren. Kreeg daardoor veel inspiratie. En ja, nadat hij 4 symfonische gedichten had gecomponeerd, was het voor Dvorak tijd voor het grotere werk, voor een opera. En dat werd de opera Rusalka, op het Slavische sprookje over de waternimf Rusalka, die verliefd is op een prins op het platteland. Niet de beste match, want ja, de waternimf leeft in het water en de prins niet. Maar ze voelt zich toch verbonden met haar geliefde door de maan. Rusalka, hier was sopraan Renee Fleming in dit lied aan de maan met London Symphony Orchestra, dirigent Georg Scholti. En van een sprookje naar een film uit het jaar 2011. Een film van Steven Spielberg over de avonturen van Tintin en The Secret of the Unicorn. John Williams schreef daarvoor de soundtrack, onder andere dit werk voor viool en orkest. Hier met violiste Anne-Sophie Moeter.

Het moet een droom zijn die uitkomt wanneer je filmmuziek wordt uitgevoerd door een van de beste orkesten ter wereld. In 2020 kreeg John Williams de eer om het orkest zelf te dirigeren, de Wiener Philharmoniker. Het was zijn debuut daar op zijn 88 in de Muziekverein in Wenen. Een heel enthousiaste zaal voor natuurlijk ook violiste Anne-Sophie Mutter in hier The Duel. Een duel in dit geval tussen violisten en het orkest uit de soundtrack van John Williams voor The Adventures of Tintin, The Secret of the Unicorn. Komt uit John Williams' live album John Williams in Vienna. En dit is geen Brandenburgsconcerto van Bach, maar het is wel het openingsdeel uit een van Bach's cantates. Ja, dit noemen ze muzikale recyclage.

Het derde Brandenburgs concerto van Bach, dat schreef Bach 10 jaar eerder al in Weimar. Maar later zou hij die goede muziek nog eens hergebruiken, waarom niet? Als openingsdeel voor zijn kantate Ich liebe den Höchsten von ganzem Gemüte, geschreven als Thomaskantor in Leipzig voor tweede Pinksterdag. Hier hoorden we de muzikanten van Arcangelo onder leiding van dirigent Jonathan Cohen. En dit is Caroline Shaw.

Door dit werk leerde ik Caroline Shaw kennen. Dat was in 2019, ondertussen al 7 jaar geleden, met het album Orange op het label Nonesuch Records. En met op die plaat onder andere dit werk Orange Plan and Elevation. Hier een fantastische opname door het Attacca Quartet. Ze speelden de laatste 2 delen, delen 4 en 5 uit Orange Plan and Elevation. Straks, na 19:30, de krantencommentaren en zomerse temperaturen. Perfect voor het weer vandaag, want we gaan even richting Aranjuez in Spanje met een gitaarconcerto. U kunt al raden welk, denk ik, van Joaquín Rodrigo. Tot zo!

0: Het is 7:30, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Voor het tweede jaar op rij is er een record aantal kandidaten voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Voor arts zijn er bijvoorbeeld 12% meer deelnemers, bijna 7000. Dat is een teken van veel maatschappelijk engagement, zegt de examencommissie. Vorig jaar was er nog veel te doen over computerfraude, maar dit jaar is het examen op papier begin juli. De Wereldgezondheidsorganisatie verhoogt de waarschuwing voor de ebola-uitbraak in Congo. Het virus verspreidt zich snel en in Congo is het risico besmetting nu heel hoog, zegt de WHO. De kans dat het virus zich in de rest van de wereld verspreidt blijft wel klein. Tijdens de nieuwe ebola-uitbraak in Congo zijn er vermoedelijk al 177 mensen aan gestorven. Bij een gasontploffing in een steenkoolmijn in China zijn al meer dan 82 doden geteld. Er waren op het moment van de ontploffing 250 mijnwerkers ondergronds. Er is nog een reddingsoperatie aan de gang. Het weer vanochtend, kans op wat wolken, daarna een erg warme dag. We halen 27 graden aan zee en tot 31 in het binnenland. Ook morgen nog tot 30 graden met eventueel een lokale bui. Het blijft al zeker zonnig en warm tot en met dinsdag. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, de krantencommentaren.
2: De recente ongevallen met minderjarige bestuurders achter het stuur doen Dimitri Antonissen van het Laatste Nieuws stilstaan bij drugsgebruik onder de jongeren. Een politierechter spreekt van een tsunami van drugs in het verkeer. Het voorbije decennium is België opgeschoven naar een quasi-gedoogbeleid voor drugsgebruik. En zolang een overheid blundert met speekseltests en drugsboetes milder zijn dan een retributie voor een deelfiets, blijft het wachten op het volgende drama. Chris van Marsenille heeft het over Paul van Tichelt in Gazet van Antwerpen. Hij kondigde zijn vertrek aan uit het parlement en hij neemt afscheid van de politiek. Politici die de politiek verlaten, het is van alle tijden. Puur menselijk kun je begrip opbrengen voor van Tichelt, die meer een man van de daad dan van het woord is. Maar hij was wel verkozen. Zelfs als je begrip kunt opbrengen voor de persoonlijke overwegingen van Tichelt en de anderen, kun je niet anders dan vaststellen dat hun houding getuigt van weinig respect voor de kiezer. Bart Eekhout moet in de morgen toch even bekomen van die schaamteloze overstap van Paul van Tichelt naar de privé. Als voormalig minister van Justitie wordt van Tichelt baas bij de marktleider van de deurwaarders. Een sector die onder toezicht van justitie valt. Als minister van Justitie in de vorige regering overzag Paul van Tichelt een belangrijke hervorming van de deurwaarderij. Te veel bewindslui stappen te snel en te gretig door de draaideur naar privésectoren waarvoor ze politiek bevoegd zijn geweest. Dat zet de bijl in het vertrouwen in de politieke instellingen. Omdat het blijkbaar niet anders kan, moet het dus maar met een wettelijk verplichte ontluizing. We mogen verwachten van het parlement dat het daar nu snel werk van maakt, inclusief de oppositiepartij Anders. Dan zal deze onverkwikkelijke zaak toch nog iets goeds opgeleverd hebben. Karel Verhoeven schrijft in de Standaard over een van de grootste en meest onzichtbare geldstromen in ons land. Want we staan aan het begin van wat in België een erfenisgolf wordt. Van alles samen wel 1200 miljard tegen 2040. De overheid daarentegen erft slechts een berg schulden. In dat contrast zit een grote politieke omwenteling verborgen. Het zet de politieke keuzes over belastingen en begroting danig op scherp. Wie zijn inkomen uit arbeid haalt, gaat nauwelijks vooruit. Als je vermogen in de schoot geworpen krijgt, geniet je het dubbele voordeel ook nog fiscaal luw behandeld te worden. De ongelijkheid tussen wie erft en niet erft, wordt zo wel stuitend. Over enkele weken gaat het Europese Migratiepact in. Goed dat er een gezamenlijke aanpak komt, vindt Liliana Casagrande. Maar de vraag is of het ook iets gaat veranderen. Mensen die hun leven riskeren om hun land te verlaten, laten zich niet tegenhouden door een pact, schrijft ze in het Belang van Limburg. Ondanks al die pogingen om migratie te beperken en te controleren, is het toch vooral de geopolitieke situatie die mensen doet vluchten. Naar de ruimte dan en naar de beurs, voor de beursgang van Elon Musk's ruimtevaartbedrijf SpaceX. Die beursgang is zo waanzinnig ambitieus dat hij kant nog wal lijkt te raken, schrijft Peter de Grote in de Tijd. Het is eenvoudig om Elon Musk weg te zetten als een charlatan die opgezweepte beleggers nog wat geld uit hun zakken komt slaan om zijn megalomane dromen te financieren. Maar de kunst is om het genie niet samen met de zonden te begraven. Zijn donkere kant moet absoluut niet vergoelijkt worden, maar misschien zijn er essentiëlere kwesties. De vraag waar onze eigen intergalactische ondernemers gebleven zijn bijvoorbeeld. Waarom die tegenwoordig zo vaak uit de VS en China lijken te komen. En waarom we het zo moeilijk lijken te hebben om groots te dromen. Het is zaterdag 23 mei, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
0: Clara staat op met Sander de Keren.

Gitarist Paco de Lucia in het Adagio, het trage deel uit het Concierto d'Aranjuez van Joaquín Rodrigo, de Spaanse componist. Met een beetje verbeelding zien we bij deze muziek een zorgeloos zomerstafereel voor ons met die koninklijke tuinen van Aranjuez. Maar het echte verhaal is iets minder romantisch, want Rodrigo bezocht wel degelijk die tuinen van Aranjuez, maar dan wel in de wintermaanden. In januari 1933, samen met zijn vrouw tijdens hun huwelijksreis. Vanuit Madrid maakten ze dan met de trein een daguitstap naar Aranjuez. Maar de componist was duidelijk, het was een concerto over de mooie herinneringen aan die huwelijksreis. Een ode aan de liefde en ik denk ook wel een ode aan het oude Spanje. Op YouTube staan er trouwens video's waarin Rodrigo zelf dit adagio speelt aan de piano op de Spaanse televisie. Heel ontroerend om te zien.

Maurice Ravel op historische instrumenten en dan vooral op een Erard vleugelpiano uit 1882. Gebouwd dus toen Ravel 7 jaar was. En die mooie klank horen we bij het Linos Piano Trio, viool, cello en piano in hun versie van Le Tombeau de Couperin. Normaal voor piano solo, maar hier dus in een bewerking. En waarom kiezen tussen pianospelen en zingen als je het gewoon allebei kunt doen? Dat bewijst sopraan en pianiste Rachel Fenlon. Want voor de hele winterreizen van Schubert begeleidt ze zichzelf.

De Lindenbaum, het vijfde lied uit de Winterreizen van Franz Schubert door een muzikante met twee petjes op, pianiste en sopraan Rachel Fenlon. Straks nog wat lente met Beethoven na 8:00.

0: Encore che col partire van Cipriano de Rore is misschien wel het meest invloedrijke madrigaal aller tijden. Het gerenommeerde La Fonte Musica laat bij Bozzard horen hoe componisten als Lassus en Gabrieli ermee aan de slag gingen. En reikt bewerkingen aaneen tot een doorlopende suite. Op 2 juni bij Bozzard. Samen met Clara.
1: Het is 8 uur, goedemorgen, 14 nieuws met Sophie van der Donkt. Een record aantal jongeren is ingeschreven voor een toelatingsexamen voor arts. En het risico op een ebola-besmetting in Congo wordt nu heel hoog ingeschat. Voor het tweede jaar op rij is er een record aantal kandidaten voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Voor arts zijn er bijvoorbeeld 12% meer deelnemers, bijna 7000. Dat is zeker een goed signaal, zegt Jonas Brouwers, de voorzitter van de examencommissie.
2: Het lijkt er toch op dat studenten die zich inschrijven voor de examens wel duidelijk maatschappelijk geëngageerd zijn. We zien elk jaar een stijging van het aantal inschrijvingen. Maar het lijkt er zeker niet op dat er minder kandidaten geïnteresseerd zijn in deze opleidingen. Wat een goede zaak is, want we hebben tekorten op het terrein in bepaalde disciplines. En het is belangrijk dat de instroom op een niveau blijft dat die opleidingen kan vullen.
1: Het maximum aantal studenten voor de artsenopleidingen is wat verhoogd. Toch zullen er van de 7000 kandidaten voor geneeskunde minder dan 2000 mogen starten. Minder dan 1 op de 3 dus. Vorig jaar was er veel te doen over computerfraude, maar dit jaar is het examen op papier begin juli. De voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard wil zelf ondervraagd worden in het Brussels parlement. Dat laat hij weten in een mededeling. De man en schepen van de PS kwam in opspraak in een panoreportage. Hij zou zijn functie misbruiken om mensen voorrang te geven op hun sociale woning. Het parket startte al met een onderzoek en mogelijk komt er ook een parlementaire onderzoekscommissie over de zaak. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde start met een campagne tegen drugs in het verkeer. Ze is vooral gericht op jonge bestuurders, want volgens recente cijfers rijdt 1 op de 8 wel eens onder invloed van drugs, zegt Werner de Dobbeleer.
3: 13% van de jonge bestuurders, en dan bedoel ik bestuurders tot de leeftijd van 35 jaar, dat die eigenlijk onverantwoorde risico's nemen, omdat zij dus zeggen dat zij wel eens het afgelopen jaar onder invloed van drugs hebben gereden. En dat betekent dan minder dan 1 uur na drugs te hebben gebruikt.
1: Donderdagnacht nog was er een ongeval in Herentals met een 17-jarige bestuurder die reed onder invloed van drugs en zonder rijbewijs. De NMBS legt dit weekend extra treinen in naar de kust. Vandaag, morgen en maandag rijden er telkens 24 treinen meer van en naar Oostende en Blankenbergen. Wie naar de kust wil, checkt het best de NMBS-app, want het kan erg druk worden. Bij een gasontploffing in een steenkoolmijn in China zijn al zeker 82 doden geteld. 9 mensen zijn nog vermist. Er waren op het moment van de ontploffing 250 mijnwerkers ondergronds. Op dit moment is de reddingsoperatie nog aan de gang. De Wereldgezondheidsorganisatie verhoogt de waarschuwing voor de ebola-uitbraak in het oosten van Congo. Er worden ook meer en meer maatregelen genomen om de ziekte in te dijken. Katrien van der Schoot, is dit een nieuwe fase?
4: Zo lijkt het wel. Het gevaarlijke virus is pas enkele weken vastgesteld. Na enkele weken beter in het noordoosten van Congo. En het verspreidt zich snel. Daarom heeft de Wereldgezondheidsorganisatie het risico verhoogd. Van hoog naar zeer hoog in Congo zelf. En naar hoog in de regio. Dus Oeganda en Rwanda bijvoorbeeld. Op wereldvlak blijft het risico laag, zegt topman Tedros Ghebreyesus.
5: We are now revising our risk assessment to very high at the national level. High at the regional level and low at global level.
4: Er zijn nu bijna 180 doden en 750 verdachte gevallen, maar dat kunnen er veel meer zijn, denkt de WHO.
1: Wat proberen ze eraan te doen?
4: Ja, maatregelen nemen is niet eenvoudig, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied aan de grens tussen Congo, Oeganda en Rwanda. Het is er dus gevaarlijk en ziekenhuizen hebben haast geen personeel of medicijnen. Voorlopig is er plaatselijk een verbod op dodenwakens, massabijeenkomsten en er zijn ook een aantal transportbeperkingen, maar er komen stilaan meer geld en middelen vanuit het buitenland, onder meer van de EU. Begin volgende week vertrekt een eerste hulpvlucht vanuit Luik.
1: Dankjewel, Katrien. Ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk heeft vannacht een nieuwe versie van de raket Starship gelanceerd. Het was een onbemande testvlucht. Gisteren werd de lancering nog uitgesteld door een technisch probleem en ook nu verliep het niet allemaal vlekkeloos. Er werkten onder andere maar 5 van de 6 motoren. De raket slaagde er wel in om zoals gepland neer te komen in de Stille Oceaan. Ze is ook ontworpen om alle onderdelen te kunnen hergebruiken. De nieuwe film van regisseur Lucas Dont, Coward, heeft een eerste prijs gewonnen op het filmfestival van Cannes. Coward kreeg de Prix du Cinéma Positif voor hoopgevende films die een positieve verandering aanmoedigen. De film speelt zich af in de Eerste Wereldoorlog en gaat over een beginnende liefde tussen 2 militairen. Coward maakt ook nog kans op de hoofdprijs in Cannes, de Gouden Palm, die vanavond uitgereikt wordt. Voetbalclub RWDM Brussels krijgt geen licentie om volgend seizoen profvoetbal te spelen. Het speelde dit jaar in tweede klasse, maar door financiële problemen kreeg het ook in beroep geen toestemming meer om daar te blijven. Dat betekent dat Club Next, de belofteploeg van Club Brugge, toch niet degradeert en in de plaats van RWDM in tweede klasse blijft. RWDM zakt naar de eerste amateurafdeling. Eerst nog kans op wat wolken, daarna zon en een erg warme dag. We halen 27 graden aan zee en 31 in het binnenland. Ook morgen nog tot 30 graden met eventueel een lokale bui. Blijft zonnig en warm tot en met dinsdag. Vooraan zat het recordaantal inschrijvingen voor de toelatingsexamens in de artsenopleidingen. Er willen bijna 7000 studenten meedoen aan het examen geneeskunde. 12% meer dan vorig jaar. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
6: Goedemorgen, lente in de lucht en ook hier op Clara. Pianist Julien Liber, violist Lorenzo Gatto in die lentesonate, de Frühlingssonate van Beethoven.

Violist Lorenzo Gatto, Julien Libera aan de piano. In de finale een speels leuk rondo, een fris rondo uit de vijfde sonate van Ludwig van Beethoven. De sonate voor viool en piano kennen we vandaag als de Frühlingssonate, die nummer 5. En vandaag moet ik eigenlijk ook iets anders van Beethoven laten horen, want het is vandaag 23 mei en dat is de dag van de première van Beethoven, zijn eerste en enige opera, Fidelio, over de vrouw Leonore, die zich vermomt als man onder de naam Fidelio, om zo bij haar man Florestan te kunnen zijn, want hij zit onschuldig in de gevangenis. Oorspronkelijk heette die opera Leonore, die ging in première in 1805 in Wenen, maar de première was niet goed. Dus Beethoven liet de partituur even liggen, maakte een paar aanpassingen en 10 jaar later probeerde hij het nog een keer, nu met een andere naam, niet Leonore, maar Fidelio. En die première die was ook al beter op 23 mei in het jaar 1814. Het verhaal begint met een van de bewakers in de gevangenis die aan zijn vriendin vraagt wanneer ze nu eindelijk gaan trouwen. Maar zij geeft toe dat ze ondertussen verliefd is geworden op Fidelio, die dus eigenlijk de als man vermomde vrouw Leonore is.

Het klinkt misschien als een liefdesduet, maar eigenlijk zitten ze hier in een kleine break-up. De relatie tussen Marceline en Jacquino loopt misschien wel op zijn einde, omdat Marceline verliefd is geworden op Fidelio. Horen we hier in de gelijknamige opera Fidelio van Ludwig van Beethoven. Première was op 23 mei vandaag dus, maar in het jaar 1814 in het Kärntner Tortheater in Wenen. Een theater dat nu niet meer bestaat. Het werd met de grond gelijk gemaakt om plaats te maken voor onder andere de Weense opera. En het theater zou in de buurt gestaan hebben waar nu Hotel Zacher is. Van die Zachertorte natuurlijk. En deze componist maakte trouwens van de opera Fidelio een arrangement voor piano op vraag van een uitgever in Wenen. Hij was een jonge knaap van in de 20. Hij was een gigantische fan van Beethoven, want ze scheelde denk ik 27 jaar of zo. En hij was ook zelf een ongelooflijke pianist. Hij schreef 8 pianoconcerto's. Ik heb het over Ignaz Moscheles. Dit is van hem de tweede sonate voor cello en piano.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Clara Live.

Ramon Gaffé aan de piano, nee, op cello, en Elisaveta Blumina aan de piano, zo is het, in deze ballade voor cello en piano van Ignaz Moscheles uit zijn tweede sonate voor cello en piano. We vieren trouwens vandaag de verjaardag van Ignaz Moscheles. Hij werd geboren in Praag op 23 mei in het jaar 1794. Hij was een heel belangrijk figuur, ook voor het leven van Beethoven, want Moscheles regelde blijkbaar een samenwerking tussen Beethoven en de Philharmonic Society in Londen om bij Beethoven een nieuw werk te bestellen. En dat werd de 10e symfonie op het einde van Beethoven zijn leven. En hij promote ook de muziek van Beethoven in Londen door heel wat pianosonaten daar in de première te spelen. En later in zijn leven gaf Moscheles ook les aan het conservatorium in Leipzig. Hij werd daar uitgenodigd door zijn leerling en goede vriend Felix Mendelssohn om daar docent piano te worden. En ja, kijk, tot 8:30 horen we nog muziek van een Engelse componist die in Leipzig nog pianoles kreeg van Ignaz Moscheles. Zijn naam is Arthur Sullivan.

is 8:30, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Er waren nog nooit zoveel studenten ingeschreven voor de toelatingsproeven voor arts, tandarts of dierenarts. Voor het tweede jaar op rij is het record verbroken. Alles samen doen er 8500 mensen mee aan één of meer proeven. De meeste deelnemers zijn er voor het examen geneeskunde, bijna 7000, ofwel 12% meer dan vorig jaar. De examens worden begin juli afgenomen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het risico op een ebola-besmetting in Congo van hoog naar zeer hoog gebracht. Maatregelen nemen is moeilijk, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied. Vanuit het buitenland wordt wel meer en meer geld en hulp aangeboden. Er zijn nu al bijna 180 doden, vermoedelijk door ebola. Het risico dat de ziekte ook elders in de wereld uitbreekt, blijft klein. De nieuwe film van regisseur Lucas Dont, Coward, heeft de Prix du Cinéma positief gewonnen op het filmfestival van Cannes. Dat is een prijs voor films die een positieve verandering aanmoedigen. Coward gaat over de liefde tussen twee militairen in de Eerste Wereldoorlog. Hij maakt vanavond ook nog kans op de hoofdprijs, de Gouden Palm. Eerst nog kans op wat wolken, daarna zon en een erg warme dag. We halen 27 graden aan zee en 31 in het binnenland. Ook morgen nog tot 30 graden met eventueel een lokale bui. Het blijft zonnig en warm tot en met dinsdag. Meer in de app van VRT Nieuws. Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.

Take 5 met het Dave Brubeck Quartet en onder andere alt-saxofonist Paul Desmond. En we blijven bij de alt-saxofoon met Claude Debussy, want in het jaar 1901 kreeg Debussy de vraag vanuit Boston van een Amerikaanse amateur-saxofoniste en mecenas Elise Hall om voor haar een nieuw werk te componeren voor saxofoon. Dat had ze in totaal aan 22 componisten gevraagd, onder wie ook aan Claude Debussy. En het was een mooie opdracht, want Debussy werd op voorhand al uitbetaald, maar ja, uiteindelijk ging het leven verder, de jaren verstreken en uiteindelijk kwam er van dat werk niets in huis. Debussy bleef het maar uitstellen en had het geld toch al gekregen. Tot wanneer, 2 jaar later in Parijs, hij plots te horen kreeg dat Elise Hall, die vrouw uit Boston, dat ze in Parijs was en dat ze Debussy zou opzoeken. Uiteindelijk verzon Debussy een leugen om bestwil en zei hij dat het werk bijna klaar was, dat hij nog een kleine 50 maten moest schrijven, dat het bijna klaar was, maar eigenlijk stond er nog geen noot op papier. Het is een heel verhaal, want uiteindelijk heeft het nog 10 jaar geduurd na die vraag. Schreef Debussy dan toch een versie voor alt-saxofoon en piano, heeft hij die versie opgestuurd naar Boston. En de eerste versie voor saxofoon en volledig orkest, de oorspronkelijke vraag, die kwam er pas na Debussy zijn dood. Dit is die Rhapsodie voor alt-saxofoon en orkest.

London Symphony Orchestra dirigent Yuri Simonov met Theodore Kerkezos op altsaxofoon in deze rhapsodie voor altsaxofoon en orkest van Claude Debussy. Nog een, nogal een verborgen pareltje, mag ik wel zeggen. En daar had Debussy ook zijn redenen voor, want blijkbaar was deze rhapsodie een soort studie, een oefening voor zijn orkestmuziek voor La Mer. En uit schrik dat het met La Mer vergeleken zou worden, wou Debussy deze muziek toch zo weinig mogelijk publiek maken. Uiteindelijk was de première op 14 mei in het jaar 1919 in Parijs. Helaas niet gespeeld door de Amerikaanse saxofoniste die het werk bestelde, Elise Hall. Zij heeft deze rhapsodie nooit uitgevoerd.

En dat waren de stemmen van het Pembroke College. Studenten uit een van die vele colleges in Cambridge. Zelfs zoveel colleges daar fantastische koren hebben. Hun dirigent voor Pembroke College was lange tijd organiste Anna Lapwood. Zij focust nu volledig op haar orgelcarrière. Maar ze heeft een paar mooie albums opgenomen met Pembroke College. Onder andere de plaat All Things Are Quite Silent. Met daarop ook dit Agnus Dei van Imogen Holst. Nu nog even Paul Odet op luid tot 9 uur. Straks een concerto voor altviool van William Walton.

0: is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Er waren nog nooit zoveel studenten ingeschreven voor de toelatingsproeven voor arts, tandarts of dierenarts. Alles samen doen er bijna 8500 mensen mee aan één of meer examens. En voor elk examen zijn er 10-15% meer deelnemers. Dat is belangrijk, want er zijn artsen tekort, zegt Jonas Brouwers, de voorzitter van de examencommissie.
1: We zien ook dat we meer plaatsen toegestaan krijgen dit jaar van de Vlaamse regering om toe te laten tot de opleiding. Het lijkt er toch op dat de studenten die zich inschrijven voor de examens wel duidelijk maatschappelijk geëngageerd zijn. Wat een goede zaak is, want we hebben tekorten op het terrein in bepaalde disciplines.
0: De examens worden begin juli afgenomen op één centrale plaats, Brussels Expo, en op papier. Dat is beslist na de commotie over mogelijke computerfraude vorig jaar. De levering van nieuwe oorlogsschepen voor de Belgische marine heeft veel vertraging opgelopen. Er zijn 2 nieuwe fregatten besteld in Nederland, maar de bouw daarvan duurt langer dan verwacht. Jens Fransen legt uit wat het probleem is.
2: Wel, de Belgische marine heeft vandaag de dag 2 fregatten. Dat zijn marineschepen, oorlogsschepen, en die zijn helemaal verouderd. Hè. We kochten die jaren geleden al tweedehands van Nederland aan. Bedoeling was dat er nu nieuwe schepen worden aangekocht. En die zouden geleverd moeten worden volgend jaar al in 2027. Maar dat project, samen met Nederland, heeft waanzinnig veel vertraging opgelopen. Waarom? Ja, aanvankelijk had België eigenlijk niet voldoende geld, want Defensie moest besparen. Dan was er oneenigheid tussen België en Nederland over hoe die nieuwe schepen er moesten gaan uitzien en wat die allemaal zouden moeten gaan kunnen. En tenslotte blijkt de Nederlandse industrie ook nog eens heel veel vertraging te krijgen, want die zijn het een stuk verleerd om dat soort complexe, moeilijke schepen te gaan bouwen. Kortom, het eerste schip voor België zou pas in 2034, als alles goed gaat, kunnen geleverd worden. Maar de oude schepen kunnen eigenlijk niet tot zo lang mee. Met andere woorden, ons land dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen of fregatten te vallen.
0: Bij een gasontploffing in een steenkoolmijn in China zijn er nu al 90 doden gemeld. Op het moment van de ontploffing waren er bijna 250 mijnwerkers ondergronds. Er zijn nog reddingsoperaties aan de gang. President Xi wil zo snel mogelijk onderzoeken wat de oorzaak van de ramp is. China is de grootste verbruiker van steenkool in de wereld. De Wereldgezondheidsorganisatie verhoogt de waarschuwing voor de ebola-uitbraak in het oosten van Congo. Er worden ook meer en meer maatregelen genomen om de ziekte in te dijken. Katrien van der Schoot, dit lijkt een nieuwe fase.
3: Zeker wel, want het virus verspreidt zich snel en er zijn zeker meer dan de nu bekende 750 verdachte gevallen en 180 doden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. En daarom heeft ze het risico verhoogd van hoog naar zeer hoog in Congo zelf en naar hoog in de regio, dus Oeganda en Rwanda bijvoorbeeld. Op wereldvlak blijft het risico laag, zegt topman Tedros Ghebreyesus.
4: We are now revising our risk assessment to very high at the national level, high at the regional level, and low at global level.
0: Hoe proberen ze de uitbraak aan te pakken?
3: Maatregelen nemen is niet eenvoudig, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied met dus geen duidelijke overheid. Het is er gevaarlijk en ziekenhuizen hebben haast geen personeel meer of medicijnen. Voorlopig is er plaatselijk een verbod op dodenwakens, op massabijeenkomsten en er zijn ook een aantal transportbeperkingen. Stilaan komt er ook meer geld en komen er meer middelen vanuit het buitenland, onder meer van de EU. Begin volgende week vertrekt een eerste hulpvlucht vanuit Luik.
0: Dankjewel, Katrien. De film Coward van regisseur Lucas Dont heeft op het Festival van Cannes de Prix du Cinéma Positief gewonnen voor hoopgevende films die een positieve verandering aanmoedigen. Coward gaat over de liefde tussen 2 militairen in de Eerste Wereldoorlog. Hij maakt vanavond ook nog kans op de hoofdprijs, de Gouden Palm. Voetbalclub RWDM Brussels krijgt geen licentie om volgend seizoen profvoetbal te spelen. Het speelde dit jaar in tweede klasse, maar door financiële problemen kreeg het ook in beroep geen toestemming meer om daar te blijven. Dat betekent dat Club Next, de belofteploeg van Club Brugge, toch niet degradeert en in de plaats van RWDM in tweede klasse blijft. RWDM zakt naar de eerste amateurafdeling. Het wordt een dag met heel veel zon, erg warm ook. We halen 27 graden aan zee en 31 in het binnenland. Ook morgen nog tot 30 graden met eventueel een lokale bui. Het blijft zonnig en warm, al zeker tot en met dinsdag. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: krantencommentaren.
6: De recente ongevallen met minderjarige bestuurders achter het stuur doen Dimitri Antonissen van het laatste nieuws stilstaan bij drugsgebruik onder de jongeren. Een politierechter spreekt van een tsunami van drugs in het verkeer. Het voorbije decennium is België opgeschoven naar een quasi-gedoogbeleid voor drugsgebruik. En zolang een overheid blundert met speekseltests en drugsboetes milder zijn dan een retributie voor een deelfiets, blijft het wachten op het volgende drama. Chris van Marsenille heeft het over Paul van Tichelt in Gazet van Antwerpen. Hij kondigde zijn vertrek aan uit het parlement en hij neemt afscheid van de politiek. Politici die de politiek verlaten, het is van alle tijden. Puur menselijk kun je begrip opbrengen voor Van Tichelt, die meer een man van de daad dan van het woord is. Maar hij was wel verkozen. Zelfs als je begrip kunt opbrengen voor de persoonlijke overwegingen van Van Tichelt en de anderen, kun je niet anders dan vaststellen dat hun houding getuigt van weinig respect voor de kiezer. Bart Eekhout moet in de morgen toch even bekomen van die schaamteloze overstap van Paul van Tichelt naar de privé. Als voormalig minister van Justitie wordt Van Tichelt baas bij de marktleider van de deurwaarders. Een sector die onder toezicht van justitie valt. Als minister van Justitie in de vorige regering overzag Paul van Tichelt een belangrijke hervorming van de deurwaarderij. Te veel bewindslui stappen te snel en te gretig door de draaideur naar privésectoren waarvoor ze politiek bevoegd zijn geweest. Dat zet de bijl in het vertrouwen in de politieke instellingen. Omdat het blijkbaar niet anders kan, moet het dus maar met een wettelijk verplichte ontluizing. We mogen verwachten van het parlement dat het daar nu snel werk van maakt. Inclusief de oppositiepartij Anders. Dan zal deze onverkwikkelijke zaak toch nog iets goeds opgeleverd hebben. Karel Verhoeven schrijft in de Standaard over een van de grootste en meest onzichtbare geldstromen in ons land. Want we staan aan het begin van wat in België een erfenisgolf wordt. Van alles samen wel 1200 miljard tegen 2040. De overheid daarentegen erft slechts een berg schulden. In dat contrast zit een grote politieke omwenteling verborgen. Het zet de politieke keuzes over belastingen en begroting danig op scherp. Wie zijn inkomen uit arbeid haalt, gaat nauwelijks vooruit. Als je vermogen in de schoot geworpen krijgt, geniet je het dubbele voordeel ook nog fiscaal luw behandeld te worden. De ongelijkheid tussen wie erft en niet erft, wordt zo wel stuitend. Over enkele weken gaat het Europese Migratiepact in. Goed dat er een gezamenlijke aanpak komt, vindt Liliana Casagrande. Maar de vraag is of het ook iets gaat veranderen. Mensen die hun leven riskeren om hun land te verlaten, laten zich niet tegenhouden door een pact, schrijft ze in het Belang van Limburg. Ondanks al die pogingen om migratie te beperken en te controleren, is het toch vooral de geopolitieke situatie die mensen doet vluchten. Naar de ruimte dan en naar de beurs, voor de beursgang van Elon Musk's ruimtevaartbedrijf SpaceX. Die beursgang is zo waanzinnig ambitieus dat hij kant nog wal lijkt te raken, schrijft Peter de Grote in de Tijd. Het is eenvoudig om Elon Musk weg te zetten als een charlatan die opgezweepte beleggers nog wat geld uit hun zakken komt slaan om zijn megalomane dromen te financieren. Maar de kunst is om het genie niet samen met de zonden te begraven. Zijn donkere kant moet absoluut niet vergoelijkt worden, maar misschien zijn er essentiëlere kwesties. De vraag waar onze eigen intergalactische ondernemers gebleven zijn bijvoorbeeld. Waarom die tegenwoordig zo vaak uit de VS en China lijken te komen. En waarom we het zo moeilijk lijken te hebben om groots te dromen. Het is zaterdag 23 mei, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
5: Clara staat op. Met Sander de Keren.
7: Goedemorgen, we staan even op alsof het 1929 is. Op het podium in Queen's Hall in Londen staat Paul Hindemith, die kennen we als componist, maar hij was ook een enorm getalenteerde alt-violist. En hij speelde de première van dit concerto voor alt-viool en orkest van William Walton.

Violist Maxim Vengerov. Voor zijn album in 2003 speelde hij eerst het vioolconcerto van Benjamin Britten. En daarna nam hij de altviool voor dit concerto van William Walton. Samen met London Symphony Orchestra hier en dirigent Mstislav Rostropovich in dat levendige tweede deel. Justin Taylor, die heeft een zwak voor klavierinstrumenten, want soms speelt hij klavecimbal. Gisteren heeft hij trouwens een nieuw album uitgebracht met heel wat interessante muziek voor klavecimbal van onder andere Goretzky. Maar Justin Taylor die kruipt ook graag achter bijzondere historische piano's, zoals achter een Pianino Pleyel uit 1839. Pianino, dat is een kleine Pleyel piano, een kleine buffet piano van 6,5 octaaf. Met een ongelooflijke zachte klank. En het is de perfecte piano voor deze prelude nummer 15, de regendruppelprelude.

Wanneer de luide dramatische passages op een manier nog altijd heel zacht klinken. Dat krijg je als je die regendruppel prelude nummer 15 van Chopin op een kleine pleyel piano speelt, zoals Justin Taylor hier deed. Het is een buffetmodel uit 1839 en Chopin componeerde zijn 24 preludes naar het voorbeeld van de preludes van Bach. En met een kopie van dat zwoortempereerde klavier van Bach trok Chopin naar Mallorca om er de winter door te brengen in 1838 met zijn vriendin George Sand en haar kinderen. En uiteindelijk konden ze overnachting vinden in een klooster in Valdemossa. En na maanden wachten werd ook vanuit Parijs een piano opgestuurd. En die bleef blijkbaar wekenlang vastzitten bij de douane in Marseille voor die piano op de boot kon. Maar uiteindelijk kon Chopin toch piano spelen in dat klooster. Hij moest heel lang wachten, maar toch. Hij kon al een beetje nadenken over wat hij zou schrijven. En voilà, daar schreef hij zijn 24 preludes, onder andere de regendruppelprelude. Weinig regendruppels vandaag, maar wel zomerse temperaturen, dus dan is dit wel op zijn plaats. De zomer uit de vier seizoenen van Vivaldi, hier in de herwerkte versie van Max Richter. Violist, solist is Nicolas Dupont, samen met het Leuvense ensemble Athanérès. Goedemorgen.

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die je straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival.
1: Update voltooid.
0: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
2: Bij VAR krijgt je merk
3: meer aandacht.
4: Meer merk?
2: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
5: Clara, live.

De vier seizoenen van Antonio Vivaldi, Max Richter gaf er een nieuwe twist aan door ze te herwerken. Een meesterlijke manier van het betere knip- en plakwerk, waardoor die seizoenen een nieuwe muzikale betekenis kregen met de Four Seasons Recomposed. Elk seizoen is een vioolconcerto van Vivaldi dat bestaat uit drie delen, snel, traag, snel. Zoals ook hier te horen, dit concerto voorbij de zomer met violist Nicolas Dupont en het Athanérès Ensemble. En dit is nog eens onze eerste twintiger die u dit seizoen leerde kennen. Haar concert in de Toetsstudio op VRT kunt u trouwens nog steeds bekijken, ontdekken op VRT Max. Jazzzangeres Adinda Hertmans. MUZIEK

Dankjewel voor deze ideale weekendmuziek, jazzzangeres Adinda Hertmans en haar nummer Feel. Adinda beet dit seizoen de spits af zoals de eerste van de 10 twintigers, een nieuwe lichting muzikanten van in de 20 hier op Clara. En deze Italiaan was dan weer een jonge veertiger toen hij zijn Maria Vespers componeerde voor de San Marco Basiliek in Venetië, Claudio Monteverdi.

0: Ondertussen zijn de nieuwe concertseizoenen ook al bekend. In de brochure van Bozzaro in Brussel bijvoorbeeld staan zij ertussen. Het ensemble Pygmalion met hun dirigent Raphaël Pichon. Volgend jaar in februari 2027 komen ze naar Bozzaro met Duitse en Italiaanse vocale muziek. Onder andere van Claudio Monteverdi. Dit waren de Maria Vespers van Monteverdi met daaruit het tweede deel, het Dixit Dominus. Het is weekend, dus dat betekent...
1: Clara staat op met Sander de Kerer.
0: Weer tijd voor onze nieuwe aflevering van onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek te beluisteren op VRT Max. Clara de Dekker en ik gaan voor onze nieuwe aflevering richting de Renaissance in Italië met vocale muziek uit de 16e eeuw van Carlo Gesualdo. Zijn muziek is ontroerend mooi en wringt langs alle kanten op een typische Gesualdo manier. Maar het persoonlijk leven van Gesualdo was een pak minder mooi, om het zacht uit te drukken.
2: Dit is ook de enige componist die ik ken die een moord op zijn geweten heeft. Zelfs twee.
0: Ja, maar hoe zat dat dan? Want wat weten we daarover?
2: Niet zo heel veel. We weten dat Carlo Gesualdo was de zoon van de prins van Venosa in Italië. Mm-hmm. Toen zijn broer stierf, werd hij plots de enige erfgenaam. Dus hij moest trouwen om voor het nageslacht te zorgen. En er werd voor hem een bruid gekozen. Dat werd zijn nicht, Maria d'Avalos, die ondertussen al twee keer weduwe ook was geworden. Dus sowieso al geen gemakkelijke situatie. Ze trouwden in 1586, maar 4 jaar later ontdekte Carlo Gesualdo dat zijn vrouw een affaire had met een hertog. Een zekere Fabrizio was dat.
0: Okay.
2: Hij had alleen geen bewijzen, dus op een avond zei hij tegen zijn vrouw dat hij ging jagen, maar hij keerde veel sneller terug dan gepland. En toen heeft hij hen op heterdaad betrapt. Ja, want toen hij thuis kwam, lagen ze samen in zijn bed. En, dat weten we.
0: Ja. En toen heeft hij hen dus iets aangedaan.
2: Ja, toen heeft hij hen vermoord. Hij zal wellicht ook wel wat hulp hebben gekregen, Gesualdo.
0: Oei.
2: Van zijn bediende, ja? Ja, wordt gezegd. Er wordt ook gezegd dat hij ze allebei aan zijn zwaard heeft geregen. Dus wel echt gewoon een gruwelijk beeld.

De stemmen van Collegium Vocale Gent en dirigent Philip Herrewegen in Belta Poike Tassenti, Liefde nu je mij verlaat. Een van de veel ontroerende madrigalen is het van Carlo Gesualdo. Hij schreef 6 boeken vol madrigalen. Het was een beetje de popmuziek uit de 16e eeuw, want madrigalen waren liederen over liefde, verlies, dood, over het leven. Op Italiaanse poëzie, dus een pak beter verstaanbaar dan religieuze teksten in het kerklatijn. Dus Italiaanse liederen waren toen madrigalen en het was muziek over het leven. U ontdekt alles over die muziek van Carlo Gesualdo in de nieuwste aflevering van onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek, te beluisteren op VRT Max. En nu nog wat zomerse zon met die Italiaanse symfonie van Felix Mendelssohn. Tot 10 uur. Maak er nog een mooie zonnige zaterdag van. Ik ging bijna zondag zeggen, maar dat is voor morgen. Morgen ben ik er weer vanaf 7 uur met de nieuwe Clara staat op. Blijf bij ons, ook vandaag.

0: is 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dookt. De verkoop van tweedehands elektrische auto's in ons land blijft stijgen. In april lag de verkoop 66% hoger dan een jaar eerder, goed voor zo'n 3.900 wagens. De tweedehands elektrische auto's maken nog altijd maar 6% van de totale markt uit, maar het wordt wel interessanter, zegt expert Olivier Gréant van Decra, een bedrijf dat tweedehands auto's keurt.
1: Je hebt de algemene economische situatie waarbij dat diesel en benzine natuurlijk hoog zijn. Dus de reële kostprijs om elektrisch te rijden is voordeliger geworden. En daarnaast zien we ook dat er best wel wat aanbod is van die elektrische voertuigen die nu uit leasing op de tweedehandsmarkt komen, wat dat de prijs doet drukken.
0: Er waren nog nooit zoveel studenten ingeschreven voor de toelatingsproeven voor arts, tandarts of dierenarts. Alles samen doen er 8500 mensen mee aan één of meer proeven. Voor de drie examens zijn er telkens 10-15% meer deelnemers. De examens worden begin juli afgenomen. De levering van nieuwe oorlogsschepen voor de Belgische marine heeft veel vertraging opgelopen. Er zijn twee nieuwe fregatten besteld in Nederland, maar de bouw daarvan duurt langer dan verwacht. De geplande levering volgend jaar wordt al zeker niet gehaald, zegt Jens Fransen.
2: Waarom? Aanvankelijk had België eigenlijk niet voldoende geld, want Defensie moest besparen. Dan was er oneenigheid tussen België en Nederland over hoe die nieuwe schepen er moesten gaan uitzien en wat die allemaal zouden moeten gaan kunnen. En tenslotte blijkt de Nederlandse industrie ook nog eens heel veel vertraging te krijgen, want die zijn het een stuk verleerd om dat soort complexe, moeilijke schepen te gaan bouwen. Kortom, het eerste schip voor België zou pas in 2034, als alles goed gaat, kunnen geleverd worden. Maar de oude schepen kunnen eigenlijk niet tot zo lang mee. Met andere woorden, ons land dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen of fregatten te vallen.
0: De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het risico op een ebola-besmetting in Congo van hoog naar zeer hoog gebracht. Maatregelen nemen is moeilijk, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied. Vanuit het buitenland wordt wel meer en meer geld en hulp aangeboden. Er zijn nu al bijna 180 doden, vermoedelijk door ebola. Het risico dat ebola ook elders in de wereld uitbreekt, blijft klein. De Europese Unie en Mexico hebben een nieuw handelsakkoord ondertekend. De heffingen worden in beide richtingen grotendeels geschrapt. Dat betekent dat Mexicaanse kip of avocado's goedkoper naar Europa kunnen komen. En omgekeerd kunnen Europese landen bijvoorbeeld goedkoper machines of auto-onderdelen naar Mexico exporteren. De EU en Mexico halen de banden aan op het moment dat de handelsrelaties met de VS moeilijk verlopen door het beleid van president Trump. Een zonnige en erg warme dag. We halen 27 graden aan zee en 31 in het binnenland. Ook morgen nog tot 30 graden met eventueel een lokale bui. Het blijft zonnig en warm tot en met dinsdag. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. De liefhebber met Katelijne Boon.
4: Goedemorgen, heel fijn dat u luistert. Volgende maandag start de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. En dan kan u Clara de Dekker en mezelf elke avond beluisteren via Clara of bekijken op Canvas en VRT Max. Maar voor de liefhebber van vandaag heb ik nog eens de uitzending met Her Zeele bovengehaald. Hij was vorig jaar te gast op 22 maart en zorgde voor twee wervelende uurtjes vol weetjes, verhalen en muzikale ontdekkingen. Veel luisterplezier verzekerd. De liefhebber.
5: Een heel goeiemorgen. Ja, het is zaterdag, dus dat is tijd voor de liefhebber. En ik heb recht tegenover mij een zonnige mens zitten, namelijk Her Zeele. Peter van Her Zeele, zo heet hij officieel, maar iedereen kent hem natuurlijk al jarenlang, decennia lang, als Her Zeele. De veel talentige mens die zowel schildert, tekent, vader is van Cowboy Henk. Kortom, een mediafiguur. En die zit hier vandaag om het te hebben over de muziek in zijn leven. Van harte welkom, Peter.
6: Heel graag, hartelijk dank, Katelijne.
5: Heel fijn.
6: Dank u om mij te ontvangen. Ja. Ja. Het is een tijdje geleden ook. Hè?
5: Het is heel lang geleden. Ja. Het is van 2000. toen De Liefhebber nog niet bestond.
6: Ah, ja, okay, ja.
5: En De Ambassadeurs een programma was waar je op de middag in de week kon komen vertellen. Maar we hebben hier stevig aan gewerkt. Ik denk dat 2 uren amper genoeg zullen zijn om alles te bespreken. Want natuurlijk...
6: Ik ben een groot liefhebber van muziek. Hè.
5: Zo is dat.
6: Ja,
5: en
6: enorm.
5: Bovendien ook
6: Meloman,
5: nog pianostemmer, ja. Pianoverzamelaar. Ja. Ik denk de grootste pianoverzameling ter wereld.
6: Ik heb 300 piano's, maar misschien 200 vroege Belgische piano's. En dan toch een paar absolute topstukken. Daar gaan we het misschien over hebben. Hè?
5: Gaan we het zeker over hebben. Maar we gaan beginnen met de oudste herinneringen. En daarvoor gaan we terug naar dat warme gezin, mag ik toch wel zeggen, waarin je geboren werd.
6: Absoluut, in Torhout. Dus mijn vader was van Nevelen, mijn moeder van Torhout. Mijn ouders zijn getrouwd in Sint-Enijs-Westrem en daar hebben ze ook even gewoond. En toen hebben ze toch beslist om naar Torhout te komen wonen. Wat dan voor mijn vader vreemd was. Maar mijn moeder had een heel bijzonder levensverhaal. Zal ik dat nu al uit de doeken doen, eventjes?
5: Of? Eventueel, want we gaan wel met muziek beginnen die zij blijkbaar speelde thuis.
6: Inderdaad, we hadden thuis een piano staan. Dat was een rechtopstaande piano, gekocht bij Palink in Torhout. Dat was een pianobouwer. Ik heb 2 piano's van Palink. We hebben die man dus gekend. En mijn moeder kocht een piano, goede piano die hij gerestaureerd had, maar dat bleek achteraf, ben ik dan organoloog geworden, dat bleek eigenlijk een Henri Hertz te zijn van 1853. Rechtsnarig, parallelsnarig, met een houten kader, maar die hield perfect stemming. Was een fantastisch piano en wij hebben daar als zotten op gespeeld, mijn broer en ik vooral. En daardoor begint de piano dan wel zeer goed te klinken op den duur. Mm-hmm. Was eigenlijk een fantastisch instrument.
5: Piano heeft oefening nodig.
6: Ja, alle instrumenten moeten bespeeld worden. Inderdaad, dat worden ze beter. Zeker piano's ook.
5: Ja, dan de muziek die we nu gaan draaien, die Alte Kamerade, is van 1889. Echte marsmuziek. Ja, die was dan eigenlijk wel heel erg geschikt om op dat instrument te spelen.
6: Ja, en toch is het een beetje vreemd. Hij is geschreven in tempore non suspecto, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Want hij werd door de Duitsers, door de nazi's, ook wel gebruikt als marsmuziek. Als ik me niet vergis, ik ken de details niet. Maar het is een klein beetje foute muziek, tussen haakjes. En toch speelde mijn moeder dat heel vreemd. Met name omdat mijn grootvader was onthoofd in Wolfenbüttel. Hij was in het verzet, het geheim leger, in eind jaren 30. En in 42 zijn al die mensen, Torhout Lichtervelde, zijn belangrijk verhaal opgepakt door de Gestapo. Mijn grootvader was als eerste aan de beurt. Mijn moeder was daarbij toen dat gebeurde. En hij heeft dan een ganse dag met zijn handen op de rug gebonden in dat huis gezeten, terwijl ze zochten naar wapens. Want mijn grootvader was een goede smet en die herstelde wapens voor het geheim leger. Hij was ook een automechanicien, een van de beste van zijn tijd. En dan is hij vertrokken. Op het einde van de avond heeft hij nog gezwaaid met zijn geboeide de armen. En dat is het laatste wat mijn moeder nog van hem gezien had. Maar heel vreemd dat ze dan na de oorlog inderdaad Alte Kameraden speelde. Mm-hmm. Maar kijk, mijn grootmoeder ook, wij waren wel dol op Duitse muziek. En ik herinner me dat wij ook naar muzikantenstattel keken op televisie vroeger. Die Duitse hoenpapa muziek, muziek van Tirol en zo. Wij zijn er eigenlijk wel dol op. En die oorlog heeft er niks aan afgebroken.
5: Ja, en als opener is het onweerstaanbaar. Hè?
6: Marsmuziek.
5: Hier gaan we.

0: Oh, marsmuziek, fantastisch. En de majoretten van vroeger in Torhout.
1: Ik was daar absoluut dol. Met witte laarsjes aan.
0: Inderdaad, en die korte rokjes. Maar marsmuziek is eigenlijk dus de muziek van de maand Mars, van maart. En ook onder mijn sterreteken de Ram, eigenlijk is dat muziek voor mij. Voor
1: 13 april is je verjaardag.
0: 13 april, ja, inderdaad.
1: Op een heel bijzondere dag, 99 jaar na James Ensor.
0: Inderdaad, zelfde dag.
1: Voorbestemd op een of andere manier. Twee artiesten uit Oostende. Ja, dit was dus die alte kameraden van een zekere Karel Taeke. Hier met de Berline Philharmonica onder leiding van Herbert von Karajan.
0: Ja, en mijn moeder speelde dat dus op piano. Dat is niet zo evident.
1: Toch, nee, dan kon die toch behoorlijk piano
0: spelen. Die kon redelijk goed piano spelen. En dan op het einde van haar leven speelde ze bijvoorbeeld veel Haydn en zo. Haydn was de grote held, denk ik, voor mijn moeder dan op het einde. Hij is heel grappig ook, Haydn. Mm-hmm. En mijn moeder werd La Drôle genoemd. De grappige op de kunstschool in Brussel, Ecole Bischofsheim. Want na de oorlog was mijn grootvader dus onthoofd. Dat was heel traumatiserend voor de familie, denk ik, voor het gezin. Er werden veel van die optochten in Torhout georganiseerd, met heel droevig en zo. En dan vroeg mijn grootmoeder aan mijn moeder, wat zou je willen studeren? Want mijn moeder was na de oorlog 15 jaar oud. En dan heeft ze even pensionaat gedaan. En dan wilde ze eigenlijk kunstenaar worden, out of the blue. Want de kunst zat niet in onze familie. Al is mijn grootmoeder dan later ook een fantastische amateurschilder geworden, heeft de grote prijs, Belgische prijs van amateurschilderkunst nog gewonnen. Maar mijn moeder heeft 6 jaar Ecole Bischofsheim in Brussel gedaan en de grote prijs van de stad Brussel gewonnen. Ik beschouw mijn moeder, Odette Pannekoeken, als de beste vrouwelijke kunstenaar van de naoorlogse periode. Ze was echt formidabel. En dat komt dus door de traumatische biografie. Ja. Kan iets heel moois voortkomen. En ik denk dat dan dat gelukkige gezin voor mijn moeder zeer belangrijk was. Omdat zij had dat zelf niet gekend. Hè. Ze was, toen de oorlog begon, was ze 9 jaar oud. Ze had 5 jaar in die oorlog gezeten. En ik denk, en ze had dan mijn vader leren kennen, was een heel eenvoudige man. Maar het was een fantastisch huwelijk. En die waren verliefd op elkaar. En daar is dat gezin uit voortgekomen. 3 kinderen. Mm-hmm. Ik ben de middelste eigenlijk van de 2. En de middelste staat denk ik ook wel voor humor. Mijn broer is de eerstgeborene, die heeft toch meer ernst in zich. Hij heeft als het ware een thema. Zoals Kamma. Kamma is een enig kind. Hij heeft een thema. Kamma-Hurkiaanse humor. En ik sta meer ten dienste. Maar wat ik ook heel mooi vind, eerlijk gezegd.
1: Ja, laten we nog eens naar die Theophile pannenkoeken teruggaan.
0: Ja, Phil-pannenkoeken.
1: Phil, ja.
0: Phil-pannenkoeken.
1: Je vertelde hoe dat hij met zijn geboeide handen nog eens zwaaide en vertrok naar Wolfenbüttel.
0: Ja.
1: Daar zat een hele groep mannen van die streek.
0: Ja, het was zeer aangrijpend. Die verzetslui van Lechtervelde, die zijn dan later opgepakt. 5-6 maanden later, die moeten ook in angst gezeten hebben, want Phil Pannekoeken was al opgepakt. En dan was de vraag, gaan ze mij nu ook vinden? En op den duur hebben ze zo, ik weet niet exact hoeveel, misschien een 14-tal mensen gevonden. Die hebben een lijdensweg gedaan. Die zijn in Gent bijvoorbeeld afgerost geweest, afgerammeld geweest door de Gestapo. Met boksijzers, herinner ik me nog, want er is een volledig boek over geschreven. Die zijn dan in Essen, Esterwegen, het was ook een concentratiekamp, die hebben daar ook gezeten, waar ze dan bijvoorbeeld ook ratten aten, en waar ze zelf een radiootje in elkaar hadden gemaakt, waar ze naar de Engelse posten konden luisteren. En tenslotte zijn ze in Wolfenbüttel beland. Eigenlijk hadden ze dit kunnen overleven, de oorlog was hier al gedaan in Vlaanderen, maar ik denk dat, ik heb eens gehoord dat Hitler na de aanslag van von Stauffenberg, dat is die bom onder die eikentafel, Hitler heeft dat overleefd, dat hij dan eigenlijk wraak heeft genomen op de nachtontnebelgevangenen. Mijn vader had dat op de arm getatoeëerd, nachtontnebel, ik denk 330, nummer 330. En Simone de Waal, die schrijft dat het nog erger was dan de gevangenen van Auschwitz, omdat er geen enkel contact was met de nachtontnebelgevangenen. Dat waren een soort levende doden eigenlijk, wandelende doden. En dus op een bepaald moment, zomer 44, zijn ze allemaal onthoofd. Dat ging heel snel, dat was met een guillotine. Dat was door een beul, een zekere Friedrich Heer. Voilà. We hebben daar heel veel documentatie over.
1: Ja, en daar zat dus ook een man die een accordeonfabriek had.
0: Inderdaad, de beste accordeonist van zijn tijd was net burgemeester geworden van Lichtervelde in 1939. Juist voor de oorlog, eigenlijk heel tragisch. Hij had 5 kinderen en hij was dus ook mee met die groep. En voor hem, hij was veel intellectueler dan mijn grootvader. Want hij had bijvoorbeeld de statiën van de kruisweg in zijn cel op de muur geschreven. En ik denk, als ik me niet vergis, was hij misschien uit het socialistische kamp gekomen, maar was hij in de cel dan toch heel gelovig geworden. Maar het was een hele moeilijke cel, want ze hadden geen enkel contact met elkaar. En ze klikten met hun drinkbussen op de buizen om een soort morse om met elkaar te communiceren. Maar inderdaad, Eugène Callewaert, de fameuze Lichterveldse accordeonbouwer, was ook van die terechtgestelden heel dramatisch, want hij had een gezin van 5 kinderen. Ja. Zijn vrouw is na de oorlog burgemeester geworden meteen.
1: Ah, ja. Ja. Wel, dat is de reden om hier iets van het klikske in te zetten, want zij hebben blijkbaar een accordeon en bouwden onder andere diatonische accordeons, denk ik.
0: Zijn diatonische accordeons, steken en duwen. Dus dat wil zeggen, als je trekt, heb je een andere toon, net zoals de bandoneon. Het is een complex instrument om te spelen. Als je trekt of je duwt, dan heb je telkens een andere toon. Het is best wel mathematisch om te spelen, eigenlijk.

0: De reizenbezem danst is er maar één uit de vele werkjes die het Klikske heeft verzameld op het album Schoon Lief. En terwijl we luisterden, zei Herzele, Peter van Herzele, onze liefhebber van vandaag, dat het één moeilijk is om het te bespelen, maar twee, dat hij er ook net één gekocht heeft.
1: Inderdaad, op tweedehands.be.
0: Waar je wel vaker zit, denk ik.
1: Inderdaad, voor piano's natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Klopt.
0: Kan je nog altijd piano's vinden van die kleine juweeltjes? Die...
1: Ja, absoluut. De parels blijven bovenkomen. Dat zijn zeer zeldzame piano's. Ik heb bijvoorbeeld een piano van Patin. We denken aan Chantal Patin.
0: Ja.
1: Wel, ik heb een piano, net hoofd voor de luisteraars van Clara. Ik heb een piano van dat merk. Er bestaan maar twee piano's van. We kennen maar twee piano's. Het is een pianobouwer die in Brussel heeft gewerkt van 1841 tot 1842. Heel kort.
0: Oei.
1: Ja, misschien is er iets tragisch gebeurt in de familie. En er is een vleugel die in Luik wordt bewaard bij de Esther-collectie. En ik heb een buffetpiano van Patin. Maar met een beetje geluk, mijn medewerker Ines zegt me nee, zeker geen piano's meer kopen. Ik heb 300 piano's en ik word al wat ouder. Ik wil als een goede huisvader voor mijn collectie zorgen. Mm-hmm. En hopelijk een museum realiseren in Oostende. Dat zou een tweede museum zijn, want ik ben eigenlijk met een Cowboy Henk museum bezig.
0: Ja.
1: In Villa Volta.
0: En dat is al een ambitie die al lang meegaat, hè? Zeker al 20 jaar, denk ik.
1: Ja, je moet opkomen. Hoe word je pianoverzamelaar? Het is een soort ethisch appel, eigenlijk. De pianostemmer is de enige die een oude historische piano kan herkennen. De eerste piano die je kreeg was een instrument van 1850. Ik dacht, wauw, dit is oud. Dit is zeldzaam. Die heeft minder toetsen dan de moderne piano. Dat is toch, als dit verloren gaat... Het was dat of op de container gooien,
0: ja.
1: Hè? En dan heb ik gekozen, ja, die neem ik binnen. Maar op den duur stond onze living vol met piano's. Toen woonde ik nog met Ines, we hadden 6 piano's in de living staan. En dan hebben we een pand gekocht enzovoort. En het groeit, maar het is eigenlijk vanuit een ethisch denken. België was een groot land in pianobouw. Wij waren het tweede land in de industriële revolutie. Dat komt door de metallurgie Coquerel-Sambre en door de steenkool op de Borinage, waar Vincent van Gogh trouwens ook zat. Hey, maar kijk, Vincent van Gogh is zo groot en de piano is eigenlijk een vergeten instrument, als het ware. Maar iemand moet er zich voor inzetten. En dan hoop ik met de tijd toch een klein beetje enthousiasme van de Vlaanderen.
0: Daar kom Vlaanderen, als u aan het luisteren bent, schaar u achter dit prachtige project. We gaan nog eens terug naar 1942, want je hebt voor ons een werk van John Cage gekozen.
1: Ja, ongelooflijk.
0: Credo in Us.
1: En ik heb iets mee voor je.
0: Voor mij?
1: Katelijne.
0: Oeh, even moet openen. Ik dat nu opendoen?
1: Dat kan je misschien nu opendoen, terwijl ik wat uitleg geef over het werk. Dat is iets, het is gemaakt door John Cage. En John Cage had net als ik macrobiotiek. Mijn moeder is in 68 met macrobiotiek begonnen. En misschien komt dat ook nog uit dat oorlogsverleden. Want in de oorlog zei men wel, de gevangenen aten zeer sober. Zuurdesembrood, heel sober. En konden daardoor de harde tijd in de oorlog nog overwinnen. Wat ik Ines heeft voor jou gemaakt, Ines Schweiger, mijn medewerker. Zijn cage-gebak.
0: Cage-gebak?
1: Dat is cage-gebak en dat kun je vinden als je dat googelt. Gewoon de cage-cake noemt dat. En Cage was ook een macrobiotieker. Hij deed dus avant-garde muziek. En dan had hij ook de macrobiotiek omarmd, net als ik. Ik heb die man nooit ontmoet, maar ik heb nog live concerten met zijn ensemble gezien in Firenze, waar ik toen studeerde in 80. Dus helemaal suikervrij uiteraard. Maar dat stuk, Credo in Us, is een ongelooflijk stuk. En het ongelooflijke is ook de datum. Het is van 42. En je hoort dus een symfonie van Dvorak, waarover dan gespeeld wordt met kinderpiano, denk ik, met toypiano, met prepared piano.
0: Heel ritmisch.
1: In 42, op het jaar dat mijn grootvader werd opgepakt door de Gestapo, schreef John Cage dit soort toch wel moderne muziek, eigenlijk, die nog altijd naar onze oren heel actueel klinkt.
0: Heel veel dank aan Ines. We hebben er 4, dus dat is genoeg voor de technicus, voor u, voor Maxime, die aan de andere kant zit, en voor mezelf. Heerlijk macrobiotisch eten met John Cage op de achtergrond.

0: Go Yellow!
1: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
2: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
1: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
3: Bij VAR krijgt je merk
4: meer aandacht.
2: Meer merk?
3: En meer missie.

0: XL Nutrition. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: Clara Life.

0: Wat een geweldig stuk.
1: Die credo in us. We hebben natuurlijk maar een goede kleine vier minuten gehad, want het is 16 minuten lang.
0: Het ensemble Musica Negativa, onder leiding van Rainer Rien. Maar wat is het eigenlijk? Het is een plaat die draait en daar tegenover wordt prepared piano gespeeld. Dus dat is een piano waar je veld insteekt en zo. En eigenlijk is dat deconstructie van de piano. Maar dus je breekt de piano af en daar in de 20e eeuw wordt daar muziek mee gemaakt. Eigenlijk en op een soort negatieve manier als het ware. Je breekt de piano, je maakt hem kapot en dat is ook mooie muziek. Maar om de piano te kunnen afbreken, moet je wel eerst de piano hebben natuurlijk. Ja. Vandaar dat die pianogeschiedenis wel zo mooi is natuurlijk.
1: John Cage, 1942.
0: Ongelooflijk, hè? Hoe modern het was. Maar hij was natuurlijk eigenlijk een navolger van Erik Satie. En dat hoor je er ook wel in, hè? Mm-hmm. Minimalisme ook. Ik vind het een heerlijk stuk. Werkelijk prachtig.
1: Een soort van absurditeit ook. Je vergeleek het ook met het grote orkest, voor het Dvorak, en dan het kleine jongetje op de piano.
0: Inderdaad, en het doet ook wat voor de kennis aan de residence denken. Als je denkt aan de, laat ons zeggen, de avant-gardistische alternatieve muziek van de jaren 70, de Residents, fantastisch goed, die jongens met hun oogbollen, maar die hebben daar ook inspiratie van genomen. Mm-hmm. Maar ik was een grote fan in mijn jonge jaren van avant-garde, dus mijn ouders waren naar tv aan het kijken, de Vlaamse tv, en ik was op de achtergrond zo naar dit soort dingen aan het luisteren, naar avant-garde en oude muziek. Ik had een liefde voor beide. En niet voor romantiek. Nog voor Chopin, nog voor Beethoven moest ik eigenlijk niet van weten als jonge knaap. Ik moest het hebben van geweld. En die vroege muziek ook wel, polyfonie. Want natuurlijk, we hebben de Vlaamse primitieven, iedereen kent de Vlaamse primitieven, maar de polyfonie moet even rijk zijn, die moet van eenzelfde schoonheid zijn. En niemand kan dat herkennen. Ik kan geen enkel deuntje van een Vlaamse polyfonist fluiten. Lommarmé bijvoorbeeld, de mes van...
1: Lommarmé. Dat is echt die melodie die ook in zoveel parodiemissen voorkomt. Maar klopt. Het is wel boeiend hoe je zo'n echte omcirkelende beweging hebt gemaakt langs dan die heel nieuwe muziek.
0: Ja, maar de klassieke muziek, dat is ook iets wat je moet leren kennen. Ik heb de klassieke muziek, want de klassieke muziek, dat is de klassieke periode, of laat ons zeggen de romantiek, leren kennen door te gaan pianostemmen. Vanuit dat pianostemmen is mijn liefde voor de piano gegroeid, ben ik beginnen verzamelen, want dan zie je dat de oude piano, de historische piano, eigenlijk

0: mooier klinkt dan de moderne piano. En de moderne piano is ontstaan in 1867. Dat is een patent van Steinway. Maar Steinway heeft eigenlijk niks nieuws uitgevonden. Het kruisnarigheid bestond al bij de Franse bouwer Pape en bij Babcock, de Amerikaanse bouwer, begin 19e eeuw. Maar die vroege kruisnarige piano's uit de jaren 1870, die zijn eigenlijk mooier van klank dan de hedendaagse piano die eenheidsworst is geweest, geworden. Dus dat leer je maar als pianostemmer, omdat je zo dicht op de klank zit. En dan word je enorm liefde en passie voor dat instrument. Ik denk dat de piano mijn gezin heeft overgenomen. Mijn ouders hebben me vrijgelaten als knaap. Ik ben dan gaan studeren. Dat was een moeilijke tijd. De Gentse tijd, rock and roll, blowen, noem maar op. Maar dan heb ik mezelf weer gevonden door het pianostemmen, door concentratie. Het is eigenlijk heel ook zen-boeddhistisch. En John Cage was ook een vorm van boeddhisme. Hij volgde de lessen van Suzuki, de grote boeddhistische leraar in Amerika. Ik denk dat er veel meditatie in zit in die avant-garde muziek. En dat de schoonheid is, dat meditatieve van de avant-garde.
1: Ja. Vreemd of niet, al die dingen bestonden naast elkaar. Rond diezelfde tijd schreef Richard Strauss ook zijn liederen, zijn laatste liederen en zijn vier liederen, zoals Morgen, dat zit hier tussen.
0: Maar hij had ook vroege liederen geschreven en die zijn fantastisch mooi. Iedereen kiest natuurlijk meteen voor die grote dramatiek van die laatste liederen, maar die vroege liederen, en we denken aan Morgen, fantastisch, en dat is eigenlijk een beetje een hit geworden in de klassieke muziek. Maar ik heb een hele speciale versie meegebracht, namelijk gezongen door Julius Patzak, die heb ik leren kennen door Das Lied von der Erde, Mahler, waar iedereen de versie misschien kent van Kathleen Ferrier. Maar de man die daar zingt, vind ik ook erg goed. Een Weense zanger, dat is Julius Patzak, die is geboren op 13 april. We zijn dus ook geboortegenoten. Het is opgenomen in het verwoeste Berlijn in 1944 onder leiding van Richard Strauss. En Richard Strauss, die het ook heel vreemd moet aangevoeld hebben, want hij was een klein beetje fout in de oorlog. Mm-hmm. Niet zo fout als Karl Orff, maar toch wel een beetje fout. En dan die tekst natuurlijk had, morgen zal de zon weer schijnen. Hè?
1: Ja.
0: Dan is dat toch heel symbolisch.
1: Het is een heel mooie opname.
0: Ja.

0: Het is echt een prachtig lied dat we te danken hebben aan Herzelen, Peter van Herzelen, onze liefhebber vandaag, op een gedicht van John McKay. Schreef Richard Strauss dit lied voor zijn Pauline, de Anna, zijn sopraan, temperamentvolle sopraan met wie hij jarenlang getrouwd was. Hier hoorden we hem zelf, hij moet toen toch ook al op leeftijd geweest zijn, aan het, op de bok staande met het Bayerische Staatsoperorkest en Julius Patzak, de tenor. Waarvan inderdaad, zoals je daarnet al zei, Herzelen, een prachtige opname ook is van Das Lied von der Erde samen met Kathleen Ferrier en Bruno Walter.
1: Ik hou wel van dit soort prachtige melodieën, zoals Mondnacht van Schumann bijvoorbeeld, en de Schubert-liederen. Eigenlijk is er bijna geen mooier, fraaier repertorium. Mm-hmm. Klassieke muziek kan best ook wel heel melodisch zijn en earworms ook wel, hè.
0: Dat heel graag, natuurlijk. Ja. Thuis was er niet zo heel veel muziek, het is te zeggen. Het was wel een piano en er was wel
1: een
0: zoontje dat heel veel muziek maakte.
1: Ja, en we hadden een fantastische pick-up thuis. Mijn moeder hield van design, was een hele moderne vrouw. Dus mijn moeder kocht op een bepaald moment de Sleeping Beauty van Braun. Ontworpen door Gugelom en Rams, Dieter Rams. Het Duits design, dat kostte heel veel geld. Dat is een radio, als je die nu op de markt zou brengen, zou dat nog altijd een volledig modern instrument zijn. De Sleeping Beauty, omdat hij dus al in plexiglas, en hij was van 59, dat is de tweede versie ervan, een plexiglas kon je openzetten, en ik zat dus daar, we hadden maar twee platen, hè. We hadden dus La Valse van Ravel op single, en Vous permettez, monsieur, van Adamo. Ja. Mijn moeder, wij zijn grote liefhebbers van dansen. Ik heb ook enorm veel gedanst in mijn leven. Ik vind dat eigenlijk een van de grote kunstvormen.
0: Het is bevrijdend, hè, als je kan dansen.
1: Absoluut, maar mijn vader kon niet dansen. Die was eigenlijk zeer houterig. Maar mijn moeder was en mijn grootmoeder waren zeer goede dansers. Vooral met voorliefde voor de tango. En na de oorlog, dus de grootvader was dan de vader van mijn moeder was onthoofd. En dan gingen ze met de Chevrolet vanuit Torhout naar Oostende. Dat was een Chevrolet met de, hoe noem je dat?
0: Met van die vleugeltjes zo.
1: En zonder dak, open.
0: Decapotabel.
1: Met een decapotabel, ja, inderdaad. En zo reden ze naar, met z'n tweeën, twee vrouwen, heel mooi gekleed, maar van die halflange rokken, gingen ze dansen in Oostende. En daar was dan een portier die de auto dan wegzette. En dat was met een orkest in Oostende. Inderdaad was dat een beetje vreemd. Dan heeft mijn moeder mijn vader leren kennen, ik denk ergens in de jaren 50. En mijn vader was zo houterig, maar enfin, het was toch een grote liefde. Mijn vader, zijn favoriete nummer was eigenlijk Elvis. We zitten natuurlijk in de pure de geboorte van de rock and roll 1954. Love Me Tender was het favoriete nummer van mijn vader.
0: Ook een zachtaardig
1: hadden we
0: nummer,
1: ook kunnen draaien, eigenlijk. Ja. Prachtig.
0: Ja. Maar kijk, daarmee is het toch wel vermeld. Maar wij gaan luisteren naar jazz, oude jazz.
1: Ah ja, het is jazz, ja.
0: En we gaan luisteren naar...
1: Het zat verkeerd, ik was aan Adamo aan het denken.
0: At the Jazz Band.
1: Ah ja, ja, maar dat is omdat ik luisterde vroeger heel veel naar Radio 3. De voorloper van Clara. En jullie hadden een programma met alleen maar oude jazz. En ik hou enorm van oude jazz. Ik moet eigenlijk niet zo weten van de naoorlogse jazz. Natuurlijk Charlie Parker, de naoorlogse jazz, dat is gewoon een van de grootste kunstenaars van de 20e eeuw. En ik denk dat de jazz een zeer grote kunstvorm is, die bijna alles overstijgt. Hoe is de jazz ontstaan? Het is eigenlijk in 1923 gebeurd. Na de oorlog was Europa in een soort somberheid gehuld. En men had up nodig, men had vrolijkheid nodig. En daar is die jazz dan uit ontstaan. Uit een klein beetje de zwarte muzikant, de troubadour, die op banjo speelde. Ik denk dat de banjoklank voor mij ook zeer belangrijk was. En in die oude jazz had je natuurlijk die banjo die zo fantastisch meespeelde. En dan... je hebt twee scholen. Nee, je hebt Louis Armstrong, dat is de hot jazz van New Orleans. En dan heb je de sweet jazz van Chicago. En dat is wat we denk ik gaan beluisteren.
0: Big Spiderbecke.
1: Big Spiderbecke, geweldig, jong gestorven genie. Door de drugs, hij is maar 28 geworden. Is in New York overleden. Zijn moeder heeft hem dan, is het lijk dan gaan bezoeken. En is dan met de trein teruggekeerd met dat lijk naar Chicago. En daar is hij dan begraven. Maar het oeuvre is ongelooflijk. Hij speelt op cornet, dat is een zachtere vorm van die hele heftige trompet die Louis Armstrong had.
0: Ja, vandaar dat ze hem de sweet jazz noemen.
1: Sweet jazz, ja.
0: Ja. En ja, je bent blijkbaar DJ van... of je doet dat wel eens, oude jazz draaien.
1: Ik word daar niet zoveel voor gevraagd. Ik denk dat men meestal houdt jullie op
0: Clara. Kan veranderen na vandaag, hè? Wie weet.
1: Ik hoop het. Het is een ongelooflijke kunstvorm, de vroege jazz. En er is veel te ontdekken. Ja, ik heb laatst in Mazeik gedraaid ook, oude jazz.
0: En dan wordt er gedanst ook.
1: Dat kan, maar niet echt. Nee, het is meer om te luisteren. Ja, dat zou perfect kunnen. Het is eigenlijk gedeeltelijk jazzmuziek, dansmuziek. Ja, dat klopt. Ja.
0: Hier is At the Jazz Band Ball.

0: inderdaad de jazzband Paul met Big Spiderbeck en dan een heleboel kornuiten rond hem. We zaten te luisteren, Peter van Herzelen, dus Herzelen en ik, naar de solo's. Maar we moeten Big blijkbaar gemist hebben door ons vele gepraat tussendoor. Ja. Het viel mij op, ja...
1: Wel, die vroege jazz heeft hele korte solo's. De late jazz is eigenlijk een ode aan de solo, maar in die, het is maar een paar maten dat ze kunnen soleren, maar die zijn heel ongelooflijk goed, die solo's. Maar ik vond de cornetsolo nu ook, en ik ga het programma nog eens opnieuw moeten herbeluisteren. Dat kan toch, hè?
0: Dat kan via VRT Max, Peter. Ja, het valt mij op, en daarnet ook natuurlijk, je hebt iets met instrumenten. Je hebt hier trouwens twee instrumenten op tafel.
1: Klopt, maar bijvoorbeeld de banjo in die oude jazz, dat was mijn favoriet instrument, en ik kon die niet kopen, dat kostte te veel geld. Dat was toch €100 of zo. Bij Paling, die muziekwinkel van Torhout. En dan maakte ik hem zelf, als ik hem niet kon kopen.
0: Ah, ja.
1: En ik heb een enorme lijst van instrumenten destijds gemaakt. Goh, ik was ook bezig trouwens in het Grutus Museum, was ik daar eigenlijk de klavecimbel, zat in daar een tafelpiano staan en die was ik aan het opmeten.
0: Toen toch al? Want
1: ja, als 15, 16-jarige.
0: Ja, dat is toch een...
1: Daar ben ik dan later, is die pianostemmerij uitgekomen, wat mij betreft. Maar ik heb van alles gemaakt. Een contrabas heb ik gemaakt, doedelzak, een blokfluit, de schuiffluit, dat noemt de Swanee-wissel, dat is zo'n, ook uit de jazz, violen heb ik gemaakt.
0: Een panfluit zie ik daar.
1: Ik heb een panfluit, ik heb hem hier meegebracht. En die panfluit speel ik nog altijd in de show die we nu brengen met Kama. Ah. Voorlopig zijn er geen voorstellingen gepland, maar die heet The Return of the Comeback. En dat is ook een soort hoogtepunt van de show. Dat is eigenlijk het ensemble Los Trios Panathinaikos. En dan kom ik op met dat instrument.
0: Geweldig, geef ons eens een voorproefje.

0: Geweldig, bravo. George,
1: maar die is totaal niet gestemd. Hè. Ik had geen idee van toonhoogte. Ik heb van die gitaren gebouwd, ook waar die fretten gewoon at random geplaatst zijn op de hals, op de toets. Dat is ongelooflijk.
0: En had je dan een soort van ateliertje thuis, waar je dat allemaal kon doen?
1: Ik was dol op houtlijm. Dat was de opkomst van de houtlijm in die tijd. Ik ging hout gaan halen bij de houthandel, restjes hout, unalit. En dan probeerde ik, en ik maakte bijvoorbeeld met voorkeur de balalaika, omdat dat driehoekig is. Een mandoline of een banjo,
0: ja,
1: dat is moeilijk.
0: Ronding,
1: dat, je moet
0: ja.
1: Dat, ja, vooral de mandoline. Dat was de grote droom natuurlijk, mandoline. Dat is een van mijn favoriete instrumenten. Maar ja, ik was eigenlijk wel goed bezig als jonge knaap. En het was een groot shock-effect toen ik inderdaad naar de academie ging als 16-jarige. Ik wilde eigenlijk niet meer studeren. Dat was omdat mijn broer was 2 jaar ouder, Hans. En hij vertrok naar Sint-Lucas, Gent. En ik dacht, ik ga ook hem volgen. Ik wil niet alleen in Torrehout achterblijven.
0: Ja, ja.
1: De grote wereld in. En toen ben ik als 16-jarige, heb ik een brief aan mijn ouders geschreven of ik naar de academie mocht. En ze vonden dat goed. Ze zeggen, het is toch onvermijdelijk. Het is een geboren kunstenaar.
0: Want je was niet echt gelukkig op school ook niet, hè?
1: Maar ik heb nooit graag gestudeerd. Nee, ik ben anti-school eigenlijk. Dat komt omdat mijn enige echte leraar is mijn moeder. Mijn moeder heeft me eigenlijk alles geleerd, ook op vlak van kunst. Compositie met name.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben zelf wel een geboren tekenaar geboren. Het is heel vreemd, hè, dat die jonge kunstenaartjes zo'n gezin uitkiezen. Mijn broer is ook een fantastisch kunstenaar. In dat gezin terechtkomen bij die ongelooflijke, geweldige, geniale moeder. Het is zoals je geboren zou worden bij Michelangelo. Hè.
0: Mm-hmm.
1: Mijn moeder is absoluut top, hè. En die heeft ook mijn carrière gestalte gegeven. En toen ze overleden is in 2007, dacht ik van, ai, dat valt weg, die steun valt weg. En nu moet ik het zelf gaan bedenken.
0: Maar ze zit op je schouder.
1: Ja, inderdaad. En ik ben daar wel nu een beetje zelf aan toen. Kijk, in de humor, Kamma noemde mij vroeger herpage. En de page...
0: Hij was de ridder dan.
1: En hij was de ridder. In de humor. Maar in de kunst, denk ik, zo voel ik het aan, is het eigenlijk omgekeerd. Ik ben de ridder in de kunst. En Kamma is de page. Hij is dol op kunst, maar hij kent er eigenlijk niks van.
0: Mm-hmm.
1: En hij is de page, maar de page moet natuurlijk ook weer ridder worden. Dus als we hem wat tijd geven, Kamma, geef hem wat geduld, geef hem wat tijd, dan wordt hij beslist wel goed met de tijd.
0: Ja, toch een bijzondere combinatie, jullie twee.
1: Ja, het is ongelooflijk. Het is echt een soort Paulus-moment, de bekering van Paulus. Wij hebben elkaar leren kennen. Wij zijn, denk ik, het langst levende kunstenaarsduo aller tijden. Als we denken aan Rubens en Van Dijk, die hebben 3 jaar samen. Want this town ain't big enough for the both of us. Het zijn toch wel geesten, wervelende geesten die samen zijn. En hoe kun je dat zo lang volhouden?
0: Mm. Ik doe dat ook door... Dezelfde zin voor humor.
1: Ja, dezelfde zin. Ja, en ik ben een geboren surrealist. Kamma is dat veel minder, denk ik. Maar ik kan enorm goed moppen schrijven. Ik herken dat, die kwaliteit en die moppen. Ik vind dat zeer waardevol. Mm-hmm. Ik denk, een mop kan de mensheid redden. Daar hebben we grote nood aan. Kwaliteitsvolle humor. Het moet niet altijd leuk zijn. We hebben juist nood aan meer complexere dingen in het leven. Zoals surrealisme. Maar ik ben een geboren surrealist. Ik zeg altijd, in een gelukkig gezin worden surrealisten geboren. Omdat surrealisme is de vrijheid. Je mengelt dingen die eigenlijk niet samen kunnen horen. Normaal mag dat niet. Foei, stout. Je bent heel stout geweest. Je brengt een sigaar en een vis samen, zoals René Magritte deed. Maar eigenlijk kan het wel. In onze verbeelding kan het wel. Dus het is de kunstvorm van de toekomst, heel vreemd. Want het is eigenlijk de kunstvorm die gemaakt is in de 20e eeuw, maar we geraken er toch niet van verlost. Maar je moet een nieuwe vorm van kunst kunnen ontwikkelen. Ik streef daar wel naar, grote kunst eigenlijk. Niet alleen toegepaste kunst, wat dan de strip zou zijn. Ik streef naar een hogere vorm. Maar we zitten in een muziekprogramma. Ik ben dan geneigd om te zeggen, de muziek zal mij daarin helpen. Muziek verzacht de zeden ook wel. Hè?
0: Wel, we gaan heel eventjes terug, want je vertelde daar straks. Ik hield ook heel erg van oude muziek. We gaan hier nu naar de muziek van Jacob van Eyck. En daarvoor hebben we dat andere instrument nodig dat je hier hebt liggen. Een blokfluit die hopelijk wat warm geblazen is. Want je gaat voor ons, laat ons zeggen, het opstapje doen naar het Engels nachtegaaltje. Een stukje uit Der Fluiten Lusthof.

0: Dat was Dorothee Oberlinger op blokfluit. En daarvoor Herzelen, onze liefhebber vandaag, Peter van Herzelen. Die natuurlijk met een onopgewarmd instrument er meteen invloog. Maar het kwam toch goed.
1: Inderdaad.
0: De fladderaars zaten erin.
1: Maar voor zij die geïnteresseerd zijn om de blokfluit te gaan opnemen, er is dus die bijbel van de blokfluit, dat is Der Fluiten Lusthof. 3 delen, 1 als uitgave van Jacob van Eyck. Dat was een blinde bijaardier, stadsbijaardier van Utrecht. Het is bijna zoals de cellosuites van Bach. We hebben dat ongelooflijke opus. Ik denk dat dat te weinig de loftrompet van de blokfluit wordt gebracht.
0: De blokfluit wordt vaak vereenzelvigd met Peer Gynt, wat je dan moet spelen in de school.
1: Het is een heel belangrijk instrument. De Beatles hebben ook This Is Not a Northern Song of The Fool on the Hill, denk ik. De Bonzo Dog Band. Het is heel belangrijk in de pop en in de rock. En in de 60's stond men open voor die invloeden. Waarom zijn de Beatles zo groot? Wel, omdat ze open stonden, omdat ze ook een surrealisme hebben beoefend. Als je denkt, Strawberry Fields Forever, die tekst slaat eigenlijk nergens op. Eigenlijk is het Love You Forever en daar is het Aardbeienvelden Forever. maar dat is een omarming van het surrealisme na de oorlog. Kon dat, zie je. En de blokfluit is inderdaad heel belangrijk geweest in de beatmuziek van de 60's. Het is gewoon een ongelooflijk instrument.
0: Mm-hmm. Mooi, een pleidooi voor de blokfluit en voor de muziek onder andere van Jacob van Eyck en Der Fluiten Lusthof. Het doet me meteen ook denken aan die prachtige dingen die je doorstuurde, foto's die je maakte van eigen geschreven manuscripten, composities, partituren. Ja. Als 11 tot 16-jarige.
1: Ik ben als 11-jarige beginnen componeren en ik deed niet anders.
0: Opusnummers en al, hè?
1: En in het begin was het ook gewoon, ik was dol op het trekken van die lijnen, die notenbalken. 5 notenbalken en die sousleutel. Ik kon die heel mooi zetten. Ik heb lang calligrafie op mezelf gestudeerd en die vastleutel. En dan die noten schrijven met een krassende pen in inkt, vond ik fantastisch. En het maken van zo'n boekje, een artefact, een muziekboeksken. Ik maakte
0: echt
1: die
0: met
1: zoals
0: de oude spelling, hè?
1: Ja.
0: Jaar met AE, om maar iets te zeggen.
1: Ja, inderdaad. Ter ere van God ook, want ik wilde eigenlijk priester worden en zo. En ik had een soort monniken gedacht. Maar ik heb heel veel gecomponeerd en ik ben eigenlijk op hele korte termijn ben ik geëvolueerd van middeleeuwse muziek die ik dan schreef voor blokfluit en voor mandoline enzovoort, naar avant-garde. Een paar jaar later schreef ik al de meest zotte avant-garde. En ook muziek voor de, ik heb een pianosonate geschreven voor de koningin Elisabeth wedstrijd, die natuurlijk flagrant werd geweigerd.
0: Je hebt ze wel ingestuurd?
1: Ik heb ze wel ingestuurd en die ben ik dan bloedrood gaan afhalen bij een madame die mij meesmuilend dat teruggaf met bedankt. maar pure avant-garde was ik ook enorm dol op. Freak out, zeg maar. Freak out. En de punk dan ook. De punk was begonnen in 76 natuurlijk. En de punk was iets, wij vonden dat wel heerlijk, want we kwamen uit de periode van de prog rock, progressieve rock, oeverlange solo's, oeverlange freaking freewheelen, rockmuziek. Ik hou er wel van, maar ik hield toch wel, de punk was toch wel een verfrissend genre en was ook zeer avant-gardistisch. Als je een wall of noise hebt, een wall of sound, het heeft een bepaalde schoonheid ook. Ik was dus eigenlijk ook in Wales, heb ik dan pianostemmen geleerd. Ik was eigenlijk een pianostemmer die hield van klassieke muziek en van punk. En iets minder van romantische muziek. Dat is pas later gekomen door zo lang die piano te gaan stemmen. Ja. Is die liefde voor die pure pianoklank gekomen.
0: Maar je hebt ook in de band gespeeld met Kamagurka en de Vlaamse Primitieven. What's in a name?
1: Klopt, inderdaad.
0: En jullie hadden een bepaald ritueel voor elk optreden.
1: Inderdaad, wij speelden dan bijvoorbeeld, wij deden bijvoorbeeld het voorprogramma van de Kids in Westmalle. En ieder optreden begon met ik, die eigenlijk a cappella Das Wandern van Franz Schubert bracht. Das Wandern is des Mühlerslust, das Wandern. Ja, en dat was een plaat die wij thuis hadden. Wij hadden die gekocht, een box. Dat was Richard Burnett en Nigel Rogers, dacht ik. Ja. Een beetje vergeten zanger. Op historische piano. En dat dacht ik ook, wauw, dat klinkt fantastisch. Zo'n graafvleugel, 1825 ongeveer. En jullie hebben daar een opname van.
0: Ja, dus, want dat is dan een bot dat je de speurhond toewerpt. Ik ben daar meteen achteraan gegaan. En dan heb ik bij ons in het archief nog een oude BRT3 opname gevonden, gemaakt op 2 maart tijdens het Festival van Vlaanderen in Brugge 1976. Kijk.
1: Het kan niet anders zijn als dat Richard Burnett die opname had gemaakt vooraf en dat hij dan op Brugge, op het Musica Antiqua Festival, dat is komen spelen.
0: Of omgekeerd. Geoefend in Brugge en dan later opgenomen.
1: Zou ook nog kunnen. Zou ook nog kunnen. Maar wij hebben die plaat ongeveer rond die tijd gekocht, ja. in 1976 of zo.
0: En waarom wou je precies dat zingen voor elk optreden?
1: Dat was een idee van Kamma. Kamma heeft mij altijd heel geamuseerd bekeken. Hij vindt dat enorm grappig. Ik zong dat ook. Wij zongen opera in de wagen. Bijvoorbeeld als wij, Kamma en ik, wij reden naar Parijs, dan speelde ik viool. En ik zat op de achterbanken en ik begeleidde Kamma. Wij hadden nog geen autoradio. Hè? Dus ik speelde van Gent tot Parijs op de viool. En dan als we Parijs binnenkomen, zong Kamma dan luidkeels Paris est une blonde qui plaît à tout le monde. Er werd nog veel gezongen en zo. Mm-hmm. Dus ik zong Schubert. Ja, ik vond dat...
0: Hier is Nigel Rogers, maar laat u zeker niet tegenhouden om mee te zingen.

0: Ja, wij zitten hier al wat te giechelen, omdat inderdaad het idee dat dan kort daarna de punkband zou invallen.
1: Volle geweld na dit nummer, na dat zwanen. Maar die Richard Burnett op piano hier is een fantastische pianist. En die heb ik later heel goed leren kennen. Want wij kennen zo'n beetje de pianoverzamelaars overal ter wereld. Er is ook een vereniging daaromtrent.
0: Want je hebt natuurlijk ook pianorestauratie gedaan, hè? Niet alleen pianostemmen.
1: Klopt, ik heb nog een jaar restauratie in Firenze gevolgd. Ook restauratie van kunst en vooral de deontologie van de restauratie eigenlijk. Maar dus op onze tochten door Europa kwamen we dan in contact met Richard Burnett en zijn ongelooflijke collectie Finch Cox. Dat was in Goudhurst in Kent. Dat is niet zo ver. In 2 uur tijd waren wij daar. We zijn er bijvoorbeeld nog naartoe geweest met Jan Vermeulen. En dat toont ook een klein beetje de fragiliteit van zo'n verzameling. Richard Burnett had een ongelooflijke verzameling. Ook nog 18e eeuwse pianofortes. Want je hebt dus de pianoforte. Die begint ongeveer 1777. Mozart is als kind op clavecimbel nog begonnen en dan leert hij als 10-jarige eigenlijk pianoforte spelen. En dan wordt de piano incontournable op een bepaald moment. Dat is de pianoforte, maar dan heb je ook de romantische piano. Wij hebben er eigenlijk geen goede term voor. We noemen dat de romantische piano. Dat is eigenlijk net de voorloper van de moderne piano. Maar de snaarspanning neemt enorm toe. Hè. Mm-hmm. Wel een Mozartiaanse Stein pianoforte misschien 4000 kilo, ik denk dat dat misschien al veel is, heeft de romantische piano, gaat dan al bijna naar de 15 ton trekspanning. Hè? Een eraar had 15 ton trekspanning op de grote wereldtentoonstelling van 1851. Dus dat is een enorme evolutie geweest. Pianobouw gaat hand in hand met het componeren natuurlijk. Daar is al die geweldige muziek uit voortgekomen. Ik denk dat dat die rijkdom is. Het is niet alleen de componist, maar ook de rijkdom, het technische, het industriële erfgoed is bijna even belangrijk. Maar het is heel fragiel, want die collectie van Finch Cox, die is dus volledig verkocht een paar jaar geleden.
0: En volledig verspreid geraakt. Ja. Het is ook niet meer samengebleven.
1: Eigenlijk had de National Trust, dat Engelse instituut, dat moeten kunnen behouden. Mm-hmm. Maar dat vonden ze niet belangrijk genoeg. En wat het ook is, als je wil dat je collectie bij de National Trust gaat, dan moet je enorm veel geld geven. Dat is 2 miljoen euro. Moet je al geven aan de National Trust. Maar bijvoorbeeld het huis van John Lennon hebben ze bewaard in Liverpool. Maar dat vinden ze zo groot, zo geweldig. Daar komt een immens publiek op af. Dat hebben ze dan wel gerestaureerd, maar deze collectie is verloren gegaan.
0: En die is dan uiteindelijk in private handen terechtgekomen.
1: Die zijn allemaal verkocht wereldwijd, ja. Maar wij zaten dus vroeger met Richard Burnett in de keuken. Tea en coffee, tea en cakes, te eten en te drinken. Ines en ik en praten over historische pianos, dat was een heerlijke tijd. En boven gaf hij dan een soort rondleiding en speelde hij op die pianos. En dat was een beetje Monty Python-achtige. De Engelsen is een volk van humoristen. Het is altijd humor in Engeland. Mm-hmm. Het is heel vreemd dat zij het surrealisme eigenlijk niet gekend hebben en dat heeft ermee te maken met het Puriteinse van de Engelsen. No sex, please, we're British. Wel in België, Spanje, Zwitserland, Frankrijk is dat geen enkel probleem. Hè?
0: Ja, net iets meer Zuiderse gevoelens die circuleren. Ja. Mozart, de naam is al gevallen. We gaan luisteren naar twee versies.
1: Even inleiden? Ook?
0: Ja, graag.
1: Wel, Mozart is eigenlijk een beetje mijn favoriete componist. Ik zat in Wales. Ik heb 2 jaar in Wales gestudeerd als pianostemmer. Ik zat zonder verwarming heel de winter. En ik had ook een platendraaiertje gekocht in Caerphilly. Dat was de stad van de Caerphilly Cheese, Caerphilly Castle. Maar die had geen versterking. Ik luisterde dus naar Mozart gewoon de naald op de plaat zonder versterking. Maar ik dacht, het is heel goed voor een pianostemmer, omdat ik mijn gehoor ga trainen. Maar ik luisterde dan ook naar punkmuziek. En in Caerphilly hadden de Sex Pistols 4 maanden voor ik er toe kwam helaas ook opgetreden. En het is dus altijd die combinatie van dat lawaai en die ernstige muziek, zal ik maar zeggen. Maar Mozart, ja, dat was eigenlijk de plaat die ik 2 jaar lang heb beluisterd, de Toverfluit van Mozart. Dat is een beetje in mijn leven gekomen door de film van Ingmar Bergman ook, denk ik. Mm-hmm. Die het zou verfluiten. Als je dat nu bekijkt, is dat een beetje oudbollig, maar het is een geweldige opera. Ik denk dat wij gaan luisteren naar de Koningin van de Nacht.
0: Ja, de Hullerach, gekocht in mijn hersen, maar je wou per se...
1: Hoe kondigen we het aan?
0: Twee versies.
1: Ja, inderdaad.
0: We gaan eerst de Florence Foster Jenkins horen, met Cosmin McMoon op piano. Ja, heel bijzondere dame.
1: Inderdaad,
0: rijke dame.
1: Haar leven is een paar keer verfilmd. Ze kon niet zingen, hè? Het is gewoon waanzinnig slecht gezongen. Ze zit er soms 2 tonen naast. Hè. Het is ongelooflijk. En het is een aardsmoeilijke aria. En ze wist ook wel dat ze niet kon zingen. Ze heeft zelf de quote gemaakt. Some people told me you can't sing, but nobody ever told me you didn't sing. Vind ik een ongelooflijke
0: quote. Ja, en ze had geld. Hè. Ze huurde Carnegie Hall af en ging daar optreden. Ja. En daarna hebben we een fantastische Nederlandse sopraan gezet, Christina Deutekom, samen met de Wiener Philharmoniker onder leiding van Georg Scholti. En zij laat echt dan wel zien hoe het wel moet. Hier gaan ze.

0: zo helemaal tevreden mee.
1: Ja, maar eigenlijk is de echte koningin der nacht toch die Florence Jenkins.
0: Jenkins.
1: Daar
0: ja.
1: loop je van weg. Dat is een echte kwade madame. Daar ben je bang van.
0: Zo is het. Maar toch ook wel onder de indruk van Christina Deutekom. Want die noten stonden er wel, hè. Loepzuiver.
1: Ja, dat soort musiceren is topsport, hè. Dat is topsport. En vele van die muzikanten, ik denk dat het niveau immens hoog is tegenwoordig.
0: Mm-hmm.
1: Maar pianostemmen is ook een vorm van topsport. En prachtig.
0: We gaan naar Ivor Cutler. Een
1: Inderdaad.
0: Schotse dichter, singer, songwriter en humorist. Bekend onder andere om zijn absurdische
1: Mag ik
0: humor.
1: Een anekdote brengen?
0: Heel graag, daarvoor zit je hier.
1: Ik was inderdaad een fan van Ivor Cutler al heel lang. Eigenlijk is hij een beetje de tegenhanger van Monty Python in de muziek. En hij heeft ook in de vroege films van de Beatles speelt Ivor Cutler ook nog mee. Maar hij is eigenlijk vooral tot wasdom gekomen als heel oude man. En hij straalt dat ook een beetje uit, de oude man. Prachtig, het was een dichter eigenlijk die zijn muziek zong met een klein harmonium. Maar ik was dus met Ines in Camden Town in Londen. En ik stond aan de bank en hij, what the fuck zouden we nu zeggen? Wie we daar hebben, Ivor Cutler. Dus ik haap hem af en ik schud hem mijn hand. Mr. Cutler, I'm a great fan of yours. En dan zijn wij blijven praten, dat was ongelooflijk. En hij heeft in zijn volgende boek dat hij publiceerde, schreef hij, ik heb fans all over the world, ook in België. En heeft
0: dat
1: hem dan
0: nog jou.
1: Brieven geschreven ook nog.
0: Fantastisch.
1: Maar en ik word een beetje gelinkt aan die Ivor Cutler. Bijvoorbeeld onze uitgever Jacco Groot van de Harmonie, die stuurt mij altijd alle knipsels over Cutler. Het is alsof ik een beetje van Ivor Cutler in me heb.
0: Ja, ondertussen is hij overleden in 2006.
1: Ja,
0: is hij overleden.
1: En ik heb hem nog geïntroduceerd in de Beurs Schouwburg. En toen heb ik op basblokfluit de introductie gedaan van Ivor Cutler. Zijn zeer zeldzame optreden in België.
0: Ja, hij werkte blijkbaar ook samen met Paul McCartney en Robert Wyatt.
1: Dat zijn vroege jaren eigenlijk. Inderdaad.
0: Maar het is echt een cultfiguur, hè?
1: Ja.
0: Met een grote schare fans. Het is een beetje moeilijk om iets eruit te kiezen. Ik kende hem eigenlijk helemaal niet zo goed. Ik had de naam al wel eens horen vallen. Ik heb een nummer genomen uit 1967, denk ik. Darling, will you marry me twice? Het is heel kort.
1: Leuk.

0: Darling, Will You Marry Me Twice? Het is vroeger werk. Inderdaad, Once For My Head and Once For The Rest Of Me. Hij zette het op plaat in 1967, maar het is zeker de moeite. Je hoort er het harmonium ook in doorklinken. En dan nog wat andere percussieve instrumenten.
1: En Soriaanse harmonium. Hè?
0: Ja, mooi is dat.
1: Prachtig.
0: We gaan naar een pedaalflugel. Wat is er zo bijzonder aan dat instrument?
1: Heb ik wat tijd om het uit te leggen?
0: Natuurlijk.
1: Ja, ik verzamel piano's, maar daar hoort dan ook de pedaalflugel bij. Dat is eigenlijk een leggende... Hij kan ook rechtop staan, maar vaak legt... Dus een piano die neerlegt, de snaren leggen zoals een vleugel. En daar wordt dan een andere piano opgezet. En men dacht in de 19e eeuw dat het de toekomst zou zijn van de piano. Omdat het de linkerhand van het pianospel bevrijdt. Als je piano speelt, doe je normaal de begeleiding op je linkerhand. Je speelt de melodie met je rechterhand. Bij de pedaalflugel kan je die linkerhand bevrijden. Ga je met de voeten gaan spelen.
0: Zoals een orgel eigenlijk.
1: Ja, en dat wil zeggen dat je dan heel polyfoon kunt gaan spelen. En eigenlijk is dat iets dat gekomen is in de jaren 30, 1830. We hadden Chopin gehad. En Chopin is een topcomponist, een van mijn favoriete componisten. Maar het kan ook onder mindere handen, mindere componisten, als ze zo'n muziek schrijven, wordt het sentimenteel. Mm-hmm. Was er eigenlijk een neiging rond 1840 om toch weer complexere muziek te gaan schrijven, geïnspireerd door Bach. De Bach-revival van Mendelssohn, mm-hmm. Schumann is daar ook opgesprongen. En dat wil zeggen polyfone muziek voor twee handen. Heel complexe fugas bijvoorbeeld, met je basbegeleiding in de voeten. En het grote nadeel van de pedaalflugel is dat je dan de fortepedaal niet meer kunt gebruiken, want je hebt dan nog een extra been nodig. Je hebt nog de linkerpedaal van de piano heb je eigenlijk niet nodig. Dat is een klankkleurenverschuiving. Mm. Maar de fortepedaal is de long van de piano, dus alles klinkt nogal staccato als je pedaalflugel speelt. Dat is het grote nadeel. Maar de pianobouwers, Pleyel bijvoorbeeld, dacht dat het de toekomst van de piano zou zijn. Maar het is natuurlijk veel te complex voor de gemiddelde pianospeler. En bovendien, wat ben je dan? Ben je een organist die piano speelt? Of ben je een pianist die orgel speelt? Het is een vrij moeilijk optreden. Wij hebben hier een opname met Martin Schmeding uit Freiburg, nu in Berlijn werkzaam. Een fantastische organist, maar hij speelt dus op een orgelachtige manier en niet op een pianistieke manier.
0: Ah, ja, daar is het verschil. Maar Robert Schumann heeft dus ook echt studieën geschreven voor de pedaal.
1: Robert Schumann dacht dat dit zijn beste muziek was, dat het de enige muziek was die hem zou overleven, de muziek voor pedaalflugel die hij had geschreven. En meestal wordt het uitgevoerd op een andere wijze, want niemand heeft die pedaalflugel. Ik heb er vijf. Maar het wordt meestal voor cello en piano gebracht.
0: Mm-hmm. Je koos er eentje uit, niet zo snel. Nummer 5 was een bepaalde reden. Was je op zoek naar een bepaald iets?
1: Ik dacht, het is leuk voor de luisteraar, omdat het een beetje dat sprookjesachtige heeft van Schumann, dat verhalende. Eigenlijk zit het een beetje in de sfeer van Schubert. Dat huppelende, dat staccato ritme. Ja, we hadden voor de fugas kunnen gaan ook, die zijn mooi, maar daar komt de pedaalflugel wat weinig aan bod.
0: Kunnen wij dat nu horen? Niet getrainde oren?
1: Nee, het is een moeilijke combinatie. Het is een beetje huilen met de pet op eigenlijk, omdat die pedaalflugel is geen concertinstrument. Het is een oefeninstrument geworden voor organisten.
0: Ja, ja.
1: En wij hebben er natuurlijk in onze opname, het is mijn instrument, we hebben de opname in Oostende gemaakt met een Duitse opnameleider. Mm-hmm. En dan kun je dat wel een beetje in balans trekken. Maar desondanks horen we nu wel hoe Schumann het ongeveer bedoeld had.
0: Het is een opname van 20 jaar geleden.
1: Rits.
0: Ja,
1: kijk eens
0: van 2005. Hier gaan we. De pedaalvleugel.

0: Een mooie kennismaking met de pedaalflügel die Robert Schumann ook bespeelde en daar studien voor schreef. Dit was Nicht zo snel, gespeeld door Martin Schmeding. En de piano...
1: Gestemd door Herzele,
0: onze liefhebber van vandaag. Trouwens, heel veel dank voor de vele reacties die hier binnenlopen. Het is fijn om te merken dat u er ook zo van houdt van hier zo'n gedreven verteller te hebben bij ons. We hebben daar straks al een mars gehad, daar zijn we mee geopend. Ook dit is dat een beetje de Einzug de Gladiatoren van Julius Fučík, kapelmeester, militaire kapelmeester.
1: Het is een soort gast die maar één bekend nummer heeft geschreven.
0: One Hit Wonder.
1: Prachtig nummer.
0: Ja, hier, het heet ook Thunder and Blaze, denk ik, in de Engelstalige landen.
1: Ah ja, het is niet The Entrance of the Gladiators?
0: Nee, daar is het Thunder and Blazes.
1: Ah, oké.
0: Ja, maar kijk, bij ons is het de intocht van de gladiatoren.
1: Take it away.
0: Take it away.

0: De intocht van de gladiatoren, muziek van Julius Fučík met het Symfonisch Orkest van Göteborg onder leiding van Neeme Järvi.
1: En nu is het wel een vreemde overgang, hè?
0: Want nu gaan we naar Beethoven luisteren, de laatste sonate van Beethoven.
1: Last night a DJ saved my life met muziek van Beethoven. Ja, als jonge knaap kon ik Beethoven. Wij hadden dus als kinderen onze favoriete componist. Mijn broer, dat was Beethoven, zoals veel jonge kinderen, denk ik, overal ter wereld. En ik had dan Édouard Lalo, de Rijsselse componist, had ik als favoriet. Wat heel moeilijk was, want er zijn bijna geen platen.
0: En is ook een man die heel laat, vanmorgen vertelde Ineke het nog, die heel laat is doorgebroken, he, Édouard Lalo.
1: Ja, inderdaad. En ik ben hem nu een beetje vergeten. Nu is het allemaal Beethoven geworden. Omdat Beethoven de weg is voorbereid door Haydn en Mozart, en die zijn niet minder dan Beethoven, nota bene. Mm-hmm. Maar Beethoven zit ook helemaal in die piano-evolutie. Sébastien Érard, de grote pianobouwer van Frankrijk, de Rolls-Royce, de uitvinder van de piano, die heeft Beethoven bezocht in 1803, dacht ik. En daar is natuurlijk de dubbele repetitie uit ontstaan. Want in Wenen speelde men op de Weense mechaniek. En je had ook de Engelse mechaniek. Dat waren de twee spanningsvelden in pianobouw in Europa in het begin van de 19e eeuw. En Sébastien Érard heeft gepoogd om die twee samen te brengen. Een piano die een Weense mechaniek had plus een Engelse mechaniek. Waarom zouden we dat niet kunnen tot een huwelijk smeden? En hij heeft daar meer dan ongeveer 20 jaar aan gewerkt. Het patent is van 1821, is in Londen neergelegd. Want Érard had, de Parijse bouwer, had een bijhuis in Londen. Mm-hmm. Dat kwam nog door de Franse Revolutie. Omdat hij bang was, hij leverde ook aan de Franse koning in de Franse Revolutie, had hij dus een bijhuis in Londen. Daar is het patent genomen. En ik bezit in mijn collectie de allereerste dubbele repetitie piano. Een vleugel van 1824 ongeveer. We kennen maar 3 vleugels uit de jaren 20 van Sébastien Érard. Dus dit is eigenlijk het topstuk uit de pianogeschiedenis. Ja. Ik bezit dat absolute topstuk.
0: Ik verlang al zo naar dat museum.
1: Ja, maar dat is een piano die je nu niet kunt bespelen, maar die desondanks in zijn jus goed bewaard is. Een fascinerende piano. En Franz Liszt heeft ongetwijfeld op die piano gespeeld, want Franz Liszt woonde in Rue du Mail, waar Érard ook zijn ateliers had. Maar Beethoven zit eigenlijk... De Beethoven die we gaan beluisteren is ongeveer gecomponeerd in 1822. Ja. Is ongeveer van het moment van de dubbele repetitie. En je had eigenlijk in de pianogeschiedenis heb je 2 spanningsvelden. Enerzijds de sonoriteit en anderzijds de mechanisme, de velociteit, de snelheid. En sonoriteit, dat was de pleyel-piano, waar Chopin dan dol op was. En de velociteit, de mechanisme, dat is Érard. En eigenlijk zit je in de Beethoven-sonate ook met een complexe mechaniek. Want die dubbele repetitiemechaniek, die kan... Dus een toets gaat ongeveer, laat ons zeggen, 9 mm naar beneden. Dat is enorm weinig. De hamer moet 5 centimeter omhoog gaan om de snaar te raken. En valt dan terug. Maar als de toets nog maar 5 mm terugkeert, voor hij zijn eindpunt weer bereikt, na indrukken, moet hij al opnieuw kunnen repeteren. Dat is wat de dubbele repetitiemechaniek kan. En je kunt zeker 10 repetities per seconde maken op die dubbele repetitiemechaniek.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
3: Ik kies Unlimited Internet.
2: En 5G.
3: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat.

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die je straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival.
1: Update voltooid.
0: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
2: Bij VAR krijgt je merk
3: meer aandacht.
4: Meer merk?
2: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
5: Clara Live.
6: Uitgevonden in 1698.
5: Ja. We gaan luisteren naar het tweede deel uit die sonate, de Arietta Adagio Molto Semplice e Cantabile, die heel bijzonder is, omdat daar variaties in staan, die altijd maar complexer worden en
6: inderdaad,
5: die op een bepaald moment...
6: Wordt het ragtime. Ja. Beethoven heeft ragtime geschreven... 100 jaar voor de ragtime werd gespeeld in de jaren 1920, heeft Beethoven daar iets gespeeld. Hè? Ongelooflijk, met septiemakkoorden en het ritme van de ragtime.
5: Echt, daarom noemen ze het ook de boogie-woogie-variatie.
6: Ja.
5: We gaan het eerste deel horen tot en met die variatie.
6: Het duurt een tijdje voor die variatie te doen.
5: En ik heb Maria, op jouw suggestie, herzelen, Maria Judina, de Russische... Zeer bijzondere, fascinerende pianisten.
6: Fantastisch.
5: Want je had ook Backhaus nog, of Solomon.
6: Ja, ik heb die op plaat, die volledige box. En ik verzamel wel de sonates van Beethoven op vinyl. Maar die Judina kende ik niet, maar ik ben voor dit programma wat aan het zoeken geweest. En dan ga je naar van die blocks, wat is de beste uitvoering? En dan die Judina kwam te sprake, die heb ik dan beluisterd. En die vond ik ongelooflijk indrukwekkend.
5: Ja, was inderdaad een legendarische Russische pianiste. Hier gaat ze.

0: Ja, en dan blijft hij nog een beetje ter plaatse trappelen en dan gaat hij nog even verder, want in het geheel denk ik dat het ruim 11 minuten lang is.
1: Ongelooflijk, het begint met dat koraal. Voor wie is het geschreven? Het vergt enorm veel van de luisteraar. En klassieke muziek vergt veel van de luisteraar. Dat is de boodschap die Clara ook kan uitbrengen. Denk ik. Het vergt veel. Je kunt dit niet beluisteren zonder enige introductie, denk ik. Mm-hmm. Maar ik heb die als pianostemmer. Omdat je stemt de piano, vaak wordt die dan gespeeld ook door de mensen. En vaak is dat dan de amateur natuurlijk. Ja. Het meisje voor wie de piano gekocht is. Maar dat is ook soms op het concertpodium natuurlijk.
0: Toch even zeggen nog, voor wie misschien wat later is ingestapt, we horen een deel van het tweede deel uit de laatste pianosonate, de sonate nummer 32 van Ludwig van Beethoven, gespeeld door Maria Judina. En heel duidelijk herkenbaar, hè, die boogie-woogie variatie, de proto-jazz die
1: op
0: daarin
1: moderne
0: zit.
1: Piano.
0: Op een moderne piano.
1: Er was een luisteraar die
0: een luisteraar
1: stelde
0: met een vraag. Die wou weten waarvoor de welving in het klankbord van een piano dient.
1: Ja, wel, violen zijn zeer gewelfd, maar die hebben een hele kleine snaarspanning. Ik denk 4 kilo per snaar. Pianos hebben 90 kilo per snaar. En je hebt ongeveer 300 snaren. Dus een piano wordt inderdaad gebouwd met een lichte welving, maar door die spanning komt die klankkast weer plat te liggen. En die heeft nog een beribbing aan de onderkant natuurlijk. Maar de snaarspanning van een piano is te groot en daardoor wordt er op de brug van de piano ook een zijdelingse. Die snaarspanning wordt ook zijdelings opgevangen. Hij mag niet alleen naar beneden drukken, want anders zou de piano heel slechte klank geven. Hij drukt dus ook zijdelings. Dus staan er op een piano brug 2 pinnen. En daar loopt, ik weet niet of je hem nog kunt volgen, maar de pianogeschiedenis is een geschiedenis van patenten. Duizenden mensen hebben eraan gewerkt om tot dat gezamtkunstwerk, het instrument te
0: piano. Want er zullen in heel die geschiedenis en ongetwijfeld in die grote verzameling van 300 piano's toch ook wel stukken staan dan die net niet goed genoeg waren of waar men iets geprobeerd had, dat dan toch niet.
1: Maar je hebt altijd een mindere pianobouwer en vroeger werd, wij bestuderen de pianogeschiedenis via de wereldtentoonstellingen. Daar kwam een jury op af. Bijvoorbeeld Fétis was altijd lid van de jury, de Brusselse muzikoloog. En dan schreven ze, dan gaven ze quoteringen. Een piano kon een gouden medaille, een bronzen medaille, een zilveren medaille krijgen. Inderdaad, en dat is wel voor ons wel belangrijk, omdat die vroege critici. De piano is eigenlijk een ongelooflijke, hoe noem je dat, een machine, maar een geestelijke machine. Het is een surrealistisch instrument eigenlijk. Maar dat is dan wel prachtig als die Judina daar zo op speelt. Dat is waar het voor gemaakt is natuurlijk. Mm-hmm. Ik vind het zo vergeestelijkt, zo geweldig goed. Ik denk dat het eigenlijk een eindpunt is in de muziek dat je bijna niet moderner kunt gaan dan wat Beethoven gedaan heeft. En toch zijn daar nog componisten nagekomen. Hè? We denken aan Schubert, na Beethoven. Hij heeft de kist van Beethoven nog mee helpen dragen. Ja. En dan is Chopin daar gekomen. En die heeft dan eigenlijk meer de melodie uitgevonden. Want Beethoven, in mijn opinie, brengt niet zoveel echte goede melodieën. Hij doet meer Sturm und Drang op de piano. De Waldstein-sonate, de hammerklavier, dit hier ook. Hij doet iets met kloppen op de piano.
0: Het is een cel die hij helemaal uitwerkt.
1: Maar weinig melodie. Ik vind ook de trage bewegingen bij Beethoven zijn vaak geen leuke melodietjes die lang in je hoofd gaan zitten. En ons Europese volkslied,
0: Ode
1: aan die Freude, is eigenlijk een heel simpel melodietje. Het had ook iets anders kunnen zijn, denk ik.
0: Geen simpel melodietje is Das Lied von der Erde.
1: Ja,
0: dat is
1: inderdaad.
0: Misschien een vreemd bruggetje, maar daar gaan we nu naar luisteren, Gustav Mahler.
1: Ik moet een klein beetje terug naar mijn tijd in de academie van Gent. Ik had daar een vriend, dat was Henri Hemelzoet, hij is ondertussen overleden. En hij was ook een melomaan en ik ben eigenlijk een fantastische melomaan, dol op. En hij heeft mij Mahler doen leren kennen. En op een bepaald moment ben ik naar hem gegaan, dat was in Zeeuws-Vlaanderen. Ik weet niet meer, een dorpje in Zeeuws-Vlaanderen over de grens, ergens bij Hulst. En dan hebben wij dat lied van de Erde beluisterd in de fameuze versie, Kathleen Ferrier, Bruno Walter versie. En ik heb hem dan het boek De Gedichten cadeau gedaan. Ik ben vergeten eigenlijk wie die geschreven, dat was een Duitse.
0: De gedichten waarop dit is gebaseerd, ja. Hans Bethge.
1: Ja, inderdaad, een eerste druk heb ik cadeau gedaan aan
0: mooi cadeau.
1: Hoe heet hij ook alweer? Ik ben zijn naam niet meer vergeten.
0: Henri Hemelzoet.
1: Henri Hemelzoet. En het is ook een hit in de klassieke muziek natuurlijk. Dat is ganse lied van der Erde zijn een vijftal liederen. Ik vind die allemaal zeer sterk, maar der Abschied die dan komt, overtreft alles, is eigenlijk absolute top. En ik vond het ook wel mooi bij het einde van De Liefhebber om hier der Abschied te brengen. Wat voor versie gaan wij brengen, de Kathleen Ferm?
0: Wel, en niet de Kathleen Ferm, maar een andere die je ook had aangeraden, Christa Ludwig.
1: Ja, ja, ja.
0: En het Nieuw Philharmonia Orchestra onder leiding van Otto Klemperer.
1: En we zitten al een klein beetje in het verhaal. Het gaat eigenlijk over een Japanse ridder die op zijn paard zit, als ik me niet vergis, en die afscheid gaat nemen, die op zijn paard kruipt. Maar het gaat allemaal heel traag, het is Wagneriaans. Op dat paard kruipen duurt misschien wel 3 minuten.
0: Hij is op weg om afscheid te nemen van iemand van wie hij weet dat hij ze nooit, dat hij haar of hij nooit meer zal terugzien.
1: Ja,
0: dat is een andere manier. Ik hoop, als wij afscheid nemen, herzelen, dat we elkaar nog gaan terugzien.
1: Dan maar zal dat... ik zeer veilig op de autostrade moeten rijden.
0: Zo is het. Maar inderdaad, we gaan beginnen vanaf het stuk Erstieg vom Pferd und reichte ihm den...
1: Erstieg vom Pferd und reichte ihm den Hand. Ik kan het volledig meezingen. Hè?
0: Ja,
1: ik ga dat
0: mag,
1: niet doen,
0: dat
1: kan
0: mag.
1: Niet.
0: Maar Christa Ludwig gaan we eerst.
1: Dat was het. Gaan wij al afscheid nemen
0: van
1: de luisteraars?
0: Nee, nog niet hoor.
1: Ah, ja, okay.
0: We hebben nog een toemaatje.
1: Ah, oké. Okay.

0: met mandoline.
1: Op het eind, ja.
0: Op het einde, omdat hij die Japanse klanken wilde imiteren. Ja, Chinees.
1: Der Abschied, het laatste of de tweede helft daarvan uit Das Lied von der Erde van Gustav Mahler. Postuum uitgevoerd.
0: Ongelooflijk, hè?
1: Na zijn dood.
0: Ja, inderdaad, want je zei dat daarnet. Ik was ook aan het denken, daarna komt dan die Eerste Wereldoorlog. Wat een drama voor Duitsland, voor Hans Europa eigenlijk. Maar hier werd nog aan de natuur gedacht. Mm-hmm. Aan een soort... Het is misschien ook de natuur tegenover de industriële wereld. Hè? En de industriële wereld, eerlijk gezegd, dat is ook weer die piano. Dus het is allemaal vrij complex. Ja, ja, maar zo,
1: ja. Mooi ook hoe dat hij hier... Ja, dus het moment waar alles helemaal openbloeit. Hè? De lente blüht auf im Lenz und grünt aufs Neu. Heerlijk, hè?
0: Ja,
1: mooi voor deze uitzending om mee te beëindigen. En toch, we eindigen met piano, met Franz Liszt. Want als ik het goed heb gelezen, heb jij een door Liszt gesigneerde piano uit 1863.
0: Inderdaad, en ja, de 1863. Liszt woonde in Rome bij de paus. En dat was om zijn scheiding bevestigd te kunnen krijgen. Maar de paus heeft dat nooit toegegeven, omdat Liszt was een superster. En als hij dat zou toegeven, dan zou iedereen gaan scheiden. Dat wilde hij dus niet. De katholieke kerk laat dat niet toe. Liszt is dan op een bepaald moment, hij was eigenlijk voorzitter van de... Kunstverein, het eerste avant-garde genootschap van Europa. Mm-hmm. Dat waren Wagnerianen. En dat tegenover Beethoven, Brahms. Was Wagner de avant-garde van die tijd. En Liszt op een bepaald moment heeft de boot genomen van Rome of even ter land en dan naar Saint-Tropez en is dan naar Duitsland gegaan. Daar is hij met een Russische muzikanten samengekomen en daar heeft hij de piano gesigneerd die ik bezit. Zum Künstlichen Vergnügen staat erop. Beste empfehlenswerte instrumenten. Hij maakte ook een beetje reclame voor de piano. En Liszt is natuurlijk interessant. Liszt staat voor het mechanisme, niet voor de sonoriteit waar Chopin dan voor staat.
1: En de velociteit.
0: De velociteit. Het ongelooflijke is ook, die man heeft de hele 19e eeuw meegemaakt. Beethoven had hem op zijn voorhoofd gekust in zijn kindertijd. Mm-hmm. En dan had hij eigenlijk bijna het impressionisme in de muziek nog meegemaakt.
1: Ja.
0: En je had dan ook in de pianobouw twee spanningsvelden. Je had Jeu Perlé, dat is het parelende hoge spel van de hoge noten.
1: Dat gaan we zo meteen horen.
0: Dat gaan we horen.
1: Sint-Franciscus.
0: Ja, en eigenlijk moet dat uitgevoerd worden op Erard. En dat hebben we ook.
1: Ja.
0: We hebben een Erard-piano, dus die Rolls-Royce van de 19e eeuwse piano. Erard bouwde destijds 3000 pianos per jaar. Hè. Had 300 werknemers. En daartegenover heb je dan de Duitse bassen. Dat is eigenlijk de kruisnarige piano tegenover de... Maar hier gaan we dus voor het Jeu Perlé van de Franse piano.
1: Claire Chevalier, een mooie einde voor een ongemeen boeiend programma. Peter van Herzelen, heel veel dank daarvoor. De Liefhebber. U kon luisteren naar De Liefhebber met Herzelen, een uitzending van 22 maart vorig jaar. Deze en vorige uitzendingen kunt u terugvinden op VRT Max. En nu gaan we luisteren naar dat Jeu Perlé van Claire Chevalier in Franz Liszt. Nog een heel mooi weekend verder en veel plezier met mijn leuke Clara-collega's.

0: La Bohème. Puccini's bekende opera over het ontroerende verhaal van jonge kunstenaars, grote dromen en hartstochtelijke liefde. Een betoverende nieuwe productie van Zomeropera in het magisch decor van Aldenbiezen. Van 23 mei tot 20 juni. Alle info via zomeropera.be. Samen met het Belang van Limburg en Clara.
1: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De kust is begonnen aan een druk weekend door het warme weer. De Boerenbond denkt dat het Europese handelsakkoord met Mexico onze landbouwers voordelen kan opleveren. En hulpverleners hebben grote moeite om de ebola-uitbraak in Congo aan te pakken. Het wordt zeer warm vandaag, lokaal misschien wel 31 graden. Na een koudere periode piekt de temperatuur dus. En dat is opvallend, maar niet uitzonderlijk, zegt weervrouw Jacotte Brokken.
2: We bevinden ons vandaag onder hoge druk. En dat hoge drukgebied, ja, dat zorgt voor dat stabiele weer. Dat brengt ook die warme lucht uit het zuiden. En daardoor stijgen de temperaturen tot 30 graden in het centrum. Een lokale 31 graden kan. Maar dat is op zich niet zo abnormaal voor deze tijd van het jaar. Het dagrecord van vandaag ligt bijvoorbeeld op 31,3 graden in Ukkel. Daar gaan we vandaag waarschijnlijk niet over gaan. Dus heel abnormaal is het niet.
1: De kust en de NNBS hebben zich voorbereid op een druk verlengd weekend. Er zijn extra treinen en onder andere in Oostende is het drukteplan geactiveerd. Lien de Koeman ging daar kijken bij het station.
3: De ene na de andere volle trein komt aan in het station van Oostende. Iedereen heeft zijn eigen plannen voor de dag, al zijn dit met voorsprong de populairste bezigheden.
4: Zonnen, een beetje drinken, een beetje eten, vooral vis eten, een ijsje eten. Gewoon veel eten, denk ik, en zonnen.
5: Een beetje winkelen, iets lekker gaan eten, een beetje op het strand gaan liggen.
3: De politie houdt de drukte extra in de gaten, zegt Simon Viers.
6: In het kader van het zomerdrukteplan hebben we een extra dispatch die in de gaten houdt via de camerabeelden en via andere parameters hoeveel volk er naar Oostende afzakt. Dat gaat over de camerabeelden van het station, maar ook bijvoorbeeld hoeveel automobilisten er van E40 A10 afrijden. Indien nodig kunnen we mensen een beetje omleiden naar parkings verder weg van het centrum.
3: Want jong en oud komt hier aan voor een dagje aan zee. Van gepensioneerde levensgenieters.
7: Een dagje aan het strand gaan, rondwandelen, een museum gaan bezoeken. Ja, de drukte moet je natuurlijk bijpakken. Hè.
3: Tot enthousiaste, luide jeugdbewegingen.
1: In het binnenland waren de beschikbare plaatsen voor de zwemzone in recreatiedomein De Blaarmeerse in Gent vanmorgen vroeg al snel ingenomen, vertelt Katrien Meijvaart van Uitbater Faris.
8: Sinds 8:00, 8:30 deze morgen zijn alle reservaties opgebruikt, dus zo goed als volzet. Het is net zoals we voorgehad hebben op 2 mei dit jaar, eigenlijk onze startdatum. Toen hebben we in totaal 5.900 mensen op bezoek gehad.
1: De autokeuring heeft deze week een schoolbus afgekeurd waarvan de remmen bijna helemaal los zaten. Dat schrijft het Nieuwsblad. De bus was nog in dienst en reed dus rond met kinderen en hun begeleiders. De koepel van autokeuringscentra Goka spreekt over zeer gevaarlijke toestanden die te vaak voorkomen. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft plannen om onder meer de keuringstermijn te versoepelen. Maar zulke voorbeelden tonen aan dat dat een te groot risico is, zegt Dirk Snauwaert van Goka.
9: De minister heeft hervormingsplannen en wij kunnen haar volgen in de hervormingen die nodig zijn. Maar de plannen zoals die vandaag op tafel liggen, die zijn te vergaand en die brengen eigenlijk de verkeersveiligheid, de milieu- en consumentenbescherming waar wij ook voor staan, helemaal in het gedrang.
1: De Europese Unie en Mexico hebben een nieuw handelsakkoord gesloten. De heffingen worden in beide richtingen grotendeels geschrapt. Dat betekent dat Mexicaanse avocado's of zelfs asperges goedkoper naar Europa kunnen komen. En omgekeerd kunnen Europese landen ook goedkoper naar Mexico exporteren. Lode Sijsens van de Boerenbond ziet meer voor dan nadelen.
10: Als we een keer kijken naar bedreigingen en kansen, dan vallen natuurlijk asperges op. Maar op basis van de info waarover we vandaag beschikken, lijkt dat vooral over groene asperges te gaan, die dan ook op een ander tijdstip geoogst worden. En dus volgens ons ook op geen enkel moment een bedreiging kunnen zijn voor de heerlijke asperges die hier geteeld worden. Anderzijds lijkt dit akkoord wel kansen kunnen te bieden voor peren, voor zuivel en voor varkens.
1: De EU en Mexico halen met een handelsdeal de banden aan op het moment dat de handelsrelaties met de VS moeilijk verlopen door het beleid van president Trump.
3: De uitbraak van ebola in Congo onder controle krijgen wordt bijzonder moeilijk. Dat zegt de hulporganisatie Mamas for Africa. Van bijna 180 mensen wordt nu vermoed dat ze aan ebola gestorven zijn. Een ziekte die hoge koorts en bloedingen veroorzaakt. Er zijn mogelijk ook al 750 besmettingen. De uitbraak is begonnen in oorlogsgebied in Oost-Congo en dat maakt het extra moeilijk. De hulp is snel nodig, maar de politiek reageert traag, zegt Anke Dumé van Mamas for Africa.
11: Er zijn geen middelen die ter beschikking worden gesteld door de overheid. Er is, voor zover wij weten, nog geen samenwerking tussen enerzijds de bezettende rebellengroep M23 en anderzijds de officiële Congolese autoriteiten. Rwanda heeft de grenzen gesloten. Mensen voelen zich echt wel aan hun lot overgelaten. Ik denk dat het op gang komen van echt gestructureerde hulp en maatregelen, dat nog zeer moeilijk zal zijn de volgende dagen.
3: In Oeganda, een buurland van Congo, zijn er ook nog 3 besmettingen bijgekomen. Dat brengt het totaal daarop 8. Belgian cat Julie Van Loo zit opnieuw zonder club in de Amerikaanse basketbalcompetitie WNBA. Van Loo had begin deze maand een tijdelijk contract gekregen bij New York Liberty, waar veel speelsters geblesseerd waren. Ze speelde 5 wedstrijden, maar nu is de overeenkomst dus al beëindigd. Het is nu weer onzeker waar ze naartoe kan. Zonnig zomerweer vanmiddag, maar een paar stapelwolken. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 31 elders. Morgen en ook de dagen daarna nog altijd zonnig en warm. Pas vanaf woensdag iets minder warm. Vooraan het warme verlengde weekend. De kust en de NMBS zijn voorbereid met een drukteplan en extra treinen. Voorlopig verloopt alles vlot. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Blijf verwonderd. Clara serveert met Robbe van Dijk.
13: Dag lieve mensen, we gaan een heel mooie muziekmiddag tegemoet. Dat kan ik u nu al beloven. We beginnen met een fantasie van componist Joaquin Rodrigo voor gitaar en orkest. Pepe Romero laat zijn gitaar dansen en The Academy of St. Martin in the Fields zorgt voor de dansvloer. Welkom bij Clara serveert.

Canarios, een chirpend stuk vol gitaargeweld van componist Joaquin Rodrigo, hier met gitaarheld Pepe Romero en The Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding van dirigent Sir Neville Marner. Thibaut Covin, nog zo'n gitaarheld, die heeft een nieuw album uitgebracht, Alter Ego heet het, een plaat vol eigen composities, maar hij schreef ze niet alleen, hij werkte aan de muziek samen met zijn broer Jordan Covin, ook een gitarist, en dat heeft heel doorleefde muziek opgeleverd, dat zal u zo meteen wel horen in deze Constanza.

De vonken springen uit de snaren van Thibaut Covin in deze Constanza. Nu slaan we een oud boek open met daarin de Cantigas de Santa Maria. Liedjes uit het middeleeuwse Spanje en dit is er daar eentje van. Muito Faz Grandero.

0: Europese muziek met Arabische versieringen, hier gespeeld door Musica Antigua onder leiding van Eduardo Paniagua.
1: Clara serveert met Robbe van Dijk.
0: Niks leuker dan een spontaan gesprek tussen mensen die elkaar goed begrijpen en positieve energie met elkaar uitwisselen. Dat kan zelfs zonder woorden, zeker tussen muzikanten, want muziek is een taal op zich. We gaan nu luisteren naar zo'n spontaan gesprek tussen drie muzikanten. Henry Vilca op panfluit, Robert Nairn speelt contrabas en Eligio Quintero is gitarist van dienst.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Update jezelf.
2: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
3: Clara Live.

Een spontane improvisatie tussen panfluit, bas en gitaar van het album Bolivian Baroque. Hier nog wat barok van Over de Oceaan van componist Lucas Ruiz de Ribayas.

Capella Mediterranea met Boliviaanse barok. Dit is dan weer muziek die ooit voor het eerst geklonken heeft in de kathedraal van Valencia, in Spanje dus. Juan Cabanillas, de componist van dit werk, was daar organist in de 17e eeuw. Het stuk heet Mortales que amáis, Stervelingen die lief hebben.

0: Dat was Capella Mediterranea met sopraan Mariana Flores, bas Hugo Oliveira, contratenor Leandro Marziotti en tenor Valerio Contaldo met muziek van Juan Cabanilles.
1: Clara serveert met Robbe van Dijk.
0: We gaan zwemmen nu in een zee van ruimte. Het duo DCO geeft elke noot de kans om te ademen in deze Cant del Zocels.

celliste Anne van Hekken en gitarist Maarten van den Bemde samen het duo Deseo met een Spaanse dans van Enrique Granados, muziek van hun nieuwste album El Vuelo. Het line-cliché, dat is een baslijn die de trap afwandelt, dat werkt lichtjes hypnotiserend als je dat patroon steeds maar blijft en blijft herhalen, ook hier in deze Che si può fare.

celliste Anastasia Kobekina samen met het Kammerorkester Basel onder leiding van Julia Schröder. Ondertussen is het bijna 1 uur. We gaan naar het nieuws met Antonio Vivaldi. Tot zo.

0: Het is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Door het warme weer is het druk aan zee. In Antwerpen is een dode gevallen bij een ongeluk met een step. En hulpverleners hebben grote moeite om de ebola-uitbraak in Congo aan te pakken. Het wordt zeer warm vandaag, lokaal misschien wel 31 graden. Na een koudere periode piekt de temperatuur dus. En dat is opvallend, maar niet uitzonderlijk, zegt weervrouw Jacot Broeke.
1: We bevinden ons vandaag onder hoge druk. En dat hoge drukgebied, ja, dat zorgt voor dat stabiele weer. Dat brengt ook die warme lucht uit het zuiden. En daardoor stijgen de temperaturen tot 30 graden in het centrum. Een lokale 31 graden kan. Maar dat is op zich niet zo abnormaal voor deze tijd van het jaar. Het dagrecord van vandaag ligt bijvoorbeeld op 31,3 graden in Ukkel. Daar gaan we vandaag waarschijnlijk niet over gaan. Dus heel abnormaal is het niet.
0: Door het warme weer trekken veel mensen naar zee. Er zijn extra treinen ingelegd en onder meer in Oostende is het drukteplan geactiveerd. Het is daar op dit moment druk, maar geen overrompeling. Linde Koman ging er kijken aan het station.
2: De ene na de andere volle trein komt aan in het station van Oostende. Iedereen heeft zijn eigen plannen voor de dag, al zijn dit met voorsprong de populairste bezigheden.
3: Zonne, een beetje drinken, een beetje eten, vooral vis eten, een ijsje eten. Gewoon veel eten, denk ik, en zonne.
4: Een beetje winkelen, iets lekker gaan eten, een beetje op het strand gaan liggen.
2: De politie houdt de drukte extra in de gaten, zegt Simon Viers.
5: In het kader van het zomerdrukteplan hebben we een extra dispatch die in de gaten houdt via de camerabeelden en via andere parameters hoeveel volk er naar Oostende afzakt. Dat gaat over de camerabeelden van het station, maar ook bijvoorbeeld hoeveel automobilisten er van E40 A10 afrijden. Indien nodig kunnen we mensen een beetje omleiden naar parkings verder weg van het centrum.
2: Want jong en oud komt hier aan voor een dagje aan zee. Van gepensioneerde levensgenieters.
6: Een dagje aan het strand gaan, rondwandelen, een museum gaan bezoeken. Ja, de drukte moet je natuurlijk bijpakken. Hè.
2: Tot enthousiaste, luide jeugdbewegingen.
0: Het is richting de kust dus druk op de treinen en in de stations, maar de NMBS was goed voorbereid, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
7: Dat hadden we ook wel verwacht, vandaar ook die 24 extra treinen die vandaag rijden, maar ook morgen en maandag. En dat zorgt er ook voor dat ondanks die drukte het eigenlijk toch wel tot nu toe vlot is verlopen. We hebben ook extra personeel dat klaarstaat in de grote stations om die reizigers zelf ook te spreiden over de volledige lengte van de trein. Maar dus als je vandaag of de komende dagen de trein wil nemen, check zeker vooraf onze reisplanners en probeer ook die drukste momenten van de dag te vermijden.
0: Ook op de E40 is het druk. Door een ongeluk in Oostkamp was het vanmorgen 40 minuten aanschuiven richting de kust. In Antwerpen is vannacht de bestuurder van een e-step om het leven gekomen. Een tweede persoon is levensgevaarlijk gewond geraakt. De politie onderzoekt op dit moment wat er precies gebeurd is, zegt Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
8: Vanmorgen rond 4:30 kregen we de melding dat er twee personen zwaar gewond waren aan de Lange Koepoortstraat. En de medische dienst die ter plaatse kwamen zijn meteen gestart met de reanimatie van één van hen. Beide zijn met levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. En de man van 47 die met de step reed is later daar ook overleden. En we vermoeden dat de twee met elkaar in aanrijding zijn gekomen. Vermoedelijk was de andere man een dertiger te voet onderweg.
0: De autokeuring heeft deze week een schoolbus afgekeurd waarvan de remmen bijna helemaal los zaten. De bus was nog in dienst en reed dus rond met kinderen en hun begeleiders. De koepel van autokeuringscentra GOKA spreekt over zeer gevaarlijke toestanden die te vaak voorkomen. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft plannen om onder meer de keuringstermijn te versoepelen. Maar zulke voorbeelden tonen aan dat dat een te groot risico is, zegt Dirk Snauwaard van GOKA.
9: De minister heeft hervormingsplannen en wij kunnen haar volgen in de hervormingen die nodig zijn. Maar de plannen zoals die vandaag op tafel liggen, die gooien eigenlijk het kind met het badwater weg. Ik bedoel, die zijn te vergaand en die brengen eigenlijk de verkeersveiligheid, de milieu- en consumentenbescherming waar wij ook voor staan, helemaal in het gedrang.
0: De uitbraak van ebola in Congo onder controle krijgen wordt bijzonder moeilijk. Dat zegt de hulporganisatie Mamas for Africa. Van bijna 180 mensen wordt nu vermoed dat ze aan ebola gestorven zijn. Een ziekte die hoge koorts en bloedingen veroorzaakt. Er zijn mogelijk ook al 750 besmettingen. De uitbraak is begonnen in oorlogsgebied in Oost-Congo en dat maakt het extra moeilijk. De hulp is snel nodig, maar de politiek reageert traag, zegt Anke Dumé van Mamas for Africa.
10: Er zijn geen middelen die ter beschikking worden gesteld door de overheid. Er is, voor zover wij weten, nog geen samenwerking tussen enerzijds de bezettende rebellengroep M23 en anderzijds de officiële Congolese autoriteiten. Rwanda heeft de grenzen gesloten. Mensen voelen zich echt wel aan hun lot overgelaten. Ik denk dat het op gang komen van echt gestructureerde hulp en maatregelen, dat nog zeer moeilijk zal zijn de volgende dagen.
0: In Oeganda, een buurland van Congo, zijn er ook nog 3 besmettingen bijgekomen. Dat brengt het totaal op 8. Zonnig zomerweer vanmiddag, maar een paar stapelwolken. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 31 elders. Morgen en ook de dagen erna nog altijd zonnig en warm. Pas vanaf woensdag wordt het iets minder warm. De drukte richting de kust, daar begonnen we mee. En aan de kust, de kustgemeente en de NMBS zijn voorbereid. Het drukteplan is geactiveerd en er rijden extra treinen. Voorlopig verloopt alles vlot. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Clara, blijf verwonderd. Clara serveert met Robbe van Dijk.
12: Een heel goedemiddag. Het Irish Baroque Orchestra en Choir zijn goedgezind, en dat zal u geweten hebben. Dit is His Yoke is Easy, His Burden is Light. U luistert naar Clara Serveert. Welkom

een goede middag van het Irish Baroque Orchestra and Choir met dirigent Peter Whelan. Niks zo mooi als de menselijke stem, dat dacht ook Marin Marin en hij probeerde die klank te vatten in zijn instrument, de viola da gamba, maar nu horen we een versie voor Theorbe van onze 20er Stan Geudens. Dit is Les Voix Humaines.

0: Stan Geudes met muziek van Marin Marais opgenomen in onze toetsstudio voor de twintigers van 2026, want daar is er eentje van.
1: Clara serveert met Robbe van Dijk.
0: We trekken het Franse platteland op voor een feest tussen de velden met opnieuw muziek van Marin Marais, gespeeld door een ensemble van 5 muzikanten, 2 gambisten, Philippe Pierlot en Jordi Saval, Pierre Antaille aan de clavecimbal, gitarist is Xavier Diaz en Pedro Estevan speelt percussie. Dit is het Fest Champêtre.

0: Clara serveert.
1: Domenico Scarlatti was componist, maar ook een absolute virtuoos op zijn instrument. En dat is in deze sonate duidelijk te horen. Muziek is natuurlijk geen wedstrijd, maar dit is toch best een sportief gebeuren. Dus clavecinist Jean Rondeau warmt zich op, want hij moet langs een parcours vol snelle loopjes, grote sprongen en tempowissels in deze sonate van Scarlatti.

Een wervelwind op klavecimbel. U hoort de clavecinist Jean Rondeau met muziek van Domenico Scarlatti. Deze muziek van François Couperin is oorspronkelijk ook geschreven voor klavecimbel, maar ze past perfect bij de heldere, transparante klank van de piano van pianist Fazil Say. Het zijn 5 stukjes uit het 4e livre de pièces de clavecin: La Reine des Coeurs, La Bondissante, La Couperin, La Harpée en La Petite Pince sans Rire. En elk van die stukjes is een wereld op zichzelf.

0: Generatie plantrekkers die beelden niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervedag. Alle

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Bij VAR krijgt je merk
2: meer aandacht.
3: Meer merk?
1: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
0: Clara, live.

0: Vijf stukjes uit het quatrième livre de pièce de clavecin van componist François Couperin.
1: Clara serveert. Met Robbe van Dijk.
0: Tijd voor het grotere geweld nu. Het credo uit de mis in C-klein van Wolfgang Amadeus Mozart. Een grandioos orkestraal begin met daarna het stormachtige koor. En in de stilte na de storm is er de hemelse stem van sopraan Nathalie Dessay.

Een intens begin en een heel klein einde aan dit credo uit de mis in C klein van Wolfgang Amadeus Mozart. Hier met Le Concert d'Astrée onder leiding van Louis Langrée en vooral de stem van sopraan Nathalie Dessay. Zometeen komt Carlo u de nieuwe keuze van Clara voorstellen, maar eerst nog het nieuws en de Academie für Alte Musik Berlin met René Jacobs. Nog een heel mooie zaterdag.

0: 2 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In Antwerpen is vanmorgen vroeg een bestuurder van een ISEP om het leven gekomen. Een tweede persoon is levensgevaarlijk gewond geraakt. De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is, zegt Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
1: Vanmorgen rond 1:30 kregen we de melding dat er 2 personen zwaar gewond waren aan de Lange Koepoortstraat. En de medische dienst die ter plaatse kwamen zijn meteen gestart met de reanimatie van 1 van hen. Beide zijn met levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. En de man van 47 die met de step reed is later daar ook overleden. En we vermoeden dat de 2 met elkaar in aanrijding zijn gekomen. Vermoedelijk was de andere man een 30er te voet onderweg.
0: Goka, de koepel van autokeuringscentra, dringt nogmaals aan bij Vlaams minister van Mobiliteit om haar plannen voor de autokeuring te herbekijken. De koepel doet dat naar aanleiding van een afgekeurde schoolbus deze week. De bus was nog in dienst en reed dus nog rond met kinderen en hun begeleiders, maar tijdens de keuring bleek dat de remmen bijna helemaal los zaten. Goka spreekt over zeer gevaarlijke toestanden die te vaak voorkomen. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft plannen om onder meer de keuringstermijn te versoepelen. Maar zulke voorbeelden tonen aan dat dat een te groot risico is, zegt Dirk Snouwaard van Goka.
2: De minister heeft hervormingsplannen en wij kunnen haar volgen in de hervormingen die nodig zijn. Maar de plannen zoals die vandaag op tafel liggen, die gooien eigenlijk het kind met het badwater weg. Ik bedoel, die zijn te vergaand en die brengen eigenlijk de verkeersveiligheid, de milieu- en consumentenbescherming waar wij ook voor staan, helemaal in het gedrang.
0: Door het warme weer gaan veel mensen vandaag naar zee. Er zijn extra treinen ingelegd en onder andere in Oostende is het drukteplan geactiveerd. Het is er druk, maar geen overrompeling. Deze dagjes toeristen in Oostende weten duidelijk waarom ze naar daar trekken.
3: Voor het mooie weer en voor een beetje de frisse op te zoeken van de wind.
4: Als de mogelijkheid bestaat om in het weekend in Oostende te zijn, dan komen we naar Oostende. Dus Oostende heeft eigenlijk op alle mogelijke weersomstandigheden is het te genieten.
5: We gingen eerst een dagje naar Brussel gaan om te gaan shoppen, maar omdat het zo warm wordt, hebben we toch voor Oostende gekozen vandaag.
0: Zonnig zomerweer dus vanmiddag, maar een paar stapelwolken. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 31 elders. Morgen en ook de dagen erna nog altijd zonnig en warm. Pas vanaf woensdag wordt het iets minder warm. Meer op 14nieuws.be.
6: Clara, blijf verwonderd. De keuze van Clara. Met Carlos Gio.
7: Goedemiddag, welkom en hopelijk kan u vandaag ook wat verkoeling vinden. Op zo'n warme dag als vandaag vraag ik me dan af, beginnen die groene vingers bij u dan te kriebelen? Bent u volop een barbecue aan het voorbereiden of ligt u gewoon liever zelf wat bruin te bakken in de zon? 1 klusje hoeft u alleszins niet te doen en dat is nieuwe albums verzamelen. Dat doen Julie Mozart en ik gewoon voor u. Hier in de keuze van Clara.

Muziek om op je blote voeten in het gras te walsen vandaag. Deze symfonische muziek van Mel Bonis met het VDS Symfonieorkest onder leiding van Joseph Bastien. En het is wel een bijzonder album geworden, want als u die symfonische muziek van Mel Bonis wil ontdekken, dan moet u dat album erbij nemen, want er staat alleen maar symfonische muziek op van die Mel Bonis. Het is ook een bijzonder album in die zin dat op de albumhoes een toch wel merkwaardig schilderij staat, Ophelia van Friedrich Wilhelm Theodor Heiser. En niet zo lang geleden kwam dat schilderij, dat prachtige kunstwerk, in het nieuws, omdat Taylor Swift, de Amerikaanse popster, haar muziekvideo voor The Fate of Ophelia voor een stukje gebaseerd had op dat beeld, op dat schilderij van die Friedrich Wilhelm Theodor Heiser. En plots raakte dat museum in Wiesbaden helemaal overspoeld door Swifties, door fans van Taylor Swift. Iedereen wilde plots dat schilderij van dichtbij bekijken. En ja, of dat ook zo zal zijn na dit nieuwe album van het WDS Symfonieorkest, dat valt nog af te wachten, maar het is alleszins een prachtig album met een prachtige hoes. Wie zijn de minder bekende tijdgenoten van Johannes Brahms? Dat is de grote vraag bij de cd-reeks van Kaleidoscope Chamber Collective. Volume 3 is net uit en deze vrouw krijgt de laatste jaren meer en meer aandacht. Dora Pejacevic.

Kaleidoscope Chamber Collective in het openingsdeel uit het pianokwartet van Dora Pejacevic. Ze is niet zo gek oud geworden, Dora Pejacevic. Ze was niet eens 38 toen ze overleed in het kraambed, zeer jong gestorven helaas. Bovendien raakte haar muziek amper gepubliceerd in haar leven en dat is natuurlijk geen goede combinatie voor de muziekgeschiedenis, dat ze op zich geen gigantisch oeuvre heeft en dat ze dan nog eens niet echt in dat spotlicht terechtkwam in de muzieksector. Dus het was echt wel wachten tot in de jaren 80 van de vorige eeuw, toen een Kroatische muzikoloog dat oeuvre herontdekte, die muziek begon uit te pluizen en vooral ook te onderzoeken en naar buiten te brengen. Nu, de laatste jaren verschijnt die muziek van Dora Pejacevic meer en meer op de radar van muzikanten en ensembles en dus ook van dat Kaleidoscope Chamber Collective.

Dit is echte Clara top 100 muziek. Jupiter, the bringer of jollity uit The Planets van Gustav Holst. Met London Symphony Orchestra onder leiding van Antonio Papano. Een live opname die recent verscheen bij hun eigen platenlabel LSO Live. Wat kan er straks gebeuren bij uw middagdutje? Wel dat u half wakker bent en tegelijkertijd ook half in slaap valt. En die bijna ja, mystieke tussenfase is ook het gevoel dat hier wordt opgeroepen in een lied van Fanny Mendelssohn. Tenminste, dat is toch wat mezzosopraan Helen Charleston over deze muziek zegt.

Maar gisteren was het toch wel een horrordag voor Stan Geurens, want zijn theorbe, zijn instrument, raakte op zijn vlucht naar München ernstig beschadigd. Het bagagepersoneel was net iets te bruut met de koffers, iets te hardhandig, waardoor Stan in allerijl op zoek moest gaan naar een nieuw instrument waarop hij kon spelen voor dat concert. Hij deelde het nieuws ook op sociale media, het was een beetje alle hens aan dek, in de hoop dat hij zo snel mogelijk een oplossing kon vinden, een vervanginstrument. En gelukkig heeft hij ook heel snel die oplossing kunnen vinden. En het was vooral heel mooi om te zien op sociale media hoe solidair en collegiaal iedereen was om hem uit de nood te helpen. Zo klinkt die theorbe van Stan Geurens zonder luchthavenpersoneel in de buurt. Een chaconne, prachtige muziek van Robert de Vizet.

Samen improviseren op een afgelegen plek, ver weg van de ruis van elke dag. Dat is wat Ronan O'Snodick en Miles O'Reilly hebben gedaan voor hun nieuwe album. En je zou het bijna niet geloven als je deze muziek hoort, dat ze dat heel ver weg in de natuur hebben bedacht, geïmproviseerd, opgenomen misschien ook wel. Dat nieuwe album, Miche Tossa.

Garden Hosts Mystery van een nieuw kwartet. Clément Janinet op viool, Arve Hendriksen op trompet. Op accordeon hoorden we Ambre Villermoz en Robert Lukacsu op contrabas. Hun album heet Garden of Silences. Zometeen komt Nicola Meeuwsen erbij voor een pianoconcerto van Wolfgang Amadeus Mozart. Nicola Meeuwsen, winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd van vorig jaar. Eerst nog even naar het Spanje in de eerste helft van de 16e eeuw met La Tempête, prachtig ensemble. En Simon-Pierre Bestillon, de leider van dat ensemble, stelde als het ware een playlist samen voor de begrafenis van Karel V. Het is een soort van denkbeeldig requiem op dat album.

Muziek van Marin Marin met een duo dat al 30 jaar samen optreedt. Alexandre Tarot aan de piano en Jean-Guyen Kerras op cello. En over cello gesproken, overmorgen start de finale week van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Met z'n 12 zijn ze nog. 12 finalisten zitten momenteel in quarantaine, opgesloten eigenlijk in die muziekkapel Koningin Elisabeth. Daar studeren ze volop, ze bijten zich vast in dat verplicht werk van vangman. Ze eten samen, ze slapen ook elk in hun kamer en zo begint de dag weer opnieuw. Een soort van cyclus die enigszins waarschijnlijk heel veel rust brengt, maar tegelijkertijd ook veel spanning natuurlijk voor die finale week. Maria Zaitseva en Lionel Martin bijten maandagavond de spits af. En u kan dat allemaal volgen vanaf 8 uur hier op Clara, maar zeker ook op het kanaal van Ketnet en op VRT Max. En kijk, iets voor 3 uur op deze zaterdagmiddag neem ik u toch nog even mee naar de vorige editie. Dan wel één voor piano, toen ging Nicola Meeuwse naar huis met die welbegeerde eerste prijs. In zijn halve finale koos hij dit concerto van Mozart, het Jeune Homme Concerto.

Nicola Meeuwsen op zijn halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd vorig jaar met het 9e pianoconcerto van Mozart, het Jeune Homme Concerto met het Kamerorkest van Wallonië onder leiding van Vaan Mardirossian. En zowel het orkest als de dirigent tekenden ook present voor deze editie van de wedstrijd. En ze hebben ondertussen ook die prachtige muzikanten allemaal wonderlijk ondersteund met heel veel bravoure en collegialiteit. Volgende week zijn vooral de celloconcerto's dus aan de beurt op de Koningin Elisabeth-wedstrijd. We zullen twee keer het celloconcerto van Henri Dutilleux horen. En voor het eerst in de geschiedenis ook de... Ja, het celloconcerto van Samuel Barber, dat wordt wel een ontdekking, misschien voor velen ook. En dan nog eens dat celloconcerto van Witold Lutoslawski, het concerto waarmee Ha-Yong Chong de vorige editie van de wedstrijd won. Dus ja, herhaalt de geschiedenis zich op dat vlak of wordt het toch een verrassing van formaat? U ontdekt het vanaf maandag op Clara, op VRT Max en op het kanaal van Ketnet vanaf 8 uur met Katelijne Boon en Clara de Dekker.

0: Gala Dragot met Counsel Me. Het is een voorsmaakje op haar EP Twerking Music, die op 5 juni zal verschijnen. Nog even geduld dus. Op 29 mei komt ze naar L'Ennuis Botanique en op 18 juni komt ze een concert spelen in het Palmarium in Gent. En mochten die twee data wat moeilijk voor u zijn, geen probleem. Gala Dragot belooft op Instagram dat er nog meer concertdata zullen volgen.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Dirigent Maren Alsop neemt voor het eerst in haar carrière muziek van Karol Szymanowski op. Zijn vierde symfonie en, zoals de naam het niet doet vermoeden, is het stiekem ook een soort van verdoken pianoconcerto. Want Karol Szymanowski droeg het werk op aan zijn goede vriend Arthur Rubinstein, die in de vorige eeuw toch wel echt een van de grote pianovirtuozen was. Simon Nerink is de solist in deze opname met het Poolse Nationaal Radiosymfonieorkest onder leiding van Maren Alsop. Hier gaan we, een ontdekking.

0: Go Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Dus ook voor klanten.
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: Je kent dit.

0: Telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Go Yellow!
2: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
3: Meer merk?
2: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer. Clara, live.

De vierde symfonie voor piano en orkest van Karol Szymanowski met het Poolse Nationaal Radiosymfonieorkest onder leiding van Maren Elsop. En aan de piano de toch wel relatief jonge Simon Nering, die tot nog toe voornamelijk alleen maar muziek van Frédéric Chopin had opgenomen. Hij voegt daar dus nog een Poolse componist aan toe. Wie binnenkort de muziek van Julie Andrews wil ontdekken en vooral die muzikale kosmos nog eens wil induiken, die moet op 13 juni in Beaux-Arts zijn. Léa Desandré en het Jupiter Ensemble brengen dan hun musicalprogramma Chasing Rainbows, de regenbogen achterna, een mooi eerbetoon aan de legacy van die inmiddels 90-jarige actrice en musicalster Julie Andrews. Hier zijn ze met muziek van John Dowland en Antonio Vivaldi.

Tweemaal ensemble Jupiter en Thomas Dunford met mezzosopraan Léa Desandré, net nog in muziek van Antonio Vivaldi. Raphaël Fey is volgende week een van de panelleden van Katelijne Boon op de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Hier speelt hij nog met het Karski Quartet muziek van Luigi Boccherini. Straks, na het nieuws, nodigt Camille Saint-Saëns ons uit. Niet om een terrasje te doen en om cocktails te drinken, maar wel om een feestje te bouwen. Dan wel met een bende skeletten.

0: is 4 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Bij kledingproducent Nike in Laakdal hebben vakbonden en directie een sociaal akkoord bereikt over de collectieve ontslagen die daar waren aangekondigd. In maart had de directie gezegd dat er minstens 730 jobs moesten verdwijnen. Maar in het akkoord is dat aantal teruggebracht tot 371. De vakbonden hopen dat een aantal werknemers zullen kiezen voor vrijwillig vertrek, zegt Marieke van Gils van de Socialistische Vakbond ABVV.
1: In het sociaal plan hebben we een vrijwillig vertrekregeling overeengekomen die vanaf volgende week zal opengesteld worden voor alle medewerkers van de getroffen afdelingen. Dat wil zeggen dat die mensen 2 weken de tijd krijgen om zich vrijwillig op te geven voor een ontslagregeling. En op die manier kunnen zij dan toch nog vermijden dat er een collega moet vertrekken die absoluut wil blijven.
0: Er woedt een grote brand in een afvalverwerkend bedrijf in de omgeving van Charleroi. De vuurzee veroorzaakt een grote zwarte rookkolom die van kilometers ver te zien is. Aan inwoners in de wijde omgeving wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Op dit ogenblik is nog niet geweten of de rook giftig is. De brand zou ontstaan zijn in een berg plastic afval dat klaar lag om gerecycleerd te worden. Er is voorlopig geen sprake van slachtoffers. In het Midden-Oosten lijkt de spanning tussen Iran en de Verenigde Staten opnieuw op te lopen. Teheran heeft er vanmiddag opnieuw mee gedreigd om veel harder terug te slaan als het land opnieuw wordt aangevallen. Daarbij zou wapentuig zoals raketten worden ingezet die tot nog toe niet gebruikt werden. In Washington lijkt het Iraanse dreigement maar weinig indruk te maken. Verschillende Amerikaanse media melden dat een aanval nakend is. President Trump heeft laten weten dat hij niet aanwezig kan zijn op het huwelijk van zijn zoon. Volgens waarnemers een belangrijke indicatie dat er iets op deel is. In Portugal zijn de moeder en stiefvader van 2 jonge kinderen die deze week aan de kant van de weg waren achtergelaten in voorlopige hechtenis geplaatst. Een automobilist trof de 2 Franse jongetjes van 4 en 5 jaar dinsdag aan in het zuiden van Portugal. Ze hadden eten en drinken bij zich, maar geen identiteitsdocumenten. De vader van de kinderen had hen een 10-tal dagen geleden als vermist opgegeven in Colmar, in het oosten van Frankrijk. De moeder en haar vriend werden uiteindelijk 180 kilometer noordwaarts gearresteerd in een café. De moeder wordt verdacht van slagen en verwondingen met verzwarende omstandigheden. Zonnig zomerweer, hier en daar wel een stapelwolk. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 31 elders. Morgen en ook de komende dagen nog altijd zonnig en warm. Pas vanaf woensdag iets minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Blijf verwonderd. De keuze van Clara. Met Carlos Gillot.

0: Muziek waar je instant gelukkig van wordt, maar het heeft toch wel ook een duister kantje. Deze Danse macabre van Camille Saint-Saëns met John Mills, solist op viool en Symphonia of London onder leiding van John Wilson.
1: De keuze van Clara.
0: En een hele goede middag aan u trouwens, waar u ook aan het luisteren bent op deze zaterdagmiddag. Bent u op het strand, op het terras, in de tuin of in de keuken? Het maakt allemaal niet uit om te kunnen genieten van gloednieuwe albums die momenteel in de cd-rekken liggen. Onze keuze van Clara is ook Frans getint deze week, want die gaat naar drie broers uit Parijs. Ze vormen samen voor het eerst een trio op cd en dat doen ze onder de naam Trio Moreau, en Moreau is meteen ook hun familienaam. Collega Elst Zeijen is een grote liefhebber van kamermuziek en dit album met kamermuziek van Schubert mag gerust in haar cd-collectie.

0: Trio Moreau met het scherzo uit het eerste pianotrio van Franz Schubert. En Trio Moreau, dat zijn Edgar Moreau op cello, David Moreau op viool en Jeremy aan de piano. Hun Schubert-album is de nieuwe keuze van Clara. Elst zei je, verschijnen elke week makkelijk 100 nieuwe opnames. Wat deed jou in de eerste plaats naar die cd grijpen en meteen ook luisteren?
1: Dag Carlo. Op de eerste plaats is dat voor mij het repertoire zelf. Die pianotrio's van Schubert, ja, dat is onwaarschijnlijk mooie kamermuziek, geschreven tijdens de laatste 2 jaar van Schubert's leven. En net als zijn late pianosonates en de winterreizen en zijn ongelooflijke strijkquintet. Ja, dat is fantastische muziek. En er zijn inderdaad tientallen opnames van, ook op historische instrumenten, zoals met Roel Diltiens. Maar deze nieuwe opname met de drie broers Moreau, ja, die verdient ook een plek onder de zon.
0: Ja, het is wel een echte familiezaak tussen die drie broers voor deze cd. Ja, cellist Edgar Moreau kennen we ondertussen wel. Heeft ook al heel wat opnames gemaakt voor Erato. Maar Jeremy en David, dat zijn toch nieuwe namen voor ons.
1: Ja, het is dus inderdaad een heel muzikale familie. In feite zijn er 3 broers en 1 zus, allemaal professionele muzikanten. Maar het is de eerste keer dat de 3 broers samen als trio een opname maken. Edgar is de oudste, hij is echt een topcellist. En hij is nu op zijn 32e al prof aan het Conservatoire van Parijs. En hij heeft trouwens een student, Christophe Michalski, in de finale hier van de Elisabeth-wedstrijd. En ja, Edgar heeft al een 15-tal opnames gemaakt bij Erato, waaronder eentje met de 4 broers en zussen.
0: Oké, en ja, inderdaad, tijdens de halve finale van de Koningin-Elisabeth-wedstrijd hoorde ik vaak panelleden zeggen, ja, kamermuziek, dat is een samenwerking tussen muzikanten. Het is meer dan alleen maar die eigen partituur spelen. Hoe is het samenspel dan tussen die 3 broers?
1: Ze zeggen zelf dat Schubert er thuis bij het musiceren altijd geweest is en dat het voor hen een soort intieme conversatie is. En je voelt dat ze elkaar door en door kennen. Ze zitten op 1 lijn en de balans tussen de 3 instrumenten vind ik ook echt goed. Ja, het samenspel is heel mooi met oog voor detail. Ze converseren ook zo levendig met elkaar. Bijvoorbeeld in dat scherzo dat we net hebben gehoord. Dat is echt een geanimeerd gesprek. En er is heel veel dynamiek, er is licht en schaduw. Ik vind het, ja, laat ons zeggen, prettig gekruid. Maar er is geen echt effectbejag. Het blijft naturel. En in het tweede trio, dat emotioneel wel veel heftiger is, daar bouwen ze uiteraard een heel grote spanning en dramatiek op. Maar ze zwelgen ook niet in de melancholie, zoals soms gebeurt. Ik vind het zo een aangename frisheid behouden.
0: Mooi. En naast die frisheid in die pianotrio's van Schubert hebben we ook nog een aantal liederen van hem, maar dan wel in een arrangement voor pianotrio. Is dat een voorzichtige keuze of net gewaagd om met die liederen aan te komen zetten?
1: Ja, die 2 pianotrio's van Schubert zijn al zo rijk en intens in alle opzichten. De lengte alleen al, ze duren ongeveer 3 kwartier. En dat eerste trio mag dan wel onbezorgder klinken dan het tweede, maar het is toch een hele muzikale reis die je maakt als je daarnaar luistert. En daarnaast wordt heel vaak dan de sonatensatz of het notturno van Schubert gekozen. Maar zij kiezen dus inderdaad voor liedbewerkingen zoals Ständchen of Du bist die Ruhe, heel bekende liederen. En ze hebben zelf het langere lied Der Hirt auf dem Felsen ook bewerkt. Ik vind dat eigenlijk wel een mooie keuze. Het geeft een heel andere kleur en sfeer naast die trio's.
0: Je koos voor ons het tweede deel uit het 2e pianotrio van Schubert. Waarop kunnen we nog letten?
1: Ja, dat is het langzame deel. En het begint met een soort, ja, mars of processie. Of sommigen zeggen, ja, het doet me denken aan het begin van die winterreizen. Het beeld van de eenzame wanderer. Maar dan zet die cello in met een heel klagende melodie. En wat er dan volgt, wat Schubert er allemaal mee doet. Je hebt echt een rollercoaster van emoties. En de melodie komt dan een 3e en laatste keer terug. En hoe ze dan klinkt, dat is echt zo hartverscheurend mooi. En ja, het is het bekendste deel uit die pianotrio's. Ook gebruikt in films, onder meer door Stanley Kubrick. Die heeft het gebruikt in zijn film Barry Lyndon. En zoals je voor die film veel tijd nodig hebt, neem ook eens echt de tijd om naar zo'n heel trio te luisteren. Je zal er echt deugd van hebben.
0: Fantastisch. Kijk, zo hebben we meteen ook nog eens een filmtip erbij naast deze cd-tip. De pianotrio's van Schubert met Trio Moreau. Elst Zeijen, dankjewel.

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle techleken en techlovers, update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen, 100 events en 1000 innovaties.
1: Update voltooid.
0: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
2: Bij Varkens.

Het tweede deel uit het tweede pianotrio van Franz Schubert met Trio Moreau, dat zijn de drie broers Moreau, met onder andere cellist Edgar Moreau en zoals collega Els het daarnet nog zei, hij is de huidige docent van Christophe Michalski, een van de finalisten van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Dus Edgar Moreau zal volgende week vrijdag dubbel zo hard duimen voor zijn student die dan zijn finale proef speelt op de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Christophe Michalski koos voor het eerste celloconcerto van Dmitri Shostakovich en ook hij zal dat spelen met Belgian National Orchestra onder leiding van Anthony Hermous. Maar toch nog even terug naar die keuze van Clara. Kamermuziek van Franz Schubert, dat heb ik voor u in de aanbieding. Ook op een zonovergoten dag mag ik cd's weggeven, dus leg die waaier en zonnecrème aan de kant. Zet uw glas op tafel en neem die Clara-app erbij. Stuur uw postadres door in de Clara-app of stuur een mail naar keuze@clara.be. En wie weet luistert u gewoon binnenkort thuis lekker naar die kamermuziek van Schubert met Trio Moreau.

En terwijl u dat postadres doorstuurt in de Clara-app of naar de mailbox voor de nieuwe keuze van Clara, kamermuziek van Schubert met Trio Moreau, dat kan u nog steeds winnen trouwens, kregen wij muziek van Derek Gripper en Alam Khan. De Belgische muzikant en producer Dijf Sanders ging niet alleen naar Vietnam op vakantie, hij ondernam daar ook een heel luisteravontuur. Hij maakte veldopnames van straatgeluiden, van dorpen, van mensen in de omgeving. Alles om die Vietnamese klankwereld mee naar huis te kunnen nemen als een soort van souvenir. Hij deed dat ook al op zijn vorige albums, maar dan op andere plekken in Azië. En dus ja, die soms onverwachte geluiden uit Vietnam zijn voor een groot stuk de basis van zijn nieuwe album Tankoa 2. Het hele album is één grote live-improvisatie met gastmuzikanten. En op 29 mei stelt Dijf Sanders dat nieuwe album voor in het Wintercircus in Gent.

Het zal u niet verbazen dat deze Hanan Townshend ook muziek schrijft voor films, series en reclamespotjes. Dit was Echoes uit zijn nieuwe soloalbum What We Lost. Ook Alon Sariel doet het helemaal alleen op zijn nieuwe Bach-album. Hij maakte zijn eigen arrangement van de derde sonate voor vioolsolo hiervoor aardsluit.

Zo begint die derde sonate voor viool solo van Johann Sebastian Bach, maar dan wel in het nieuwe arrangement van Alon Sariel. Hij speelde aardsluit. Doe daar een paar decennia bij en je komt terecht bij de muziek van Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. Hij was een echte vioolvirtuoos uit zijn tijd, trok rond van stad naar stad, maakte concerttournees. En heel af en toe had hij toch voor die concerten wel eens een vioolconcerto nodig. En dat schreef hij ook, 12 stuks in totaal. Maar dat is lang niet het enige wat die Joseph Boulogne heeft gecomponeerd. Hij schreef bijvoorbeeld ook 6 opera's, maar jammer genoeg is daar slechts 1 opera van bewaard gebleven, L'Amant Anonyme. En uit die opera hebben we hier 2 fragmenten of vooral in de nieuwe opname van Orchestre de l'Opéra Royal onder leiding van violist Théotime Langlois de Swarte.

0: Twee fragmenten uit Le Mans Anoniem, een opera van Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges, met orkest de l'Opéra Royal onder leiding van Théotime Langlois de Zwart. Vanavond meer opera hier op Clara en dan nog eens met een tijdgenoot van die Joseph Boulogne. Sylvia Broekaert neemt u mee naar een productie van La Clemenza di Tito, in de Weense Staatsopera opgenomen met onder andere Emily D'Angelo in een van de hoofdrollen, echt wel een reizende ster onder de mezzosopranen. Vanavond in Clara in Concert vanaf 8 uur op deze zender, maar zeker ook te beluisteren op VRT Max.
1: Clara. Blijf verwonderd.
0: En wij gaan verder met de Dance Symphony van Aaron Copland, een ballet dat hij later ook nog omzette naar een soort van symfonische suite. Het Symfonisch Orkest van Göteborg onder leiding van Barbara Hannigan.

Een American Dream, vraagteken. Zo heet het nieuwe album van het Symfonisch Orkest van Göteborg en dirigent Barbara Hannigan. En zij namen ook deze Dance Symphony van Aaron Copland op. Lotto Brussels Jazz Weekend is volop aan de gang. Nog tot en met morgen kan u in verschillende hoeken van de stad een staalkaart ontdekken van de Belgische jazz scene beter. Want ja, live muziek en zomerweer, wat wil een mens nog meer? Wajdi Riahi treedt morgen op om 16:30 op de Grote Markt met het kwartet van Nathan Surka. En volgende week vrijdag is hij de opener op de slotavond van het kunstenfestival Eye on Palestine.

Het was die Riahit Trio met Essia. Nelson Gurner heeft iets te vieren. Hij brengt zijn 10e album uit bij Alpha Classics. En ja, voor de gelegenheid mocht hij nog eens zijn lievelingscomponist opnemen. De Davids Bündler-tänze van Robert Schumann.

0: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Meer merk?
1: En meer missie.

0: Een selectie uit de Davids-Puntler-tentse van Robert Schumann met Nelson Körner aan de piano.
1: De keuze van Clara met Carlos Chillot.

Heaven's Cape, meteen ook de slottrack en de titel van het nieuwe album van Enrico Pieranunzi en Bebo Ferra. Nicky Aerts maakt met Caramba uw avond nog een stukje zwoeler. En dat komt er zometeen aan na het nieuws van 6 uur. Prettig weekend en houd het hoofd wat koel. Cool.

0: Encore que compartire van Cipriano de Rore is misschien wel het meest invloedrijke madrigaal aller tijden. Het gerenommeerde La Fonte Musica laat bij Bozzard horen hoe componisten als Lassus en Gabrieli ermee aan de slag gingen. En reikt bewerkingen aaneen tot een doorlopende suite. Op 2 juni bij Bozzard. Samen met Clara. In februari 2027 keert het Béjart Ballet Lausanne na bijna 20 jaar terug naar het vernieuwde Cursaal Oostende. Met Cette Danse Grecque en Béjart et nous. Een meeslepende reis doorheen Maurice Béjart zijn beste balletten. Van 19 tot en met 21 februari in Cursaal Oostende. Tickets gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Clara.
1: Het is 6 uur. Goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. Bij sportkledingfabrikant Nike in Laakdal is het sociaal akkoord goedgekeurd. Er vallen minder ontslagen dan aangekondigd. Het eerste echte festivalweekend van het seizoen is op gang getrapt. En er komen voorzichtige signalen van mogelijk nieuwe onderhandelingen tussen de VS en Iran. Bij sportkledingfabrikant Nike in Laakdal zullen er uiteindelijk maar 371 jobs moeten verdwijnen. Dat zijn vakbonden en directie overeengekomen in een sociaal akkoord dat vandaag door het personeel is goedgekeurd. Wim Schepens, 371 jobs, dat zijn er minder dan eerst aangekondigd.
2: Ja, want in maart had de directie gezegd dat er minstens 730 jobs moesten verdwijnen, verspreid over 2 ontslagrondes. Die ontslagen waren volgens de directie nodig omdat de omzet gedaald was. De vakbonden waren het daar niet mee eens. Vorige week hebben ze ook 24 uur gestaakt. En dat protest heeft volgens de vakbonden nu tot resultaat geleid. Want het aantal ontslagen is teruggebracht tot 371. Marieke van Geels van de Socialistische Vakbond ABVV verwacht ook dat een aantal werknemers vrijwillig zal opstappen.
3: In het sociaal plan hebben we een vrijwillig vertrekregeling overeengekomen. Dat wil zeggen dat die mensen 2 weken de tijd krijgen om zich vrijwillig op te geven voor een ontslagregeling.
2: En voor wie toch gedwongen ontslagen wordt, hebben de vakbonden een extra ontslagvergoeding bedongen.
1: Dankjewel, Wim. In Lanaken in Limburg woedt een zware brand in een verpakkingsbedrijf waar papier, karton en piepschuim ligt opgeslagen. De lokale brandweer krijgt de hulp van collega's uit Maastricht. Momenteel zou het vuur onder controle zijn, maar er hangt veel rook. Omwonenden hebben ook de raad gekregen om ramen en deuren gesloten te houden. Ook in de omgeving van Charleroi woedt nog altijd een zware brand in een recyclagepark waar afval wordt verwerkt. Het is tijdens dit verlengde weekend extra druk aan de kust. Door het warme weer trekken veel mensen voor 1 of meer dagen naar zee. In Oostende wordt volop genoten van de zon en van wat verkoeling. Een verslag van Linde Koman.
4: Op een zonnige dag als vandaag heeft iedereen zo zijn eigen bezigheden op het strand.
5: We zijn onze voeten aan het insmeren met zand.
4: Velen hebben pas op het laatste moment beslist om te komen.
6: We hebben een beetje afgewacht omdat het mooie weer ging zijn. En vandaar dat we toch last minute nog gekozen hebben om naar de kust te komen.
7: Wij blijven maar 1 nacht. Ja, we zoeken de boef af.
4: De strandpolitie houdt op dit soort zomerse dagen alles extra in de gaten, zegt Simon Viers van de Oostendse politie.
8: Ze gaan rond op het strand, ze kijken waar incidentjes zijn. Het gaat ook heel vaak om verloren gelopen kindjes. Het blijkt toch wel echt nodig sinds een aantal jaar om daar actief op in te zetten en op het strand ook aanspreekbaar te zijn en zichtbaar te zijn voor de bezoekers.
4: Het is warm op het strand en velen zijn op zoek naar verkoeling.
5: Leuk om over de golven te springen.
4: Maar op de dijk kan afkoelen ook op een rustigere manier.
9: We zijn eigenlijk aan het genieten van een verfrissend drankje.
10: Een beetje plezier maken hier en een goed pintje drinken en het is goed.
1: Dit weekend start ook het zomerfestivalseizoen. Een van de eerste festivals is Extrema Outdoor in Houthalen Helchteren. En daar is voor ons Ferre Wintij.
11: Ja, en de fans van het zwaardere elektronische werk die starten hun festivalseizoen traditiegetrouw hier op het Extrema Outdoor Festival in Houthalen Helchteren. Vroeger een echt nichefestival, maar het genre is mainstream geworden en daar profiteert het festival zeker van mee. Intussen is het een vaste waarde geworden op die overvolle Belgische festivalkalender, want er zijn heel veel festivals en met een beperkt budget is het toch wel keuzes maken voor de festivalliefhebbers.
12: Allee, het is leuk, maar het kost heel veel geld. Dus daarmee heb ik het beperkt tot 2 festivals dit jaar.
13: Ik denk dat ik deze zomer 4 festivals doe. Dus 800 euro. Ja, wel veel geld.
1: En in Antwerpen is de Sinksefor officieel geopend. De Sinksefor is de grootste kermis van Vlaanderen en loopt nog tot 28 juni op Spoor Oost in Borgerhout. Met het mooie weer kon de start niet beter zijn, zegt voorkramer Jean-François.
14: De Sinksefor is een product van Antwerpen. Sinksefor is puur Antwerps. Meer Antwerps kunnen niet hebben. Er is heel veel animatie. Mensen wat verkleed zijn, die plezier brengen. Ik zie ook dat de attracties staan volop. Decadence is hier vol aan het draaien. Het is gewoon het moment van het jaar. Antwerpen, Sinksefor, lekker eten, attracties doen, een terrasje doen. Het is gewoon genieten.
1: In het Midden-Oosten zijn er hoopvolle signalen rond onderhandelingen om de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten te stoppen. Roel Pennemans, hoe ver staat het?
15: De voorbije uren hebben zowel Iran, de Verenigde Staten als bemiddelaar Pakistan voorzichtig positieve signalen de wereld ingestuurd. De Pakistanse legerchef was voor gesprekken in Iran en hij sprak over een bemoedigende vooruitgang. Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio nam het woord vooruitgang in de mond. Maar dat blijft dus allemaal bijzonder vaag. Iets concreter is het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat zegt dat er een akkoord in de maak zou zijn over een staakt het vuren en de blokkade van Hormuz, maar niet over het kernwapenprogramma. Vooruitgang dus, maar een akkoord is pas een akkoord als iedereen het volledig eens is natuurlijk.
1: Dankjewel Roel. In de wielerronde van Italië heeft Jonas Vingegaard zo net de 14e etappe gewonnen. Een zware bergrit. De Deen was de sterkste op de steile slotklim en haalde het uiteindelijk voor de Oostenrijker Felix Gall en de Australiër Jay Hindley. Voor Vingegaard is het zijn derde overwinning in deze Giro. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van de Portugees Eulalio en heeft nu meer dan 2 minuten voorsprong. Daarom vindt hij deze overwinning ooit ook de mooiste van de 3, zegt hij.
16: Oh, I think this one is the one I will remember the most. We made a plan from the start with the team and my teammates did an incredible job the whole day. It's a super, super nice win.
1: Morgen opnieuw zonnig en zomers warm, maxima tot 30 graden. Aan zee iets frisser, 25 door een matige zeebries. Ook begin volgende week veel zon en warm tot 29 graden maandag en 31 dinsdag. Vanaf woensdag iets minder warm, maar het blijft wel droog. Bij sportkledingfabrikant Nike in Laakdal verdwijnen minder jobs dan eerst was aangekondigd. Daarmee begonnen we dit nieuws. Directie en vakbonden sloten daarover een sociaal akkoord dat vandaag ook door het personeel is goedgekeurd. Meer in de app van VRT Nieuws.
17: Clara, blijf verwonderd. Van Peter Benoit tot FC Bergman. Vanaf september viert Opera Ballet Vlaanderen de kracht van hier, à la Flamande. Met klassiekers als La Traviata en The Sleeping Beauty en maar liefst 5 wereldcreaties van eigen bodem. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Alle info via operaballet.be. Samen met Clara. Caramba. Met Nicky Aerts.
18: Goedenavond. De Pupini Sisters hebben vanavond de eer om Caramba te openen met Jeepers Creepers, een lied uit 1938.

hoe kom je aan die mooie ogen? Jeepers Creepers, een lied uit 1938 in 2006, gezongen door de Puppini Sisters op het album Betcha Bottom Dollar. De jaren 30 van de vorige eeuw waren ook de jaren van Raymond Scott. Met zijn quintet probeerde hij tussen 1937 en 1939 de swing jazz een nieuw leven in te blazen. De Bohunks met zijn Moment Musical.

De Bauhaus Sextet met een A, met Moment Musical van Raymond Scott uit 1937. In datzelfde jaar neemt Billie Holiday voor het eerst He's Funny That Way op van Richard A. Whiting en Neil Morritt.

Tenorsaxofonist Coleman Hawkins met zijn quintet en I Love You. Naar Berlijn en ook een beetje naar Hollywood nu met Marlene Dietrich en Cherche la Rose.

Ja, zo diep als Marlène Dietrich kan ik niet gaan. Cherche la rose in het Frans dus hier. Ze was graag in Parijs, woonde er en overleed er ook in 1992. Tijd voor wat echte Franse muziek met Charles Trenet.

de boom zat aan het einde. Michel Legrand aan de piano, Stefan Grappelli op viool, samen met zijn orkest. En boom dus van Charles Trenet. En daarvoor Charles Trenet himself met Douce France. Het is ongeveer tijd om te eten, zou ik denken. Les Trois Ménestrels trekken alvast een blik sardine open in eigen nat.

0: d'avoir le coup.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
4: Ik kan niet werken vandaag.
5: Maar hoezo?
4: Sorry, maar het is WK.
5: Scoor nu een

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
0: Meer merk?
3: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
4: Clara Live.

El Revire duo met Gallo Ciego van Agustín Bardi. Eén is geen, dus doen we er nog eentje bij. Een tango van Eduardo Rovira, gespeeld door Sonico. En die komen dan weer uit Brussel.

0: sobre la quinta del miedo.
1: Cuarteto Cedrón met La Luna que hiera. En daarvoor Sonico met La Comparacita van Gerardo Matos Rodriguez. In 2001 bracht de ondertussen overleden accordeonist Ronnie Verbiest zijn tweede album uit, Caro Daaruit Pésame Mucho.

Accordeonist Ronnie Verbiest samen met Tony Gijsselink op drums en Besame Mucho. We nemen de accordeon nog een laatste keer mee voor deze milonga en El Viento van Pablo Ziegler.

Pablo Ziegler en his Quintet for New Tango met Milonga en El Viento. We zetten koers naar Cuba voor Cachao y su ritmo caliente.

twee keer. Cachao y su, ritmo caliente, Cubaanse muziek uit de jaren 50, 60, waar het ritme van afspat. Blijf vooral verder dansen, want we doen er nog een heel dansant nummer bij.

Ja, heerlijk. Shirley Temple had zin in een old-fashioned song en zo geschieden. Barbara Carroll aan de piano nu met The Gentleman is a Dope. Wat zoveel wil zeggen als een prutser of een oelewapper, om maar iets te zeggen.

Een gentleman die het verschil niet kent tussen een rumba en een wals. Zeg nu zelf, wat voor een gentleman is dat? The Gentleman is a Dope, een nummer uit de musical Allegro met muziek van Richard Rodgers en Oscar Hammerstein. Enter a real gentleman, Brian Ferry.

Fred Astaire en Ginger Rogers met Let's Face the Music and Dance uit Follow the Fleet uit 1936. En mocht u nu pas beginnen luisteren, buonasera, welkom bij Caramba uit naam van Matteo Simoni. Buonasera.

Andrea Sabatino op trompet en Vince Abraciante op accordeon. En dan is het nu aan Louis Armstrong met Cy Oliver and his orchestra and On the Sunny Side of the Street.

moet er altijd mee lachen. I Wanna Be Loved By You, zoals alleen Marilyn Monroe dat kon zingen. Zuchtte bijna uit de film Some Like It Hot. Misschien deed ze die wens wel bij een vallende ster. Wie zal het zeggen? Het kan natuurlijk helpen When You Wish Upon A Star. Boston Pops Orchestra, onder leiding van Arthur Fiedler.

I'm a Fool to Want You met Kenny Burrell op gitaar, Richard Davis op contrabas en Roy Haynes op drums. Melody Gardot nu live in Zurich in 2013 met Over the Rainbow.

0: Mr. Stefan Braun.
1: Stefan Braun op cello en Melody Gardot natuurlijk. Die zong over de rainbow. Daar aan het eind bevindt zich een pot goud. Zo wil de mythe. Maar waar is het eind van de regenboog? Is dat geen cirkel? Het is hoe dan ook een mooie gedachte om vanavond Caramba mee af te sluiten. Maak er een fijne avond van met Clara en met elkaar. Bye.

0: 8 uur een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Lanaken in Limburg heeft een zware brand gewoed in een verpakkingsbedrijf. Het vuur was zo hevig dat de plaatselijke brandweer hulp heeft ingeroepen van collega's uit Nederland. Intussen is de brand onder controle en wordt er alleen nog nageblust. Slachtoffers vielen er niet, maar de schade is wel groot, zegt burgemeester Marino Keulen.
1: Dat is natuurlijk toch wel kolossaal, een magazijn wat eigenlijk helemaal in de as is gelegd. 2 miljoen kilo aan stok wat karton betreft, dan ook heel wat Isomo. Daar stonden ook blijkbaar 3 unieke oldtimers ook gestald. Dat is dus allemaal in de brand gebleven. Dus wat dat betreft is dat natuurlijk een heel zware schadepost voor de eigenaar.
0: In het centrum van de Duitse stad Düsseldorf zijn 2 trams op elkaar gebotst vanmiddag. Daarbij zijn zeker meer dan 30 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn er erg aan toe. Het is dit weekend extra druk in Düsseldorf. Een Japans-Duits festival lokt zo'n 100.000 mensen naar het centrum van de stad in het Ruhrgebied, langs de boorden van de Rijn. Naar het voetbal dan. Dender en Lommel bepalen momenteel wie volgend seizoen in de hoogste klasse mag voetballen nadat de heenwedstrijd op 3-2 eindigde. In het voordeel van Lommel zitten we nu in het slot van de terugwedstrijd. Joanne Kaluwe, jij volgt die wedstrijd daar voor ons. Blijft Dender in eerste of promoveert Lommel weer naar de hoogste klasse?
2: Op dit moment is het Lommel dat zal promoveren naar de eerste klasse. Want 0 tegen 0, zoals je aangaf, de heenwedstrijd met 3-2 gewonnen. En het is Dender dat de eerste helft heeft gedomineerd. Nauwelijks doelpogingen van Lommel. Van Lommel inderdaad, dat goed aan het verdedigen is. En ook op een goede doelman kan rekenen. Dat is Matthias Piklak. En ook wat pech natuurlijk bij Dender. Want in de eerste helft een Simba tegen de paal. En ook in de tweede helft Berthe de paal getroffen. Dus wat dat betreft zit het niet mee. Maar de spanning is er natuurlijk nog altijd. We spelen nog denk ik een minuut of 10 met een doelpunt van Dender. Krijgen we verlengingen? Blijft het hier 0-0 of scoort Lommel? Dan gaat Lommel naar de hoogste klasse. En zo ziet het er op dit moment uit, want de tussenstand kort voor het einde is 0-0.
0: Dankjewel Johan. FC Barcelona heeft de Champions League voetbal bij de vrouwen gewonnen. In de finale versloeg het Lyon met 4-0. Voor Barcelona is het al de 4e eindoverwinning in de Champions League. En in de Formule 1 heeft George Russell de sprintrace van Canada gewonnen. De Brit was sneller dan zijn landgenoot en wereldkampioen Lando Norris. WK-leider Kimi Antonelli werd de derde. Vanavond om 10 uur staat er nog de kwalificatie voor de echte grote prijs van Canada op het programma. Die race zelf wordt dan morgenavond gereden. Na een heldere nacht, morgen opnieuw zonnig en zomers warm, maximaal tot 30 graden in de Kempen. Aan zee 25 graden door een matige zeebries. Meer op 14nieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd.

0: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: Clara in concert met Sylvia Broekaert.
2: Een goede avond, een heerlijke Mozart-opera staat hier voor u klaar. La Clemenza di Tito van Wolfgang Amadeus Mozart in een recente productie van de Weense Staatsopera. Tito, of Titus, was korte tijd de keizer van het Romeinse Rijk tijdens de eerste eeuw na Christus. En dit is nog even voor we de opera van start laten gaan van Joseph Haydn, het Minuet uit het Keizerskwartet.

Het Chiaroscuro-kwartet hoorden we in het menuet uit het Keizerskwartet van Joseph Haydn. La Clemenza di Tito, het verhaal van de bekende Romeinse keizer Titus, krijgen we te horen in een Mozart-opera die in maart op de affiche stond in Wenen. Ik vertel u nu hoe deze laatste opera van Mozart tot stand kwam en waarover het verhaal gaat. In 1791 kreeg Mozart de opdracht om een opera te schrijven ter gelegenheid van de kroning van koning Leopold II van Bohemen. Hij moest die klus zien te klaren in enkele weken tijd. Dus werd er beslist om een bestaand libretto te gebruiken. En dat was La Clemenza di Tito van Pietro Metastasio. Een libretto dat een halve eeuw eerder ontstond en getoonzet was door diverse andere oudere meesters. Mozart was blij met de librettist die het libretto van Metastasio bewerkte. Hij heette Mazzola en die maakte van de drie bedrijven van Metastasio twee bedrijven, voorzag het tekstboek van meer koren en ensembles en dat maakte de opera in dramatisch en muzikaal opzicht een stuk boeiender. Mozart componeerde voor zijn laatste opera schitterende aria's, niet alleen voor de sterkastraat in de rol van Sesto, ook voor de sopraan in de rol van Vitellia, een veelgelaagd karakter in deze opera, en natuurlijk voor de tenor Tito, de nobele keizer die door zijn morele superioriteit iedereen aan zich bindt. En hier komt het verhaal. Vitellia, de dochter van de vorige keizer, is vast van plan een plaatsje op de troon te bemachtigen. Ze hoopt dat Tito met haar zal trouwen. Wanneer ze verneemt dat Tito plannen heeft om met ene Berenice te trouwen, een buitenlandse prinses, is ze razend. Ze krijgt Sesto, de boezemvriend van Tito, zover om samen met haar een complot op touw te zetten om Tito uit de weg te ruimen. Anjo, een andere vriend van Sesto, komt met de mededeling dat Tito het heeft uitgemaakt met Berenice, onder druk van het volk dat een Romeinse vrouw wil als keizerin en geen buitenlandse prinses. Tito koestert nu het plan om toch met Servilia te trouwen, de zus van Sesto. Een klein probleempje, Servilia houdt van Anjo en vice versa. Anjo biecht dit grootmoedig op aan Tito en al even grootmoedig laat Tito haar vrij om te trouwen met de man van haar keuze. Wanneer Vitellia dan verneemt dat zij eindelijk, ook al is het de derde keuze van de keizer is, is het al te laat. Het moordcomplot is in gang gezet en een opstand in Rome is begonnen. We beluisteren nu het eerste bedrijf van La Clemenza di Tito van Mozart in een opname gemaakt in de Weense Staatsopera met deze bezetting. Tenor Catleo Mokwabane is Tito, sopraan Hanna Elisabeth Müller Vitellia, sopraan Florina Ilie Servilia, mezzosopraan Emily D'Angelo, die we volgend jaar ook in de munt te horen krijgen, is Sesto, mezzosopraan Alma Neuhaus Anjo, bas Matthäus Franca, Publio, Pablo Heras Casado leidt deze cast en het koor en het orkest van de Weense Staatsopera in het eerste deel van Mozarts La Clemenza di Tito.

0: werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Wil jij je renovatie?

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig, schat.
1: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee. Clara, live.

We hoorden het eerste deel van de opera seria La Clemenza di Tito van Wolfgang Amadeus Mozart en dat eindigde met een aanslag op het Capitool in Rome. Dit is de bezetting van deze recente productie uit de Weense Staatsopera die geregisseerd werd door een Vlaming, door Jan Lauwers, met de medewerking van Neat Company. Hier en daar, maar niet storend, zijn wat bijgeluiden te horen op het toneel van de choreografie die sterk aanwezig is in deze productie. Tenor Catleo Mokwabane is Tito. Sopraan Hanna Elisabeth Müller is Vitellia. Sopraan Florina Ilie, Servilia. Mezzosopraan Emily D'Angelo, Sesto. Mezzosopraan Alma Neuhaus, Annio. Bas Matthäus Franca, Publio. En Pablo Heras Casado, die leidt deze cast en het koor en orkest van de Weense Staatsopera. Het verhaal van de opera La Clemenza di Tito is fictief, maar de personages zijn gebaseerd op bestaande historische figuren, onder meer keizer Titus, die leefde circa 80 na Christus. Onder zijn bewind werd het Colosseum gebouwd in Rome, werd Pompeii verwoest door een uitbarsting van de Vesuvius. In het tweede bedrijf wordt Sesto na zijn moordpoging op Tito gearresteerd. Tito heeft een lang onderhoud met Sesto om diens beweegredenen te achterhalen. Maar Sesto blijft vaag om Vitellia te beschermen. De gewetensstrijd van Tito daarbij is hartverscheurend. Aan het einde kan de verbijsterde Tito alleen nog vragen: hoeveel van jullie hebben mij verraden? Waarop hij iedereen vergiffenis schenkt. Mooi personage toch. Hier is deel 2 van Mozarts La Clemenza di Tito uit de Weense Staatsopera. Dirigent is Pablo Heras Casado, de jonge Zuid-Afrikaanse tenor Catleo Mokwabane is Tito, de reizende Amerikaanse ster mezzosopraan Emily D'Angelo is Sesto.

Credio per obbligarmi a mio dispetto a diventare crudel.

0: Applaus in de Weense staatsopera na het slotakkoord van La Clemenza di Tito van Mozart. Nadat er vreselijke foute beslissingen werden genomen in deze opera, komt alles toch nog goed. Tenor Catleo Mokwabane es Tito, sopraan Hanna Elisabeth Müller Vitellia, sopraan Florina Ilie was Servilia, mezzosopraan Emily D'Angelo was Sesto, mezzosopraan Alma Neuhaus Anio, bas Matthäus Franca Publio, Pablo Heras Casado leidt het geheel en het koor en orkest van de Weense Staatsopera.
1: Clara in concert met Sylvia Broekaert.
0: We laten de keizer Titus nog niet helemaal los vanavond. De nu volgende sonate dramatique is van de Franse componiste Rita Stroll. Zij was actief rond de vorige eeuwwisseling. Als uitgangspunt voor een grand sonate voor cello en piano nam ze het verhaal over Titus en Berenice, zoals het beschreven was in het toneelstuk van Racine. Keizer Titus deed afstand van zijn gevoelens voor de buitenlandse prinses Berenice, omdat het Romeinse volk geen buitenlandse prinses wilde als de echtgenote van de keizer. In het verhaal van Racine is het de belevingswereld van Berenice die beschreven wordt. En dus ook in deze sonate verplaatste de componiste Rita Stroll zich in de wisselende gevoelens van Berenice wanneer zij verneemt dat ze Rome moet verlaten. Hier zijn cellist Edgar Moreau en pianist David Cadouche.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Clara Live.

In de sonate Titus et Bérénice van Rita Stroll kregen we het hele relaas van deze Bérénice uit handen van cellist Edgar Moreau en pianist David Kadouch. En tot 11 uur speelt het Orquesta Ciudad de Granada onder leiding van José Pons nog Tres Viejos Aires de Danza van Joaquín Rodrigo. Ik wens u nog een mooie, late, klare avond verder.

0: 11 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain Korte. Geen gouden palm voor de Belgische films vanavond op het filmfestival van Cannes. De belangrijkste onderscheiding ging naar Fjord van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu. Zijn tweede gouden palm is dat overigens. Maar niettemin kleurde de uitreiking vanavond in Cannes wel heel Belgisch. Uitleg door Wim Schepens.
1: Toch is deze 79e editie van het festival een succeseditie geworden voor de Belgische cinema. De jonge acteurs Emmanuel Macquia en Valentin Campagne uit de film Coward van regisseur Lucas Dont kregen samen de prijs voor beste acteur. De Belgisch-Franse actrice Virginie Efira kreeg samen met een Japanse de prijs voor beste actrice voor de film Soudain. En de film Notre Salut van de in Brussel wonende Franse regisseur Emmanuel Maar kreeg de prijs voor het beste scenario.
0: In Denemarken gaat de uitredend premier Mette Frederiksen proberen een nieuwe regering te vormen. De Sociaal-Democratische Partij van Frederiksen verloor de parlementsverkiezingen zo'n 2 maanden geleden, maar bleef wel de grootste partij. Een eerste poging om een regering op de been te brengen mislukte. Een poging van Frederiksen. En het was nadien haar rechtsliberale uitdager Paulsen die het probeerde, maar ook die poging mislukte. Nu is dus Frederiksen opnieuw aangesteld om te proberen een regering in Denemarken te vormen. Racing Genk heeft de Europlayoffs in het voetbal gewonnen. Op de laatste speeldag wipte het nog overstaan daar in de stand, dankzij een overwinning bij Oud-Heverlee-Leuven. Het verslag is van Stef Wijnands.
2: Racing Genk dus en niet standaard speelt volgende week de barrage om een Europees ticket. Genk speelde een uitstekende eerste helft en werd maar karig beloond met 2 doelpunten van Ito en Yokoyama. De score had bij de pauze immers veel hoger kunnen oplopen. Maar hoe vlot Genk ook voor de rust combineerde, zo slap verdedigde het erna. OHL voetbalde een kans of 5 bij elkaar en had Genk nog in nauwe schoentjes kunnen brengen. Intussen hoorden de Genk-fans in het stadion dat Standaard in eigen huis met 0-2 werd afgetroefd door Charleroi en dat de winst in de Europlayoffs dus voor de Limburgers is. Volgende week zondag speelt dus Genk en niet Standaard tegen AA Gent of KV Mechelen.
0: En als alles goed is, gaan we nu nog naar Luik, naar Tom Boudeweel. Want Tom, bij jou, jij zat die match tussen Standaard en Charleroi te volgen. Het is daar heel onrustig blijkbaar.
3: Ja, het venijn zit in de staart. Er is heel veel herrie geweest na het laatste fluitsignaal. Niet zozeer door de ontgoocheling van de Standaard supporters, maar door het uitdagend gedrag van de doelman van Charleroi. En dat kon ze hier niet hebben, want het is en blijft de Waalse schok tussen de twee Waalse tenoren. En Charleroi dat komt winnen op Sclessin en daardoor de kans ontneemt van Standaard om een Europees ticket te halen. Dat konden ze maar matig appreciëren. En ondertussen, het heeft zijn tijd geduurd, is de politie op het terrein gekomen en lijkt de rust een beetje te zijn weergekeerd. Maar grote anticlimax dus op het terrein en ook bij de supporters meteen na de wedstrijd.
0: Oké, dank voor de update, Tom. En we krijgen een heldere nacht met temperaturen rond 14 graden. Tegen de ochtend is er wel kans op wat nevel. En dan zondag opnieuw heel veel zon en zomerse temperaturen tot 30 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Dag Jello!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Echt? Een heel jaar?
1: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Clara Live.

0: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt nu heel nabij. Dat heeft ook president Trump vanavond bevestigd. Eerder op de dag waren er al positieve signalen te horen. Trump zegt nu dat de deal grotendeels onderhandeld is, op enkele details na. Mogelijk is er vannacht of zondag uitsluitsel. Details zijn er nog niet, maar de opening van de straat van Hormuz, belangrijk voor het scheepvaartverkeer van en naar de regio, lijkt wel deel van die deal uit te maken. Door het afsluiten van die route, door het conflict tussen Iran en de VS en Israël, stegen de energieprijzen de voorbije weken fors. Een Belgische galaavond op de prijsuitreiking van het filmfestival van Cannes vanavond. Drie prijzen gingen naar ons land. De jonge onervaren acteurs Emmanuel Macchia en Valentin Campagne wonnen samen de prijs voor beste acteur. Voor de film Coward van Lucas Dont. Een grote verrassing, zegt Lieve van Gils vanuit Cannes.
1: Dat is zot, hè. En iedereen kwam hier compleet uit de lucht vallen. Moet ik zeggen, niemand had dat verwacht, dat die twee met die prijs zouden gaan lopen. Valentin Campagne en Emmanuel Macchia, die komen nu op dat palmarès te staan. In plaats van, Javier Bardem of Sebastian Stan. Twee Hollywood-toppers die hier toch ook in de running waren. Dus het blijft toch heel bijzonder. En het is ook wel de verdienste van Lucas Dont, moet ik zeggen, die er de gewoonte van maakt om jonge en onervaren acteurs te zoeken. En hij plukt die bij wijze van spreken weg van de straat.
0: Onze landgenote Virginie Efira werd beste actrice en de Belgische co-productie Notre Salut won de prijs voor beste scenario. En ook regisseur Lucas Dont, zo is dat, die was blij met de bekroning van zijn jonge acteurs.
2: Te zien dat die twee gekozen worden boven inderdaad van die acteerkleppers, dat is gewoon een ode aan de kracht waarmee dat zij de hoofdrollen in die film hebben neergezet. Ik denk, ze geven twee heel tedere, heel emotionele, heel gewaagde performances. En ik ben gewoon super fier dat geëerd wordt.
0: De hoofdprijs voor Dont werd het niet. De Gouden Palm voor beste film ging naar de Roemeense prent Fjord. Een team experts van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen vertrekt zondag naar Congo in Afrika om daar het ebola-virus te helpen bestrijden. Het gaat om een nieuwe variant van het virus die in Congo al meer dan 200 doden ondertussen heeft gemaakt. Laurens Liesenborgs van het instituut vertelt wat er in Congo precies gaat gebeuren.
3: We gaan onderzoeken hoe deze nieuwe variant zich verspreidt en zich manifesteert. Anderzijds gaan we helpen ook met de diagnostiek, want eigenlijk een minderheid van de gevallen, maar 10% van de verdachte gevallen wordt momenteel getest. Dus dat moet beter. Dus wij gaan ook nieuwe diagnostische kits leveren. En ten derde helpen wij ook met het opzetten naar onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen. We gaan nieuwe geneesmiddelen testen om hopelijk die hele hoge sterfte toch wat omlaag te halen.
0: Racing Genk heeft de Europlay-offs in het voetbal gewonnen. Op de laatste speeldag wipt het nog overstand daar in de stand. Dankzij een overwinning bij Oud-Heveleer Leuven. Meer uitleg door Tom Boudeweel.
4: Een anticlimax voor Standaar als bij Wonder op de eerste plaats belandt. Alles zelf in handen om de barrage te spelen voor een Europees ticket. En dan thuis afgaan, net in de Waalse schok. Charleroi was de betere ploeg en maakte het verschil in het slotkwartier met goals van Romsaas en Bernier. Meteen na de match ging Charleroi-doelman Coné de thuisfans uitdagen. Het begin van een flinke knokpartij op het veld en in de tribunes. De politie bracht uiteindelijk de rust terug. En zo wint Racing Genk de Europlay-offs dankzij een sterke eerste helft met Japanse goals van Ito en Yokoyama en een slappe tweede periode zonder doelpunten. Genk krijgt zo een onverwachte tweede herkansing na de gemiste top 6 plaats in de competitie en de slappe play-offs.
0: En volgend seizoen opnieuw drie Limburgse teams in de hoogste klasse, want na 23 jaar promoveert Lommel weer naar het hoogste niveau. De vreugde bij Lommel vanavond was groot, ook bij voorzitter Harm van Veldhoven.
5: Ja, het is gelukt. Het was wat ik zei, onderhalve bloed, zweet en tranen. Het was niet goed, maar dat speelt vandaag allemaal geen rol. We zijn terug!
0: En in Duitsland heeft Bayern München van coach Vincent Kompany de Duitse beker gewonnen vanavond nog. In de finale versloeg het Stuttgart met 3-0. Vannacht helder en nog lang zacht, rond 14 graden. Tegen de ochtend lokaal kans op wat nevel of mist. Zondag opnieuw volop zon en tot 30 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. altijd de mooiste klassieke muziek.